0: Iedereen draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Zekert. Van starter tot scale-up. Als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
6: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Radeon realiseert bedrijf... en vastgoedfinanciering. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio. Met

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang.

0: vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

paradijs. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
9: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: I'm gonna test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove to this.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. All right.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
8: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Jam hard.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
2: Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet.
8: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
15: Dankjewel.
14: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
15: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
14: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
15: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen. Ja, zeker. Ja, omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
14: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
11: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
14: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
11: Ja, een ander bedrijf.
14: Een carrièrepad, ander bedrijf.
11: Ja.
14: Hoe werd daarop gereageerd?
11: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
14: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
15: 15 jaar geleden.
11: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
14: Ja, toch?
11: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
14: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
15: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
14: Dat kwam toen langzaam in.
15: Precies. Hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
14: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
11: Dat is exact wat het was. Hè? Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
14: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
15: Ja, ik snap wat je bedoelt.
14: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
11: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
14: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
15: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen hoe noemen we dat ook weer? Zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid. Ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
14: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
15: Zeker.
14: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
15: Ja,
14: en dan heb je op een bepaald moment heb je een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
15: Ja. Ja.
14: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
11: Zeker. Ja. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
14: Mag je de naam noemen?
11: Ja, denk het wel.
15: Bedoel je iets van een leadsmaatschappij?
11: Ja, een grote internationale leadsmaatschappij. Ja. Ja. Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
14: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
11: Exact.
14: Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
11: Ja.
14: Is dat beetje zo de eerste jaren?
11: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
14: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
15: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons. Dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n cluster klaar.
14: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode agile scrum werken, was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
15: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfden, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
14: Ja, dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, waren we vanaf het begin bijgekomen.
11: Zeker, ja.
14: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
11: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
14: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
15: Nou,
14: is dat het aanvullen?
15: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. Is we hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair en we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
16: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest ooit? Dat je zegt van privé, werk, aan het bescheiden?
11: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
16: Hoeveel zijn jullie
11: nu? We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
16: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
11: Ja.
16: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
11: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
16: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
11: Dat moet wel lukken, ja.
15: Ja zeker.
16: Okay, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis. Maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
15: Ja, laten we de 70 van maken.
16: Nou, dat is een mooi streven.
17: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: het was die fase. Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat het werkte, dat het aanstond. Hè? En dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: En die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. We moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, hè? Begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog wel eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan, of Microsoft, of wat dan ook. Alleen die technologiefocus, omdat dat, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan, als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de

0: moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus vanuit dat techniek denken. Ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
1: Hè? Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
0: Zeker, ja. Ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. He, dus die app die wij gebruiken. Of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen. Wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegeven snapt en je draait die camera op eigenlijk 180 graden. Je kijkt naar een organisatie zelf. Dat is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
1: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt weten te veranderen.
2: Zeker.
1: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
0: Zeker.
1: Dat hoor je vaak toch?
0: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
1: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om ja, toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
0: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in organisaties, dan houdt het op.
1: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk.
0: Nou, kijk, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn. En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
1: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
0: Ja.
1: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan. En het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
1: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
1: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
1: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je over zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat die begrijpen wat er nodig is. Dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie. Mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen. Dan gaat het vliegen, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
1: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties. Die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken. Weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat. Dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
0: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
1: zeker.
0: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken. En hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt

0: geld verdient, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
1: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Ja, er is ook... in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
1: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral, die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
1: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
0: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het is een beetje cryptisch, maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant, kan ik zal even een voorbeeld noemen in de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met de AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar daar zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
1: Ja, je zit daar ook niet gelukkig met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
0: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan door automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep, of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
1: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact voor het oprapen. Ja, dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen met al een beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijden draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
1: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering
2: bij. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
1: Want kan calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
0: We gaan er wel vanuit dat als je het Als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog, ik nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen zeg maar dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan zorgt dat, doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt nog niet gelegd op boordniveau.
1: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
1: Ja. Ja. Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT. En daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
0: Zeker. Ja.
2: Ja. Je zegt het heel goed.
0: Ja. Ja. Dank je wel.
1: Nou, mooi. Dank je wel. Ja, mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie. Dat zijn de early adopters. Die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Hè? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders. Dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
0: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
1: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
0: Nou, de opdrachtvraag is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Er gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programmamanager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. Met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
1: Hoe krijg je eigenlijk die early adapters? Hè? Dat kan je wel stellen van ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
1: Maar wel bij die andere grotere groep.
0: Exact, exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
1: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien, hè, wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
1: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
1: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisatie.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
1: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
0: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer nieuw opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
1: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
0: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Hè. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of nou, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Hè. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat de het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
1: De change muscle, mooi.
0: Ja.
1: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
0: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar ze hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
1: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
0: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
1: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
0: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je, denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen: dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. En zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat er is en die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen, omdat ze echt geholpen worden, dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben of geen aannames in moet doen. Ja.
1: We gaan straks verder praten over de toekomst en natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
1: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
1: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons en die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
1: Jean-Pierre?
0: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
1: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is. Maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker. Van de instroom tot de uitstroom. Het hele carrière die je ergens hebt. Daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
1: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
0: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Freddy Crawford, Jeff Stempel, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Mixit centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraj is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noemen jullie het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om die organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Dat is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms ten koste van...
3: Ik denk dat kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen. Dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt. Of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt. Is dat zeker als het gaat over grotere organisaties. Is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20% waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen dan meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Ten meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie.
0: Het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja,
0: nu is het klote. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg, ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. Dus daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja.
3: Zeker en dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak een standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je het, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes erbij horen.
3: Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, ja. Dat is een mooie missie, dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou,
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ketenen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding...

0: factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Lock

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Radio. Onze gast van vandaag werkt al meer dan 20 jaar bij hetzelfde bedrijf. Best bijzonder, ja, in deze tijd waarin jobhoppen de norm is. Wat houdt iemand zo lang vast? Je kunt denken aan loyaliteit, aan comfort of aan gebrek aan ambitie. Maar wie dat laatste zegt, doet haar beslist tekort. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week praat met een inspirerende CEO over carrière maken en leiderschap, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast hier in het DPG-gebouw, Cynthia Koetsier, de topvrouw van Cisco Systems in de Benelux. Welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel. Welkom.
0: Ja, laten we eerst heel eventjes een stap terug in de tijd maken. Je hebt een studie gevolgd aan de UCLA in California dus. Maar de eerste baan die je de moeite waard vond om te benoemen was bij PricewaterhouseCoopers in Amsterdam. Ja, hoe kwam je erop om als Amerikaanse daar te solliciteren?
1: Ja, dankjewel Paul. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn vandaag. Ik had altijd een droom eigenlijk om naar Nederland te komen werken en verhuizen. Ik ben, je hoort, Amerikaanse inderdaad, maar mijn ouders zijn Nederlands. Dus mijn vader was 27 toen hij naar Amerika verhuisde, maar mijn moeder was anderhalf jaar. Dus zij verhuisde met haar hele familie. En ja, zij was ook, toen zij 21 was, kwam ze 2 jaar over naar Nederland. En zij vond dat zo'n leuk ervaring. En dat heeft ze ons, als mijn zus en ik, gegeven als kind als een leuke idee. En ja, op een gegeven moment werd echt mijn droom. En dus ja, ik wist dat ik moest naar studeren, iets anders gaan doen. En ik zou misschien naar Nederland komen als droom, maar alleen maar als ik een baan had. En dus ik ging, ik heb altijd, we hadden wat familievakanties hier toen ik jong was. Ik heb wat neven en nichten gezegd van, nou ja, als er ooit een kans is, wil ik best wel naar Nederland. En dus een nichtje zei op een gegeven moment van, hey, we zijn op zoek naar internationale mensen. Ik weet dat je hebt net afgestudeerd van accountancy en ik werk in accountancy ook. Wil je misschien solliciteren hier in Nederland? En heb ik gedaan.
0: Ja, en was toen je idee om dat tijdelijk te doen? Of was gelijk al je beeld om hier te blijven voorgoed?
1: Nou, dat is zeker niet het geval. Ik werd contract aangeboden voor 3 jaar. En ik had zoiets van, nou ja, ik ben nooit van plan om 3 jaar daar te wonen. Dus ik zei van, we moeten die contract kunnen breken naar 2 jaar. En nou, uiteindelijk ben ik 5 jaar bij PwC gebleven. En dan weer 5 jaar bij Cisco. En dan een langer verhaal over Cisco. Maar ik ben dan in eerste instantie 10 jaar in Nederland gebleven. En mijn ouders hebben ook zoiets van, nou, we wisten dat je best wel jouw Nederlands hebben laten opgroeien in Amerika. Maar had nooit verwacht dat je zou zo lang daar blijven wonen. En dan nu inmiddels meer dan 20 jaar. Ja. Grappig dat het zo is omgekeerd.
0: Ja, en zijn je ouders ook maar gelijk weer terug verhuisd?
1: Nee hoor. Nee, mijn ouders wonen nog steeds. Mijn vader dan nu meer dan 60 jaar. Mijn moeder natuurlijk is net 80, dus haar hele leven. En mijn zus, haar man en 2 kinderen wonen daar nog steeds. Dus het is letterlijk omgekeerd. Zij gaan vooral daar wonen en ik dan waarschijnlijk vooral hier.
0: En nu praat je hartstikke goed Nederlands. Nou, dat is ongelooflijk moeilijk, weet ik uit de praktijk. Want zeker als je Engelstalig bent, dan zijn Nederlanders gewend om Engels tegen je te praten. Hoe heb je dat gedaan? Ben je op allerlei cursussen gegaan of heb je gewoon veel boodschappen gedaan?
1: Nou, boodschap is ook grappig geworden trouwens. Toen ik ben hier gekomen, de rest van mijn collega's studeren elke vrijdag accountancy. En ik was klaar met mijn studie. Dus ik kreeg wel elke vrijdag voor 10 weken lang 6 uur Nederlands les. Maar dat is de hoeveelheid les ik heb tot nu toe of ooit gehad. Maar ja, ik had zoiets van, nou, in Amsterdam is het zeker moeilijk. Om het moment dat iemand hoort dat je een beetje accent of een beetje struikelt met een woord, gaan ze meteen dat invullen voor jou. En ik had zoiets van, nou nee, I'm going to butcher your language and you will listen. Yeah. Want ja, anders ga je nooit leren. En ik had echt ik wou de moeite voor doen. Ik had een reden om het te leren. En ik snap dat heel veel andere expats, zeker in het begin, hebben zoiets van, nou, zo moeilijk. En ik blijf maar voor een paar jaar. Waarom zou ik? Maar ik had echt iets anders van, ik wou er ook heel graag leren. Dus ik denk dat die ambitie is een heel groot reden waarom. En het heeft echt wat tijd gekost. Na die 10 weken, dan kon ik wel boodschappen doen. En heb ik ook inmiddels geleerd, boodschappen betekenen heel veel verschillende dingen. En heb wat fouten daarmee gemaakt. Maar voordat ik echt met collega's een gesprek kon hebben, dat heeft mij echt volgens mij iets van 3 jaar gekost. En dan heb je relaties, je bouwt een relatie zeker in een taal. En dan heb je een relatie met een collega, zeg maar, een vriendschap opgebouwd, dat doe je in het Engels. Dan hebben zij aanhang, heb je inmiddels Nederlands, dus dan spreek je Nederlands met die aanhang. En dan heb je hele rare gesprekken aan tafel en vaak bij een restaurant een ober van, welke taal moet ik, wat voor soort menukaart moet je hebben? Het is heel grappig en dat is nog steeds. Want ja, je leert mensen kennen in een taal.
0: Ja, en waar moest je het meest aan wennen qua culturele eigenschappen van Nederlanders?
1: Nou, ja, ik denk die directheid had ik al een beetje van mijn vader. Hij was al vrij direct. Langer dan 2 meter, nog steeds een Nederlandse accent die ik niet ken, omdat het gewoon de stem van mijn vader. Maar ik hoorde ook van vrienden, ook in Amerika, van jeetje, duidelijk accent, wel sterk stem. Dus die directheid kende ik wel. Maar soms hoe dat zich speelt persoonlijk, dat was even wennen.
0: Ja, ik snap het. Ja, je bent dus je hebt een studie gevolgd in accounting. Hè? Ja. Je bent bij PwC gaan werken. Wat spreekt jou nou zo aan in cijfers?
1: Ja, mijn studie is ook best wel lang gelopen. Ik ben begonnen in sociologie. Ik had zoiets van, ik kan een researcher zijn, een professor of social worker. Ik heb een internship gedaan in Hollywood at a homeless shelter. Ja. En al die mensen zeiden daar, dit wil je echt niet doen, social work. Hardslopend. En ik krijg niet heel veel geld voor. Doe dat maar niet. Dus dan ben ik economics gaan studeren. Lekker theoretisch. En naar sociologie en economics. Ik heb het gewoon erbij gedaan. Ik zei van, dit is ook, wat voor soort baan ga ik doen hierna? Dus accountancy was heel feitelijk. Het was echt met richtlijn en regels. En ik wist precies wat soort baan ik zou doen daarna. Dus het ging over cijfers, maar veel meer voor mij op dat moment van, ik weet precies hierna wat ik ga doen met deze studie. Want het is natuurlijk ook in Amerika vrij kostbaar. Ja. En ik wil die rendement daaruit krijgen. Dus, maar dat die cijfers, die logica daaronder, dat helpt mij nog steeds. En die bouwen en begrijpen van hoe die financiële onderdeel van alles zich speelt, dat is een basis die niemand kan van mij pakken. En dat helpt mij nog steeds in mijn huidige rol.
0: Ja, je huidige rol bevindt zich bij Cisco. Hè, want na PwC stapt hij over naar dat bedrijf. Eventjes voor het begrip. Zeg ik het goed dat Cisco alles levert om communicatie mogelijk te maken? Routers en zo.
1: Dat ja, dingen. Dus communicatie, IT-communicatie. Maar ook alles wat betreft datacenters te bouwen, dus een applicatie landt uiteindelijk op. Dus alles wat betreft IT, bijna alles zit bij Cisco vanwege de connectiviteit als begin, maar ook de security daarbij. En ook wij praten hier met microfoons, maar stel dat wij zouden het over video gaan doen, dan hebben wij de mogelijkheden van een video en de meeting management systemen, dat soort dingen.
0: Ik snap het. Je kwam binnen in 2003 bij dat bedrijf. Hè? We zaten toen een paar jaar na het klappen van de dotcom-bubbel. Dat had ook Cisco enorm hard geraakt. Hè? De koers van het aandeel was zo'n 90% gekelderd. Wereldwijd waren er 40.000 medewerkers ontslagen. Wat maakte het dat je desondanks dacht, nou, dat lijkt me een gezellig bedrijf om te gaan werken?
1: Ja, omdat Cisco was ook mijn klant bij PwC. Dus ik was ook in aanraking gekomen met Cisco 3 jaar voordat ik ben daar begonnen. En wat ik merkte als auditor, ik had nooit iets dat ik kon toevoegen. Omdat zij vaak zag wat problematiek speelde of wat niet goed liep. En zij ging daar meteen veranderen. Dus ik kwam daar elk kwartaal, dus letterlijk om de 3 maanden. En stel dat ik zou iets zien vanuit de cijfers of processen die wij kunnen zeggen van, nou, dat kan beter. Zij wist dat al. En ze waren dat al aan verbeteren. Dus dat geeft als auditor niet heel veel te doen. Niet heel veel dat je denkt van ik voeg hier waarde.
0: Nee, een beetje saai eigenlijk.
1: Precies. Maar dat trekt me enorm aan. En dat is nog steeds. Tuurlijk komt dat door de technologie. Technologie verandert altijd. Maar tegelijkertijd, het gaat over het bedrijf. En die ethos van die bedrijf is, ja, we change, dat is gewoon een onderdeel. En ze gaat zich altijd nieuw en beter ontwikkelen en uitvinden.
0: Maar toch, het zelfvertrouwen binnen die organisatie moet een enorme knal gekregen hebben in die periode. Ik kan me toch ook voorstellen dat je dat terugmerkt als je daar aan boord stapt als werknemer.
1: Ja, ik denk op dat moment, het was veel meer van, hoe gaan wij blijven doen wat onze core is? En iedereen heeft die internet nodig. Iedereen heeft die netwerk nodig. Dus blijf bij je core. En blijf jezelf ontwikkelen. En uiteindelijk, als je kijkt naar met de jaren mee. Het begon met inderdaad routing en switching. Maar met de tijd mee zie je veel meer IP telephony kwam daarbij kijken. Dan ga je steeds meer ontwikkelen aan de communicatiekant. Maar ook aan de security kant. Op een gegeven moment aan de compute kant. Hoe kunnen wij een server maken? Dus met die idee van hoe kan je altijd jezelf uitdagen. Ook in de moeilijke periode. Met die achtergrond. En dat ethos van het bedrijf.
0: Altijd meer kansen zien dan gevaren en risico's. Je kwam binnen als onderdeel van een team. Vervolgens werd je gevraagd om dat team te gaan leiden.
1: Ja.
0: Ja, hoe ingewikkeld was het om die omslag te maken? Opeens moet je je collega's aan gaan sturen.
1: Ja, ik denk op dat moment, zeker in die rol, want dat was een revenue accounting. Voor een Amerikaanse bedrijf. En ik was een California Certified Public Accountant. Dus die kennis daarvan had ik.
0: Ja.
1: En op dat moment, dan leid je mensen aan vanwege jouw kennis. Maar ook natuurlijk van die emotionele kant, die EQ van, oké, laat ons even over hebben. Ik was jouw collega en nu ben ik je leider. Wat zie je daar tegenop? Dus gewoon heel open en eerlijk zijn van hoe je gaat het aanpakken en hoe je neemt hun mee in die journey. En dat ging best wel vlot. Maar ja, uitdagend in het begin. Maar gelukkig, zij had ook zoiets van, wij zien heel duidelijk wat jij kan ontbrengen en hoe jij kan ons helpen. En dus dat ging best wel. Maar het was voor mij even uitdagend. Maar volgens mij dat heeft niet heel veel tijd gekost.
0: Het komt vaak in kleine dingetjes terug. Hè? Dus bij wijze van spreken, op vrijdagmiddag ga je borrelen met z'n allen.
1: Ja.
0: En normaal gesproken ben je gewend om samen in de lampen te eindigen. Op een gegeven moment word je leider van dat team. Ja, ga je misschien toch iets eerder naar huis?
1: Nou,
0: drink je net een glaasje minder?
1: Misschien een glaasje minder. Maar uiteindelijk, je bent de leider, maar je bent altijd een onderdeel van het team. Weet je, jij hebt jouw rol, zij hebben hun rol. En dus ja, iedereen is een spoke in the wheel. En ik denk dat heeft ook nog steeds een onderdeel van hoe ik als leider ben. Je bent niet beter, je moet misschien soms beslissingen maken. Moeilijker, groter, andere beslissingen. Maar uiteindelijk, ja, je moet altijd die gevoel hebben van hoe maken wij elkaar compleet.
0: Ja, dat was volgens mij iets anders toen je 2 jaar later op een andere positie terecht kwam. Want ik begreep dat jouw leiderschap daar minder automatisch werd geaccepteerd dan in eerste instantie. Hè?
1: Klopt.
0: Waarom was dat?
1: Ja, ik toen ik naar finance ging, ik begon bij een bepaalde functie, een rol. Ik had steeds tegen mijn baas gezegd van, nou, ik wil blijven groeien en blijven leren. Dus als jij ziet van andere onderdeel kan bij mij ondergeschoven geworden, laat me even weten. En dat is dan gebeurd. En toen individu zei tegen mij, ik snap niet wat jij gaat mij brengen als leider.
0: Lekker dan.
1: Precies. En ik bedoel echt eerste gesprek, allereerste kennismaking moment. Ik weet niet waarom ik moet nu aan jou rapporteren. En ik weet niet waar wij moeten samen zitten. En dat is best wel confronterend inderdaad. En ik had zoiets van, nou ja, oké. Laat ons even met de tijd mee over hebben. Ik zei ook heel duidelijk van, ik heb de kennis die jij hebt niet, maar ik heb een general business background. Dus als je wil iets met mij over hebben, sparen, kom naar me toe. En misschien heb ik soms ideeën en ik ga ze ook bij jou neerleggen en gaan we even over hebben. Ik zei van, maar ik snap het. Jij hebt een bepaalde idee van mij. En ik ga je de ruimte geven. Maar dit gaat niet veranderen. Laat ons duidelijk zijn. En inderdaad, na een paar maanden. Dat ging heel geleidelijk, heel langzaam. Maar tegelijkertijd, vanwege volgens mij de antwoord die ik gaf. Of het gesprek, het was veel meer een... niet een command and control. Niet van, jij moet dit doen. Niet ga ik jou vertellen. Ik had haar kennis niet, dus dat kon niet. Dus het ging veel meer voor, laat ons even, wat worstel je mee? Hoe kan ik jou mijn opinie geven? En zijn er andere mensen die misschien ook een opinie hebben? Moeten wij niet even dat allemaal samenbrengen om de juiste beslissing te maken? En zo is het gegaan. En na een paar maanden zat zoiets van, oké, ik kan ook van jou leren. Dat merk ik nu.
0: Ja, het lijkt me wel ongelooflijk spannend op het moment dat zoiets tegen je wordt gezegd, hè, vanuit je team. Want je weet ook dat diegene daarna bij de koffiezetapparaat met allerlei collega's staat te praten. Misschien wel hetzelfde zegt als wat tegen jou is gezegd. Lig je daar dan wakker van 's nachts? Of ben je daar zo nuchter in dat je denkt van nou, geef mij een paar maanden en mijn waarde zal wel zijn bewezen?
1: Ja, ik denk op dat moment... Ik lag daar niet van wakker 's nachts. Het ging veel meer voor mij over hoe kan ik haar helpen. Veel meer van ook hoe ik werk met mijn team. Het gaat veel over hoe kan ik ze uitdagen. En op dat moment, zij ging in mijn ogen dan niet groeien als ik kon haar niet uitdagen. Omdat was te veel voor haar. Dat was te spannend voor haar. Dus dat heeft wat tijd gekost. We zijn daar uiteindelijk gekomen. Ja. Maar ik had zoiets van... mijn baas die die opdracht aan me gaf... of zeg maar die persona... die ging laten mij repeteren in plaats van hem. Hij had zoiets van, ik kan dat wel. Dus ik geloof hem ook. We gaan met de tijd mee kijken. Maar ik had niet echt meteen de gevoel van... oh, ik moet hier echt dit spannend vinden, op hier opletten. Ja. Het is een beetje, toch wel op dat moment een beetje zelfvertrouwen.
0: Nou, gelukkig maar. We gaan het straks natuurlijk uitgebreid hebben over je huidige functie. Maar eerst nog eventjes hoog over. Hè. Je hebt heel veel stappen gemaakt binnen het concern. Ja, hoe werkt dat dan? Word je daar steeds voor gevraagd? Moet je elke keer zelf je vinger opsteken? Hoe werkt dat?
1: Ja, heel vaak werd ik gevraagd. En ik had twee volledig interviews trajecten gedaan. Maar vaak ik werd gevraagd omdat ik na een paar jaar een bepaalde rol altijd begon zelf over na te denken van wat wil ik leren? Wat is de volgende groot onderwerp van kennis of interacties of netwerk? Wat wil ik leren? En dan begon ik met mensen te praten over dit is wat ik wil leren. En even dat laten landen in het bedrijf. Ja. Met de mensen die ik kende. En daardoor dan geeft die mensen ook van, oh, je moet met zo en zo praten. En zo en zo praten. Dan kan je ook een grotere idee krijgen van wat dat zou inhouden.
0: Ja.
1: Dus ik heb wat laten landen van dit is wat ik wil de volgende keer leren.
0: Dus dat gaat elke keer eigenlijk heel snel, zo'n overstap?
1: Nou,
0: of zijn er ook trajecten geweest die eigenlijk heel lang duurden qua sollicitatie?
1: Nee, er zijn dus in de geval waar ik werd gevraagd, want op een gegeven moment ik werd gevraagd tijdens zwangerschapsverlof van hey, als je terugkomt wil je dit doen? Dus het ging echt over vaak leren en dan uitleggen en in zo'n positie komen. Maar in die twee trajecten, toen ik terug naar Amerika wou, was er een bepaalde rol die open was gekomen. En dat was een onderdeel van een acquisitie. Dus Cisco heeft een acquisitie gedaan. En die acquisitie kon niet helemaal opgenomen nog worden in de processen van Cisco. Dus hij moest apart zijn. Maar die mensen die kwamen met die acquisitie, die 18 maanden waren op. Dus ze moest iemand hebben tijdelijk voor die rol. Dus ik had 17 interviewgesprekken.
2: 17.
1: Intern. Hetzelfde bedrijf. Oh, maar ik moest natuurlijk die board van die huidige acquisitie en die mensen vanuit Cisco, ze wou mij alle twee leren kennen. Omdat ik natuurlijk komt uit Europa. Die mensen in Amerika kenden me niet. En ze hadden also, ze moesten me alle twee aftasten. Die acquisities, ze had zoiets van, nou oké, komt dus deze mevrouw alleen maar de Cisco advies te geven? Gaan ze ons duwen in een bepaalde directie? Maar de Cisco mensen had ook zoiets van, nou, is she gonna go rogue? Weet je, wat voor soort persoon is zij? Want we kennen haar niet. Dus dat was een hele lange traject. Uiteindelijk heb ik wel de baan genomen, maar dat was echt een interne, grappig ervaring, moet ik zeggen.
2: Ik snap het. Ja, iedereen die in een groot

0: voor mij om hun te leren kennen.
1: Ja, ja.
0: Weet je, ja, je denkt, en ik denk dat zie ik steeds als ik word meer senior. Je ziet ook hoe ik nu interviews doe, ook met mensen. Maar ook toen ik die laatste ronde van interviews moest doen voor de GM of Denemarken. Je moet die moment gebruiken als een moment om jou te leren kennen en andersom.
1: Ja.
0: En dus die 17 interviews hebben mij heel veel inzage gegeven. Maar ook al die mensen waren onderdeel van de beslissing om mij aan te nemen. Dus toen ik daar aankwam, zij wisten ook wie ze hadden ja tegen gezegd. Dus zij moeten een onderdeel van mijn succes zijn.
1: Ja, ja, slim. Je hebt de stap ook gemaakt omdat je terug wilde naar Amerika, zei je net. Ja. Waarom eigenlijk? Was je in Nederland zat?
0: Niet Nederland zat, maar omdat ik had nooit verwacht dat ik zou 10 jaar blijven. Na die in eerste instantie initiële idee van 2. Ik had zoiets van, nou, ja, ik heb nooit gewerkt. Eigenlijk niet als een persoon met een carrière in Amerika. Ik wil ook die werksfeer daar even ervaren.
1: Ja.
0: En nogmaals, mijn ouders, zus, familie woont allemaal daar. Dus ja, het was toch 10 jaar. Weet je, ik moet even terug.
1: En toch sta je hier weer op dit moment,
0: yes,
1: in Amsterdam.
0: Inderdaad.
1: Was het niet leuk?
0: Het was zeker leuk. Ik denk 2 grote dingen. Ik was teruggegaan toch voor mijn familie. Maar ze woont nog steeds 400 mijl daar vandaan. Dus het was nog steeds een weekendje. Het was nog steeds of 6-7 uur rijden met de auto, of toch een uurtje vliegen. En dan ga je niet zomaar voor een kop koffie op een dinsdagavond of de verjaardag op een woensdag. Dus dat was even een nadeel, want ik woonde in San Francisco in plaats van Los Angeles. En daarbij, ik was veel te Europees. Ik zag dingen om me heen al op dat moment vanwege het idee dat in Californië ze waren aan denken van ze nemen terug die mogelijkheid dat homoseksuele mensen kon trouwen. En ach, sowieso, nou, dat kan niet. Dat zit zo tegen wie ik ben. Dus ja, dus ik had sowieso, ik pas er hier niet meer bij. En dus na 2 jaar, ik had sowieso, ik moet even terug. En dat is al inmiddels meer dan 15 jaar geleden.
1: Ja, ja, heel bijzonder. Je kwam terug en opeens was je niet meer verantwoordelijk voor de finance, maar zat je aan de saleskant, hè?
0: Klopt, ja.
1: Dat vereist natuurlijk weer hele andere kwaliteiten. Hoe heb je daar geschakeld?
0: Ja, dan komt een beetje die general business background, maar ook een heel groot onderdeel van leiderschap. En de soort, de soort ervaring dat je hebt om mensen te kunnen meepraten, kunnen naar een solutie komen. En die benchmarking, hoe kan je mensen helpen door een beslissingsproces. Dat was veel meer en werd veel meer belangrijk. Tegelijkertijd, omdat ik heb de soort functie die ik deed in sales. Ik had die mensen ook ondersteund van een finance perspectief voordat ik naar Amerika ging. Dus die mensen wisten ook wat ik kende en kunde en niet. En dat heeft ook enorm zelfvertrouwen gegeven. Maar ik merkte heel snel van toch dat wat ik heb geleerd van hoe de bedrijven beslissingen maken in Amerika en die kennis en die netwerk tegelijkertijd met die finance onderdeel van de beslissingsproces van sales. Dat heeft mij enorm geholpen om toch van die andere kant een ander inzicht te geven in wat ik nu doe.
1: Ja, ja. Je miste Nederland, dus je was eigenlijk blij dat je weer terug was, stelde ik me zo voor. En toch laat je op een gegeven moment weer overplaatsen naar Denemarken.
0: Ja.
1: Je zei het net zelf al, je werd daar general manager.
0: Ja.
1: Was dat ook iets waar je voor gevraagd werd? Of heb je je vinger opgestoken van, nou, ik wil wel weer eens in een ander land wonen dan Nederland?
0: Nou, het ging niet over een ander land wonen dan Nederland. Het ging veel meer over blijven groeien en blijven meer verantwoordelijkheid nemen. Ik was in gesprekken met onze VP van Noord op een gegeven moment vanwege mijn ontwikkeling. En volgens mij de volgende stap was general.

0: general manager. En die general manager positie van Denemarken kwam open. Dus hij zei van, wil je niet misschien solliciteren daarop? En ik was niet per se meteen van plan om dat te gaan doen, want ik spreek geen Deens.
1: Nee, moest je weer een nieuwe taal leren.
0: Ja, ish. Dus dan moest je toch dan in een interviewtraject, want ze gaan altijd kijken van binnen en buiten, van hebben wij andere goede kandidaten. Dus dat moest echt een interviewtraject in. Maar ik werd wel gevraagd, want ik zou dat niet zomaar doen vanwege de taal.
1: Ja, nu wordt Denemarken vaak als voorbeeld gesteld voor Nederland. Het Deense model, oh, dat is allemaal zo geweldig, moeten we dat in Nederland niet wat meer omarmen. Jij hebt het van beide kanten meegemaakt. Is Denemarken inderdaad het Walhalla?
0: Nou, nee, maar het is zeker een goede plek om te wonen en te werken. Ja, het heeft enorm veel van Nederland en andersom. Als je kijkt over woonvlakte, zijn hetzelfde qua hoe groot ze zijn. Maar je hebt 6 miljoen mensen die daar wonen en 18 miljoen mensen die hier wonen. En dat, je ziet dat verschil in just hoe het leven is.
1: Het is ook een beetje saai daar, toch?
0: Nee, en ze hebben een supergoed, net als Nederland, maar een supergoed food cultuur.
1: Nederland een goede food cultuur?
0: Nee, Denemarken.
1: Oh, Denemarken.
0: Ja,
1: ook,
0: nee, dat, ja. Wat zij hebben gedaan de laatste jaren, zeker in Kopenhagen, met al die Michelinster restaurants en zo. Ze hebben iets echt speciaals daar, ja.
1: Ja. En, ja, je werkte er eigenlijk nog maar kort, of je werd gevraagd om zitting te nemen in een organisatie die de Amerikaanse en Deense handelsbetrekkingen bevordert. Hè? En waarom besloot je dat te doen?
0: Ja, die verschillen tussen die drie is best wel groot en dan niet zo groot. Ik zie, er is echt een Europese verschil dan een Amerikaanse verschil. Het hele idee, if you live to work or work to live, dat bestaat echt. In Amerika, you live to work. En in Europa, you work to live. En dan kan ik zeggen, dan de Denen hebben er nog steeds een betere balans. En dat is een echte, nog meer bewuste keuze dan in Nederland. Dat is één heel groot verschil dat ik zie.
1: Ja, lijkt mij prettig. Even over de politiek gesproken. Hè. Sinds de tweede termijn van Trump en de zorg over de opmars van de Amerikaanse tech-miljardairs ontstaat er ook in ons land steeds meer ongemak over de invloed van Amerikaanse bedrijven. Er klinken steeds meer geluiden dat Europa onafhankelijker moet worden van de States. Hoe merk jij dat als vertegenwoordiger van een Amerikaans bedrijf?
0: Ja, wij hebben die gesprekken met klanten zeker. Ik denk dat wij hebben als Amerikaans bedrijf, wij merken ook dat en ondersteunt dat Europa moet misschien meer afhankelijk zijn. Maar tegelijkertijd, onze technologie ondersteunt dat volledig. Omdat, nogmaals, wij zijn een netwerkingbedrijf in heel veel gevallen. En die bedrijf kan zelf beslissen wat ze willen doen met die connectie met die internet. We hebben wel een paar SaaS-diensten, de software as a service diensten, waar dat wordt in de cloud gehost. Maar nogmaals, wij hebben dan een bepaalde privacy onderdelen. We kunnen afstemmen met onze klanten daarin.
1: Dus je hoeft geen enkele zorgen te maken, zeg je, om als Europees bedrijf zaken te doen met Cisco, omdat je altijd eigenaar blijft van je eigen data bijvoorbeeld.
0: Inderdaad,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja. Merk je het wel dat die discussie echt steeds levendiger wordt?
0: En ik denk dat gelukkig komt heel veel van onze klanten en zeker onze partners naar ons toe om het gesprek aan te gaan. Om het goed te begrijpen. En dat wij hebben de kans om het echt met hun uit te leggen. En ook van, hoe wil jij meer autonoom worden? En bij iedere bedrijf, dat zou even anders zijn dan die andere. Wat is jouw crown jewels? Wat wil jij van een control perspectief, van een keusperspectief? Wat houdt dat allemaal voor jou in? Ja. En ik denk, en ik ben heel blij en gelukkig maar, dat die klanten wil met ons blijven in gesprek. Om hun te kunnen ondersteunen in wat zij liefst willen.
1: Ja. Ja, nu is de politiek natuurlijk niet alleen een onderwerp dat bij klanten op tafel komt, maar ook bij werknemers. Je hebt daar als leidinggevende natuurlijk ook mee te maken dat er op de werkvloer gesprekken plaatsvinden over politiek bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Probeer je dat nou te faciliteren? Probeer je dat een beetje af te kappen? Hoe ga je daarmee om als leidinggevende?
0: Oh nee, ik denk dat we moeten blijven praten met elkaar. Het is, ja, natuurlijk, ik werk met heel veel Nederlanders, maar we hebben ook heel veel internationale mensen. En er gebeurt heel veel in de wereld. Dus hoe borg je dat iedereen mag zijn mening geven? Dat je geeft de ruimte daarvoor, maar tegelijkertijd dat je luistert ook naar elkaar. Je moet vertrouwen kunnen brengen, voelen, respect brengen en geven. Volgens mij, je krijgt alleen maar goede teams ook als je kan een andere opinie hebben van elkaar en kunnen daar doorheen praten.
1: Ja, dus dat is geen taboe. Laten we even kijken naar Cisco als geheel. De omzet bedraagt $57 miljard. Wereldwijd werken er meer dan 80.000 mensen. Dus echt een enorme organisatie. En ja, meestal geldt hoe groter een organisatie, hoe politieker die organisatie is. Hè? De interne politieke stroming. Hoe zit dat bij jullie en hoe ga je ermee om?
0: Ja, ik heb niet tot nu toe, en dat klinkt misschien heel naïef, kan ook. Maar tot nu toe, ik heb niet het gevoel dat er enorm veel politiek speelt. Nogmaals, tot waar ik nu en werk. Want ja, politiek kan gezien in heel veel verschillende manieren. Ik probeer dan met mijn team te praten over hoe bouw je je netwerk breder. Want ja, als jij gaat jouw netwerk breder bouwen, natuurlijk gaat jou wat geven. Mensen gaan je leren kennen, wat je voor staat. Heb je misschien kansen op andere rollen, wat we hebben net een beetje over gehad. Maar tegelijkertijd, je neemt dat ook voor jouw team mee. Dus dat jij die bepaalde persoon kent en weet wat zij verantwoordelijk voor zijn, misschien kan je dat ook terugbrengen naar jouw team. En dat kan jouw team challengen, uitdagen, kan jouw team meer brengen. Dus die begrijpen en voeden van een netwerk intern, voor mij is een onderdeel van de rol.
1: Maar dus als ook dat wordt veel, politiek gezien. Als je eerlijk bent, zijn er toch ook heel veel mensen binnen zo'n grote organisatie die met name de interne politiek bedrijven, omdat ze zelf hoger op willen komen, die eigenlijk helemaal niet zo aan dat team om hem heen aan denken zijn.
0: Ja, maar dat is dan de uitdaging die ik geef aan het team. Want inderdaad, ik denk dat ook met al die verschillende rollen die ik heb gehad in al die jaren, ik kan nog steeds die persoon die ik ken van finance, eind van de maand waar ik iets nodig heb van ze, van kijk even hier snel na, kan ik nog steeds die persoon bellen. Dus ook als je die persoon blijven respecteren, maar ook blijven laten zien van wat jij als bedrijf wil hanteren. Ja, je kan het politiek zien, maar je kan het ook zaken zien doen. Ja. En tuurlijk, uiteindelijk, dat misschien kom je verder hoger, omdat al die mensen kennen jou. Tuurlijk, heel veel mensen kennen mij na 23 jaar. Weet hoe ik ben, hoe ik dingen aanpak, hoe ik naar kijk. Misschien gaat dat mij verder brengen en omhoog brengen met de tijd mee. Maar tegelijkertijd, ik heb dat gebruikt om verder voor het bedrijf, maar ook voor ons team iets te kunnen, een bepaald resultaat bouwen of brengen.
1: En nu brengt het werken binnen zo'n enorme grote organisatie natuurlijk ook met zich mee dat je als leidinggevende in de Benelux soms beslissingen moet doorvoeren die van hogerhand genomen zijn. Hè?
0: Ja.
1: Soms zijn dat misschien wel besluiten die je zelf anders had genomen. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn jouw lessen om daarmee om te gaan?
0: Ja. Ik denk, en het is veel meer van, ik zie het. Ik zie wat we willen hier bereiken. Eerlijk zijn van, misschien zouden wij het hier allemaal lokaal als Europeanen even wat anders doen. Maar toch, dit is waar we naartoe moeten gaan voor deze redenen. Dus ik heb jouw hulp en ondersteuning nodig. Laat ons allemaal uitpraten nu. En vooral waarom wij zouden het niet willen. Maar we gaan deze koers. Omdat anders gaan we uit het balans, uit het lijn van wat de rest wil gaan doen. En ik wil liever dat we gaan alles uitspreken, maar dan commit om samen dit te gaan doen.
1: En durf je dan zelf ook uit te spreken? Durf je dan ook te zeggen van nou, ik had het echt volledig anders gedaan, maar ze hebben nou eenmaal op het hoofdkwartier besloten dat we dit en dit gaan doen. Dus ik spui even mijn emoties,
0: oh,
1: maar
0: zeker.
1: We gaan het toch doen.
0: Doe ik dat met dan mijn baas en mijn peers?
1: Misschien ook wel die ondergeschikte.
0: En zeker mijn team.
1: Ja.
0: En soms die individu, zeker. Want ja, je bent wie je bent en je hebt je mening, maar dat betekent niet... En ik wil ook wat zij zei, wat ik zei, dat zij ook zijn mening uitspreken. Maar we weten waarom wij moeten het gaan doen. Dus we gaan dat ook doen. Dus je moet zeker de balans kunnen vinden.
1: Duidelijk. It's lonely at the top, luidt de uitdrukking. Of dat ook het geval is bij Cynthia Koetsier, vragen we zo. Maar eerst.
2: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
3: Denk anders.
1: Deze week zoek ik in At the Top naar leiders die wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst, dat is inmiddels een indrukwekkend overzicht van allerlei inspirerende leiders en vrije geesten. En Cynthia, jij mag er eentje aan toevoegen. Wie heb je in je hoofd?
0: Ja, ik kwam meteen op met Brené Brown.
1: Vertel maar even, wie is Brené Brown?
0: Ja, Brené Brown. Ik kom in aanraking met haar tijdens COVID. Cisco had die worldwide, 80.000 mensen, all hands. En zij was een spreker. En ja, zij is een docent, storyteller, researcher. En zij kwam met het idee van kwetsbaarheid is een sterkte, niet een zwakte. En dat om moedig te kunnen zijn, moet je eerst kwetsbaar kunnen zijn. En ik vond dat zo een ander soort aanpak. Want je moet ook kwetsbaar kunnen zijn om vertrouwen te kunnen bouwen. En ja, omdat al haar studie en al haar research zit daarachter. Haar manier van een gesprek te houden, heel authentiek, heel Texan. Zij is een docent bij de University of Houston. Maar ook heel direct. Maar ze maakt ook die research dat ze heeft gedaan heel makkelijk te begrijpen. Ik vond het gewoon heel fijn. En ze heeft nu meerdere boeken. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Maar haar manier van praten is heel fijn voor mij.
1: Ja. Nou, bijzonder dat ze werd uitgenodigd om het voltallig personeel toe te spreken. Zeker in die tijd van COVID waar je het over hebt. Want heel veel mensen zaten met vragen en kijken dan toch voor de antwoorden naar hun leiders. Als die ook te horen krijgen, stel je kwetsbaar op, dan is dat natuurlijk een belangrijk signaal. Aan de andere kant, zorgt die kwetsbaarheid er bij leidinggevenden niet juist voor dat de onzekerheid bij de mensen alleen maar groeit?
0: Ik vind van niet. Volgens mij ook mijn manier van werken met mijn team en van zijn is authentiek. En zeker dat ik ga soms heel kwetsbaar opstellen van... Hey, ik weet niet wat het antwoord is hier. Ik weet wat ik weet, ik weet wat ik niet weet. En ik weet dat ik heb maar één ervaring. Ik heb maar één kennis. Dus ik denk we moeten met z'n allen hierover nadenken. Volgens mij is dat best wel kwetsbaar opstellen. Van, hey, hoe komen wij hier doorheen? Wat zou de juiste antwoord zijn? Ik heb nog nooit gemerkt dat was gezien als een zwakte.
1: Nee. Brené Brown is ook bekend om The Gifts of Imperfection. Waarin ze betoogt dat perfectionisme vaak een verdedigingsmechanisme is. Voel je dat ook zo?
0: Ik moet zeggen, ik met de jaren mee moest echt loslaten van de perfectionisme. Ik had het ook heel erg sterk. Do your best, that's all we ask. Maar your best kan echt perfectionistisch zijn en worden. En ik merkte dat ik zou niet hetzelfde verwachten van mijn team als wat ik verwacht van mezelf. Maar die mogelijkheid om te laten zien dat je kan falen en dat andere mensen zien van oké, ga toch proberen, misschien ga ik falen, dan komt innovatieve dingen eruit. Dat ben ik inmiddels open voor en zie gebeuren.
1: Duidelijk. Brené Brown als inspirerende persoon staat inmiddels op de Denk Anders lijst.
4: Luister mee en leer van de beste. At de top van BusinessWise met Paul van Riesen. Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio. En altijd te beluisteren als podcast.
1: Het is inmiddels meerdere malen gememoreerd, maar je werkt 23 jaar inmiddels bij Cisco Systems. Voel je wel eens een dinosaurier als je vertelt dat je al zo lang bij het bedrijf zit?
0: Nee hoor. Hopelijk, ik kijk nog steeds in de spiegel en kijk niet naar een dinosaurus. Nee, kijk, met zo'n groot bedrijf en met al de mogelijkheden van accountancy naar finance, naar allerlei verschillende sales rollen, naar een general sales, general manager rol. Zo'n groot bedrijf biedt al die kansen aan. Je moet ze pakken, je moet ze creëren, maar wat veel andere mensen zou in al die verschillende bedrijven doen, heb ik gewoon in één bedrijf gedaan. En ik moet zeggen dat die netwerk dat ik meeneem, die kennis die ik meeneem, dat helpt mij ook een veel snellere learning curve hebben in altijd in die nieuwe rol.
1: Ja, maar een van de redenen waarom mensen volgens mij steeds vaker jobhoppen is omdat ze denken dat ze sneller omhoog klimmen als ze steeds van organisatie naar organisatie stappen. Hebben ze het dan bij het verkeerde eind?
0: Nee, niet per se. Ik denk iedereen heeft voor de eigen manier een eigen carrière. Een eigen aanpak. Ik zeg niet dat ik, volgens mij ga ik niet langzamer dan iemand anders. Dan iemand die gaat naar verschillende bedrijven. Het is wat ze willen.
1: Ja, ja. Ja, je bent heel hoog in de boom geklommen. Want ik vertelde al, je bent verantwoordelijk voor Cisco Benelux. Dat is een behoorlijk grote organisatie. Wat heb je nou allemaal persoonlijk moeten laten om zo hoog in die boom te kunnen klimmen?
0: Het is heel grappig dat je vraagt. Ik heb deze gesprekken ook soms met mijn man. Ik denk niet dat ik inmiddels heb iets moeten laten. Tuurlijk moet ik bepaalde beslissingen soms nemen. En dan regelen wij. Stel dat ik ga niet naar een bepaalde repetitie van mijn dochter. Of dan doen we het bij video. Dan ga ik altijd voor en na. Weet je van, hey, succes, komt goed. En dan doen wij bij video. Of soms gewoon met FaceTime. Ik kijk tegelijkertijd. Dus ik probeer dingen niet te missen wat dat betreft. Maar die schuldgevoel moest ik loslaten.
1: Dat je niet overal bij kon zijn.
0: Ja. En mijn man helpt mij enorm daarin. Want hij zet me altijd op van, hey, je hoeft daar hier echt niet schuldig voor te voelen. Jij bent hun moeder zoals jij bent. En jij moet je beste zelf zijn. En dat is wat zij nodig hebben. Want als jij niet goed voelt van wat je aan het doen bent, dan merkt zij dat ook. En dat heeft mij enorm veel de mogelijkheid om dat schuldgevoel te kunnen loslaten.
1: Ja, het is geen schuldgevoel in je persoonlijk leven. Laten we het dan eventjes hebben over eenzaamheid. It's lonely at the top, hè? Bekende gezegde. Voel je dat zo soms?
0: Nou, niet echt. Als het zo is, is het heel af en toe. Maar vaak, als ik worstel met bepaalde beslissingen die ik moet nemen. Dat is vaak die lonely at the top. Is dat jij bent verantwoordelijk en jij moet de beslissing maken en niemand anders. Ik ga toch wat mensen en kennis ophalen eerst. Voordat ik beslissing neem. Ik heb geen moeilijkheden mee of probleem met de beslissing maken. Maar ik ga toch even uitkijken en meedenken met anderen. Soms van collega's in andere landen. Soms met collega's in mijn team. Het is niet heel vaak dat ik moet zeggen van, nou ja, ik vind op dit moment, stel dat ik de beslissing neem en dan iedereen gaat zeggen van, oh ja, dat was niet de juiste. Die gevoel heb ik niet vaak, nee.
1: Ik kan me voorstellen dat de moeilijke beslissingen steeds moeilijker worden. Ook omdat je dus leiding geeft aan een internationaal opererend team. Dus je hebt niet iedereen meer op hetzelfde kantoor zitten. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik moest dat in het begin even anders aanpakken. In Denemarken was het, je gaat naar kantoor. Op een gegeven moment iedereen leer je kennen. Want zij ging ook best wel vaak op kantoor. Dus je zag iedereen. Jij leerde hun persoonlijkheid en andersom. In deze rol was het meteen van oké, ik kan niet in 3 landen tegelijkertijd zijn. Hoe gaat iedereen mij een beetje mijn persoonlijkheid leren kennen? En in het begin, ik deed het de oude manier. Ik ging even naar Luxemburg, mensen leren kennen. En dan even naar België, mensen leren kennen. En heel veel van de Nederlanders kenden me al. En ik dacht van, maar niemand is op kantoor. Zij moet eigenlijk ook naar klanten en partners. Zij moet eigenlijk hier niet zijn. Dus deze manier gaat me niet, dit gaat me niet goed komen. En zeker niet op het hoe snel ik wilde ze mij leren kennen. Dus ik moest dan in plaats van de oude manier, ik bedacht van, ik ga video's maken. Dus even uitleggen wat ik heb gedaan de laatste week. Wat ga ik doen deze week? Dus om de 2 weken. Dus, en hoe staan we voor? Qua cijfers en zo. En doelstellingen en targets. En wat zijn de call-outs? Dus ik deed dat een beetje om de week. En dan kom je persoonlijkheid naar voren. Ja. En kan ze altijd even afluisteren op 1.2 of 2 maal zo'n snelheid. Dus dan als ze niet dat wil afluisteren, dan kon ze even door.
1: En dan leren ze je persoonlijkheid kennen, zeg je. Tegelijkertijd heb ik me laten vertellen dat je de opzetjes voor die video door AI laat maken.
0: Ja, inderdaad. Als je op een gegeven moment een beetje een script hebt van je gaat altijd die 4 topics bespreken, heb je een onderdeel van een script die je kan steeds hergebruiken of als basis. En we hebben de mogelijkheid een beetje een project aan te maken in onze AI tooling. Dus dan kan ik al die voorbeelden zitten in een bepaalde file. En dan kan ik aangeven van oké, gebruik deze voorbeelden van scripten van de laatste weken, maanden. Ik wil deze 4 dingen erbij doen. Dit zijn de cijfers van de week. En dit zijn de waar ik naartoe ga. En dan gaat het een allereerste opzet bouwen. En dat, ik win zoveel tijd daarmee. Natuurlijk ga je altijd even kijken je eigen stem te geven. Maar natuurlijk, om die eerste scripts waren ook mijn stem, my voice. Dus je ziet my voice heel goed terugkomen.
1: Ja, nou, AI is natuurlijk ook een belangrijk ding waar Cisco zich op richt in de dienstverlening. Datzelfde geldt voor cybersecurity. Ja, in de Nederlandse pers worden we echt doodgegooid met grote hacks bij grote bedrijven. Ja, is dat nou te voorkomen of moeten we daar toch maar aan gaan wennen?
0: Het is zeker nooit 100% te voorkomen.
1: Nee.
0: Wij moeten hier aan wennen en weten wat moet voor, tijdens en na doen. Zo'n hack, zo'n vulnerability. En zeker met AI, de hackers hebben meer kansen. Maar wij moeten ook dan die omgekeerde wereld ook creëren.
1: Ja.
0: Het is niet als het gaat gebeuren, het is wanneer het gaat gebeuren. En dan hoe ga je daarmee om. Maar die AI geeft ons zoveel mogelijkheden, goed en slecht. Wij ook, Cisco als bedrijf, maar die hele cybersecurity environment moeten elkaar ondersteunen en helpen. Want de hackers helpen elkaar. Dus wij moeten ook als bedrijven elkaar helpen.
1: En als er nou data is gestolen, dan wordt losgeld geëist. Wat zou jij persoonlijk dan doen? Zou je het betalen?
0: Ja, dat hangt er zoveel vanaf het situatie. Dat vind ik heel moeilijk om te antwoorden. Wat bepaalde bedrijven doen, dat hangt er vanaf wat de informatie is. En op een persoonlijke manier, nogmaals, het moet echt vanaf hangen van wat zou die uitkomst zijn als iemand mij persoonlijk zou chargeren.
1: Ja, ja.
0: En dat is heel moeilijk om antwoord te geven.
1: Dus geen principieel nee, nooit betalen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Niet per se. Ja. Het hangt er echt vanaf. En wat de tijdstippen zijn, wat het allemaal betekent. Ja. Ja.
1: We hebben net al over een paar dingen gehad die je zelf hebt moeten aanleren voordat je echt goed leiding kon geven. Ja, je moet ook altijd dingen afleren. Wat is dat in jouw geval geweest?
0: Die perfectionisme sowieso. ook afleren. Je hoeft en kan het niet allemaal zelf doen. Ik zeg dit steeds tegen mijn team. if you can do it and they can do it, they should do it. En dat betekent dat jij moet altijd in de waardeketen zitten. Jij moet de waarde gaan toevoegen. Je hoeft echt hun rol niet te doen. Jij moet altijd zoeken van wat voor zo'n rol kan jij spelen. Nogmaals, in die wiel. Hoe ga jij jouw deel doen om hun te kunnen laten versnellen, de obstakels weghalen, maar ook die netwerk gebruiken om meer inzicht te geven, meer challenging te kunnen zijn. Dus je moet volgens mij echt die mindset blijven hanteren.
1: Ja. Ja, ik spreek ook vaak ondernemers. Die hebben toch altijd een beetje de angst dat beslissingen helemaal verkeerd uitpakken. En dat het echt schade berokkent aan het bedrijf wat ze dan zelf hebben. Hè? Nou kan ik me voorstellen dat als je bij een grote corporate werkt, dat die angst veel minder is. Want ja, het is een enorm concern. Als er wat gebeurt in de Benelux, dan zal het bedrijf als geheel daar niet heel erg onder lijden. Denk je nou inderdaad dat het minder beangstigend is om leiding te geven als werknemer dan als ondernemer?
0: Niet per se. Kijk, als ondernemer, volgens mij hangt het vanaf welke risico's op dat moment spelen in die beslissing. En sommige kan ze ook heel snel omdraaien. En natuurlijk bij waar ik nu werk door die corporate guidelines en al dat, je hebt de mogelijkheden om entrepreneurial dingen te kunnen gaan doen. En als ik zou dat gaan doen, bijvoorbeeld op dit moment, wij zetten heel veel in om de hele team AI, onze AI tools te gebruiken. En dat is wat wij doen in de Benelux. Het is niet dat wij krijgen dat vanuit corporate van jij moet het leren. Ik zet heel veel tijd daarin samen met onze team. Dat kan ook de foute beslissing zijn. Maar op dat moment, ik ben verantwoordelijk voor hoe zij spenderen hun tijd op dat vlak. Een entrepreneur zou dat ook een beslissing kunnen nemen van we willen heel veel tijd hierin spenderen. En dat kan ook niet de juiste beslissingen maken. Ja. Volgens mij kunnen zelf zijn.
1: Misschien zit er wel een andere vraag achter. Zou je het niet tof vinden om een keer zelf een bedrijf te starten?
0: Nooit over nagedacht. En misschien komt dat door, ik vind wat ik doe en de bedrijf maar voor waar ik werk zo leuk. Ik word wakker met plezier elke dag. Natuurlijk heb je dagen waar je denkt van nou, oké, lekker niet vandaag. Maar ik vind het heel fijn om met zoveel mensen te kunnen werken. En ik heb het gevoel dat ik kan mijn eigen pad nog steeds creëren en bouwen. En ik denk dat dat is precies hetzelfde bij zo'n ondernemer. Dus ik heb het gevoel dat ik kan nog steeds ondernemende dingen doen binnen het bedrijf.
1: Ja, dat betekent dus ook dat headhunters je niet hoeven te bellen voor positie bij een ander bedrijf.
0: Nou, je weet het nooit. Je weet het nooit.
1: Cynthia Kotsier, Managing Director van Cisco in de Benelux. Veel dank voor je komst naar onze studio in het DPG-gebouw. Mijn plaats achter de microfoon wordt na de reclame en een nieuwsflash ingenomen door collega Gerben van Driel. Hij gaat vandaag in gesprek met Eva Lo van Steenbergen, Director Zorg in Publieke Sector bij Capgemini. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At the Top. Dan ontvang ik Victor van Tol, die na een aantal jaar opeens weer werd teruggevraagd als CEO van autodeelbedrijf Snapcar. Een buitengewoon slecht idee, zei hij toen. En toch zei hij uiteindelijk ja. Waarom? Dat hoor je op 15 mei om 12 uur hier op New Business Radio.
5: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
4: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
4: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
4: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
10: Ja, lange tijd zag mijn gast zichzelf in een witte jas. Maar dat vooruitzicht beklemde. Nu probeert ze als consultant organisaties beter te maken. En in rap tempo klom ze op. Van starter tot director. Dat is niet gek. Voor iemand die naar eigen zeggen nooit bezig is met de volgende carrière stap. Hoe kom je dan toch bovendrijven? Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up. Waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio, midden op de BusinessWise redactie, Eva Lo van Steenbergen. Director zorg in de publieke sector bij Capgemini.
11: Ja, dat klopt.
10: Eva, welkom. Eva Lo van Steenbergen. Dat klinkt barones-like.
11: Ja.
10: Adellijk. Ben je dat?
11: Nee, dat vond mijn opa ook een erg mooie achternaam.
10: Ja.
11: Het is mijn aangetrouwde achternaam Lo.
10: Ja, okay.
11: Dus een Chinese achternaam L-O. Ik moet ook altijd erbij spellen dat het dus met één O is en niet het Nederlandse Lo.
10: Ja. Ja. Okay.
11: Maar dus vaak verwar ik over mijn achternaam. Maar ik vind het zelf inderdaad ook wel mooi klinken in de combinatie.
10: Klinkt ja. Als een klok. Maar je hebt dus je bent getrouwd met een iemand met Chinese roots.
11: Ja, heb ik. Klopt. Ja.
10: Oh, hoe is dat?
11: Nou, hartstikke leuk. Ja.
10: Ook echt een Chinees, zal ik maar zeggen?
11: Geboren in Nederland. Ouders die half Indonesisch, half Chinees zijn. Ah, ja. Komen uit Indonesië. Dus is van alles en nog wat. Maar, ja.
10: Goed, maar mooie.
11: Dat is de achtergrond.
10: Diverse invloeden.
11: Zeker.
10: Mooi.
11: Ja,
10: Capgemini werk je. Director zorg in de publieke sector. Wat doe je dan?
11: Ja, nou, goede vraag. Ja, ik leid het zorgteam binnen Capgemini Invent. Mm-hmm. Daar ben ik verantwoordelijk voor een aantal verschillende dingen. In de eerste plaats het team, het bouwen aan het team en zorgen dat het team projecten kan doen in de zorg.
10: Ja.
11: Maar daarnaast ben ik ook zelf projecten aan het doen in de zorg. En in mijn geval ook nog een beetje in het justitiedomein.
10: Okay.
11: Maar het is van alles wat.
10: Hoe ziet een dag eruit waarvan jij zegt van yes, dit hier doe ik het voor. Dit was het, dit is het.
11: Ik hou wel heel erg van afwisseling. Dat past natuurlijk ook typisch bij het leven van een consultant. Dus hoe meer afwisseling, hoe beter. Mm-hmm. Dus voor mij is het de ultieme dag waar ik echt verschillende dingen gedaan heb. Zowel bijvoorbeeld een stuurgroep gehad voor een project. Ja. Als een leuk gesprek gehad met een collega uit het team. Als op een andere locatie een keer geweest om beter te begrijpen hoe een bepaalde organisatie werkt. Dus juist die variatie van verschillende aspecten van mijn werk op één dag vind ik heel leuk.
10: Maar wat is, concreet, wat is nou iets waar je aan werkt, waar je aan bijdraagt, waarvan je kan zeggen van, dit is
11: iets om trots op te zijn.
10: Ja.
11: Ik doe vooral projecten in het publieke domein, dus dat zijn de maatschappelijke opgaven.
10: Noem eens wat.
11: De asielketen, gevangeniswezen,
10: mm-hmm.
11: om wat voorbeelden te noemen uit het justitiedomein, gegevensuitwisseling in de zorg.
10: Okay.
11: Dus het zijn wel, in elk geval vind ik, de grote uitdagingen die er op dit moment spelen. Waar je ook veel over in het nieuws ziet.
10: Ja, wat over asiel bijvoorbeeld. Waar werk je dan aan?
11: Nou ja, opvang en begeleiding wordt natuurlijk aan asielzoekers, wordt voor asielzoekers opgezet.
10: Ja.
11: Dat is op een bepaalde manier georganiseerd. Daar zijn uitdagingen in. Ja, hoe kun je dan zorgen dat je met de uitdagingen die er zijn, daar toch beter kunt organiseren?
10: Hmm. Grappig dat je daar vanuit Capgemini bij betrokken bent. Want daarover gesproken, ik bedoel over consultants en publieke sector. Ik moest dus denken aan een clipje wat ik onlangs zag van theatergroep De Verleiders. Ken je dat? Anticapitalistisch, moet ik zeggen. Hoor. Ik bedoel, ze schoppen tegen alles wat kapitalistisch aan. En ze hebben nu ook een voorstelling, het heet Bureau Buitenschot. Gaat over consultants.
11: Uh-oh.
10: En u voelt hem al aankomen.
11: Ja, ik heb een hele ambitie gelezen. Dus dat gaat misschien dezelfde kant op.
10: Nee, een klein stukje uit de voorstelling. Komt ja.
12: Nou zie je achter mij alle logo's van Nederlandse consultancybedrijven de revue passeren. Nou, 30% van deze consultancies doet alleen overheid. Precies, er gaat op dit moment altijd een zuchtje van schrik door de zaal. 30% van deze private ondernemingen, winstbeluste bedrijven, doet alleen overheid. Dat wil zeggen, het zijn geoutsourced, het zijn geprivatiseerde ambtenaren. Maar daardoor wel 3 à 4 keer duurder.
10: Ja, porté is natuurlijk geld over de balk.
11: Ja.
10: Publiek geld, commerciële partijen. Nou, ik hoef het natuurlijk veel, maar niet. Herken je in dit beeld? Ben je dan ook een geoutsourced ambtenaar?
11: Nee, uiteraard niet. Nee, ja, het is natuurlijk wel een voordeel wat ik vaker gehoord heb. Hè? Ja. Van, oh ja, daar komen de externen. Die gaan het allemaal voor ons veranderen. En die weten het allemaal beter.
10: Ja.
11: En al dat geld over de balk. En er is nog niks veranderd.
10: Ja. Wat doet die framing met je?
11: Nou, het geeft me ergens wel de motivatie om het tegendeel te bewijzen.
10: Ja.
11: Toen ik startte, was ik me heel erg bewust van, nou ja, zo'n organisatie betaalt inderdaad een bepaald uurtarief voor jou. Dus die heeft ook verwachtingen, hè, van, nou, ik betaal hier grof geld voor. Dus ik wil daar ook wel iets voor terugzien. Dan dat je toch de druk kan ervaren van, oh ja, ik moet het wel heel veel beter doen dan wat iemand die hier vast in dienst is zou moeten doen. Maar inmiddels heb ik daarin wel gezien dat er een reden is waarom er externe consultancybureaus nodig zijn om een bepaald probleem op te lossen.
10: Waarom is dat zo? Want waarom kunnen, ik bedoel, bij het COA bijvoorbeeld, ze zitten erop. Ze weten toch precies wat ze moeten doen. Waarom hebben ze jullie daarbij nodig?
11: Nou ja, het zit deels ook in dat er allerlei mensen zitten die met een bepaalde baan daar zitten. Hè. Die hebben eigen verantwoordelijkheden. Die doen dat op zo goed mogelijke manier. Maar ze hebben niet heel veel overhead. Dat willen we denk ik ook niet als burger zijn. Dat de overheid daar ook bewijs van eigen hele consultancyclubs op gaat inzetten.
10: Ja.
11: Voor het moment dat ze een uitdaging hebben waar ze zelf even de capaciteit ook niet voor hebben. Het is kennis en capaciteit. Je moet je afvragen, zou je willen dat zo'n uitvoeringsorganisatie zelf voor elk soort probleem waar ze tegenaan kunnen lopen ook een soort consultancyclub heeft die dat kan oplossen?
10: Ja, precies. Dus je zegt, ja, ze zijn ingericht op hun taak goed efficiënt mogelijk uitvoeren. Dan kan
11: dat verwacht je ook van ze, denk ik.
10: Incidenteel zijn de uitdagingen, dan wil je die consultants hebben. En nogmaals, hoe zie je voor jezelf? En dat was ook waar ik een beetje op doelde met de vraag als je naar huis rijdt. Wat is nou een deliverable waarvan jij zegt, ja, maar dan hebben we echt waarde toegevoegd.
11: Ja.
10: Wat zie je dan concreet gebeuren aan de andere kant van de tafel?
11: Nou, dat je echt met een probleem geholpen hebt waar ze zelf geen stap verder in kwamen. En wat ik daar dan mee bedoel, dus niet alleen adviesrapport opleveren. Ja. Want een adviesrapport, dat gebeurt ook wel eens. Ja, dan heb je zo'n rapport en dan weet de organisatie nog niet. Wat ga ik hier dan nu mee doen?
10: Klassiek verhaal, precies inderdaad. Ja. Kan lekker in de la, stof erop, klaar.
11: En nu moet iemand die dat niet kan of geen tijd heeft dan gaan oppakken. Ja. Nou, dat we dat dus dan wel echt opgepakt hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze bedenken. Dan niet alleen het bedenken, maar ook met de mensen samen dat doorleven en zorgen dat het echt een nieuwe werkwijze wordt.
10: Ja.
11: Dus ik ga met energie naar huis als ik gezien heb dat we niet alleen iets bedacht hebben, maar het ook daadwerkelijk nu wordt gebruikt.
10: Ja. Wat is je tot nu toe je finest hour, zou ik maar zeggen? Een project waar je denkt, ah, yes. Ik denk nog steeds met voldoening aan terug. Daar hebben we echt een verschil gemaakt.
11: En voor mij zit dat dus meer in de mensenkant dan wat we dan hebben opgeleverd. Dus het is niet dat ik denk, dit product dat ik heb opgeleverd, dat was zo fantastisch. Daar ben ik heel trots op. Vooral hoe mensen daarmee omgaan en de reacties van mensen. Dus maar dat zit er voor mij meer in.
10: Kan je het een concreet voorbeeld geven?
11: Dat ik ze echt geholpen heb. Dus een nieuwe manier van werken. Bij een andere uitvoeringsorganisatie heb ik daar nu aan bijgedragen. Dat een nieuwe structuur is.
10: Ja.
11: Veel duidelijker. Dat krijg ik dan nu ook terug als ik daar weer kom.
10: Ja.
11: Van dit heeft ons echt geholpen. We merken zo'n verschil. Onze besluitvorming is beter georganiseerd. We weten veel beter wat onze verwachtingen zijn. We kunnen ons werk beter uitvoeren.
10: En wat is dan de mens? Want je zegt, het geeft mij voldoening als er aan de menskant wat gebeurt. Hoe ziet dat er dan uit?
11: Nou ja, dus dat zijn dan die MT-leden die in eerste instantie wel wat uitdaging hadden. Van ja, hoe stuur ik mijn afdeling aan? Of die bestond nog niet. Dus hoe stuur ik mijn mensen aan?
10: En wat zag je? Wat is dan voor en wat is dan na?
11: Nou ja, voor dus
10: dat treft aan. weet ik veel, sippe gezichten.
11: Weinig overzicht, zoekende in hoe stuur ik nou beter op de resultaten die wij willen behalen. Ja. En na, veel duidelijker beeld bij dit zijn onze resultaten. Ook het vermogen om dat te structureren, ja, om daar een plan op te zetten. En dat ook voor de hele organisatie duidelijk is. Wie zijn wij, waar willen we naartoe en wat is jouw rol om daar dan te komen?
10: Juist.
11: Vooral dat laatste vind ik dan mooi, dat dan het liefst dat de hele organisatie raakt. Of in ieder geval de scope waar ik me dan mee bezig heb gehouden, dat daar overal duidelijk is, oké, zij kwam hiermee, deze opdracht is gedaan en nu weten wij inderdaad dat we aan het resultaat hebben.
10: Ja.
11: Dan heb ik het idee dat ik iets heb bijgedragen.
10: Denk eens dan nooit achteraf, jee, maar dit hadden we ook zelf kunnen bedenken.
11: Nou, ik heb wel eens een kennismaking, dus ook bij ditzelfde voorbeeld de kennismaking die ik had met wat dus mijn opdrachtgever is geworden. Dat zij zei, Eva, niks te nadenken van jou, maar ik vind het echt jammer dat ik jou nodig heb. Waarom kunnen wij dat niet zelf? Ja. Organisatieadvies. We hebben een team met organisatieadviseurs en waarom hebben we jou dan nodig?
10: Jouw
11: dat
10: komst voelt...
11: ik ook heel erg.
10: Ja. Jouw komst is eigenlijk een soort belediging.
11: Ja, in zekere zin wel. Dat denk ik, maar hoezo is dit nodig? Waarom hebben we zelf die mensen niet in huis?
10: Hoe voelt dat?
11: Nou ja, dat geeft me ook ergens wel motivatie om te laten zien waarom het zo goed is dat ik er wel ben. En te laten zien wat de meerwaarde is. Ja. En dat zit dan toch ook wel in ervaring bij andere organisaties, wat mensen die daar vastwerken niet kunnen meebrengen. Ja. Dus ik kan kijken hoe doen collega's dat bij andere uitvoeringsorganisaties, wat ik zelf eerder meegemaakt.
10: Ja.
11: En dat kan je natuurlijk niet verwachten van iemand die gewoon vast in dienst is bij een overheidsorganisatie die dat ook komt brengen.
10: Precies. Ja. Dat vind ik toch wel even mooi. Dat zei ik natuurlijk ook in mijn introductie. Ooit zag je jezelf in de witte jas.
11: Ja, dat klopt.
10: Wat was het verhaal daarvan?
11: Ja, als tiener moest natuurlijk me oriënteren wat voor studie ik zou willen doen. Mijn opa was huisarts vroeger.
10: Ja.
11: Die had altijd lovende verhalen over dat het mooiste beroep ter wereld is. Ja, dat je echt mensen helpt. Nou ja, dat hij van alles meemaakte. Echt toch de dorpsarts was. Ja. Zoals dat vroeger dan ging. Iedereen kende hem. En hij was heel betrokken ook bij de mensen. Dus zijn verhaal was, als je echt mensen wil helpen, dan moet je precies weten wat ze met ze speelt. En dan ben je er op de moeilijke momenten. En dan kan je echt iets betekenen in het leven van...
10: En dat sprak jou aan?
11: Dat sprak me heel erg aan. Dacht ik, wat fantastisch dat je zoveel impact kunt maken, ook op individueel niveau van mensen.
10: Mm-hmm.
11: Ik ga gewoon proberen geneeskunde te studeren en
10: dan zou ik gelukkig
11: in te loten.
10: Je bent ingeloot. Je ging
11: ik
10: het studeren.
11: Ingeloot. Ja, ook dat.
10: Maar ergens along the way heb je het laten vallen.
11: Ja, ik heb dus mijn eerste 3 jaar afgemaakt. Dus de bachelor heb ik afgerond. Maar ik merkte in de vakken die ik had, dat de inhoud op zich prima afging. Dan moet je uit je hoofd leren en dat kon ik herproduceren.
10: Ja.
11: Allemaal prima, maar dat ik juist de energie kreeg van alles wat meer grijs gebied was. Dus we hadden bijvoorbeeld discussies over wat mag een mensenleven kosten. Nou, dan haakten mijn medestudenten af. Die dachten, hoezo is dit relevant? Ik word straks arts en daar ga ik dan niet heel veel meer mee doen.
10: Welk profiel zag je dan om je heen van de typische medicijnenstudent die dit wel leuk vindt? Wat zijn het dan voor?
11: Nou, ook wel deels waar het echt in de familie zit. Dus die zijn de volgende generatie van artsen en die hebben gewoon meegekregen van de top is echt in de academische ziekenhuizen, superspecialist zijn en daar werk naartoe.
10: Ja.
11: En al het andere leidt af van dat pad. Dus we gaan gewoon die kant op.
10: Maar dat zijn dus ook een categorie mensen die niet eens nadenkt over waarom ben ik hier? Het is gewoon ze meegegeven.
11: Ja.
10: Maar dat was in jouw geval in zekere zin ook zo. Hè? Want jij kreeg het met de paplepel ingegoten door opa.
11: Ja.
10: Wanneer zag je... Wat was een moment dat je voor het eerst begon te twijfelen?
11: Nou, dat zat dus wel meer in die... en die discussies. Dus over meer de ethische kant. Euthanasie. Wanneer mag het wel? Beëindigen van mensenleven. Kan dat zomaar? Mm-hmm. Dus dat daar echt meer discussie werd gevoerd. Daar werd ik wel door getriggerd. Van, hey, dit vind ik interessant.
10: Ja?
11: Blijkbaar de rest niet. Ik wel. Oké, dat valt me op.
10: Wat triggert je dan?
11: Aan die discussies.
10: Ja, want het is natuurlijk ook gewoon een gedoe. Inderdaad. Hè?
11: Nou ja, dus dat het grijs gebied is. Dat je nog iets kunt vinden. Ik hou er wel van om iets te vinden.
10: Ja. En
11: geneeskunde is toch heel erg zwart-wit. Ik bedoel, ziektes ontstaan op een bepaalde manier. Daar kan je niks aan veranderen. Je moet achterhalen, het is een puzzel wat iemand heeft. Je gaat niet veranderen wat iemand voor ziekte heeft, bijvoorbeeld.
10: Nee.
11: Dus daar kan je ook niet heel veel invloed meer op uitoefenen. En ik vind juist dat grijze gebied heel interessant. Dat je moet uitzoeken, wat weten we wel, wat weten we nog niet. Advies geven over... Dus stiekem zat daar al wel een beetje die consultancyvoorkeur in. Ja. Maar
10: je moest dus op een gegeven moment... Want wanneer was het moment dat je dacht van... Oké, dit pad ben ik ingeslagen door opa. Opa is trots op me dat ik hier... Die medicijnen studeer. Was hij, inderdaad.
11: Ja, dat was hij, ja.
10: Ja.
11: Daar was hij bij, dus...
10: En er komt een moment dat je zegt van... Ik ga dat overboord gooien.
11: Ja, echt redelijk laat. Pas in de zomervakantie, nadat ik mijn bachelordiploma al had...
10: Ja.
11: Dacht ik, oké, ik ben nu ingepland voor co-schappen de komende 3 jaar.
10: Ja.
11: En eigenlijk zegt iets in mij al dat dit niet echt mijn pad is.
10: Ja, wat hoorde je in jezelf?
11: Nou ja, dat is dat de vraag van, je krijgt de energie van dat grijze gebied. Van de dingen waar je nog iets van mag vinden. Ja, dat is toch niet helemaal het artsenberoep. Het artsenberoep is...
10: En het vooruitzicht om er dus wel in door te gaan.
11: Ja.
10: Dat beklemde je, vulde ik in mijn introductie. Maar klopt dat ook?
11: Nee, dat klopt ook. Ja, dat beklemde inderdaad. Dat ik dacht, is dit het dan? Want dan sla ik een pad in. En dan blijft dat mijn pad. Dus dat is wel ingewikkeld.
10: Dus heb ik even een beller. Ja, sorry daarvoor. Goed.
11: Ja.
10: Want het lijkt me namelijk wel als je opa die. Dat lijkt me. Hoe heb je ze hem verteld?
11: Dat kan ik me niet meer zo heel goed herinneren. Ik weet wel dat hij het jammer vond. Ik heb toch een nieuw inzicht. En toevallig is mijn tante, dus zijn dochter, ook consultant geweest. Dus hij had wel een beeld van wat dat dan was uiteindelijk. En dat hij dacht, oh, je slaat een heel ander pad in van wat je wil. En,
10: want ik vraag het omdat je natuurlijk, want je bent er dus uiteindelijk in geslaagd. Hè? Je ging voor het ene. Je hebt aan kunnen voelen van, nee, dit is niet iets voor mij. En je bent vervolgens, heb je, om maar even in start-up termen, een pivot gemaakt.
11: Ja, klopt.
10: En je bent erin geslaagd om jezelf neer te zetten ergens. Ja, wat kennelijk het juiste pad was. Want het is je sindsdien crescendo vergaan.
11: Ja.
10: En ik denk dat dat wel interessant is natuurlijk voor mensen om te weten van, joh, hoe maak je die keuzes?
11: Ja.
10: Hoe vind je dat kompas dat je kunt aanvoelen van, oké, maar dit is niet voor mij en dat is wel voor mij. Want ik denk dat we daar met z'n allen bijna naar op zoek zijn. Dus hoe werkt dat bij jou?
11: Ja, ik had wel voor mezelf een rijtje gezet. Wat zijn de voordelen van doorgaan met geneeskunde? Dus toch wel even heel praktisch lijstjes maken van wat zijn de voor- en nadelen voor mezelf om dat goed af te kunnen wegen.
10: Mm-hmm.
11: Ja, nou ja, waar we het al over hadden. Je wordt ingeloot bij geneeskunde. Dus je hebt die plek. Dat geeft toch ook een bepaald soort plicht. Dat je die plek moet tot een goed einde moet brengen. En daar maximaal gebruik van moet maken.
10: Dus je voelt verantwoordelijkheid ten opzichte van je opa misschien wel. Of in ieder geval. Ja. Hè? Maar ook ten opzichte van, hey, ik zit hier. Ik moet hier wat mee doen.
11: Ja. Ook vanuit voorbeelden van mensen die dat niet lukt. Die ook heel graag geneeskunde willen studeren. Die er niet in komen. Dus ik zit daar wel. Dus dat geeft toch een bepaalde soort verplichting inderdaad. Om dat dan wel te blijven doen.
10: Ja.
11: Maar ja, aan de andere kant. Iets in mij zei, ja, maar jij wil graag juist dingen die niet zo zwart-wit zijn. Juist de grijze gebieden. Juist de onduidelijkheid. Daar krijg je energie van. Dat je zelf iets kan toevoegen. Dus toen was het de afweging. Ja, hoe lang ga je dat nog afwegen voor je besluit neemt? Ga ik dan dat pad in van die 3 jaar? Maar dat vond ik dan ook dat ik dat dan af moest maken.
10: Ja.
11: Dus ik dacht, dit is het moment. Of je gaat nog 3 jaar door. Of je gaat nu iets anders doen. En toen besloot ik toch pas in de zomervakantie. Nee, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik weet stiekem al dat ik iets anders wil doen.
10: Ja. Heb je daar iets of iemand voor nodig gehad om die knoop door te hakken?
11: Nou, ik heb het wel over gehad, ook met een medestudent geneeskunde, die ook wel wat twijfels had. Die is uiteindelijk wel doorgegaan. Dus ik zie dan ook een beetje, we grapten dan van, nou kunnen we de paden vergelijken. Ja. Wat gebeurt er als je doorgaat en wat gebeurt er als je iets anders gaat doen?
10: Ja.
11: Daar wel mee besproken. En toen ook nog wel met mijn ouders van, ja, wat past nou bij mij? Wat,
10: Maar je zegt dus, als je keuzes moet maken in het leven, wat helpt voor mij? Lijstjes maken.
11: Lijstjes maken en ze bespreken met mensen. Ja, dus toch wel die combinatie.
10: Ja, waarom bespreken?
11: Nou, omdat het soms toch net weer een nieuw inzicht geeft wat je eerder niet had. Dus die afwegingen van, nou ja, wat is dan belangrijker? Die 3 jaar, is dat de investering waard? En zo zag ik het ook een beetje van, dan ga ik 3 jaar een beetje afzien. En dan moet ik daarna maar zien of ik dan ineens wel overtuigd ben.
10: Heb je nooit spijt gehad?
11: Nee, ik heb geen spijt gehad. Nee, ik zat op een gegeven moment wel op te wachten op het moment van, nou, misschien komt dat nog. Hè, dat ik nog terug wil en dat kan dan ook. Dus dat is fijn dat je die backup hebt, maar nee.
10: Nee, want je ziet natuurlijk wel hoe jouw peer, die is wel doorgegaan dus. Je kan een beetje vergelijken.
11: Nu huisarts geworden.
10: Zo dus, had jouw leven er ook uit kunnen zien, maar je hebt geen spijt.
11: Nee.
10: Nee?
11: Nee, ik ben er heel blij mee met de keuzes die ik heb gemaakt. Ja.
10: En wat is tot slot jouw advies aan iedereen die denkt van, joh, zit ik wel op mijn plek? Moet ik hier wel zijn? Wat zou je doen?
11: Ja, heel eerlijk denk ik, het feit dat je dat al afvraagt zegt genoeg. Dus volgens mij moet je dan sowieso bedenken dat dit misschien niet het goede pad is. En voor jezelf een rijtje zetten en dat met mensen bespreken. Om beter zicht te krijgen van, ja, wat drijft mij dan wel? Want dat is natuurlijk de lastigheid. Als je het ene achterlaat, wat ga je dan wel doen?
10: Ja.
11: Het is fijn als je dat natuurlijk achterlaat met wel een duidelijk plan wat er dan wel...
10: Maar met mensen bespreken, is dat dan goedkeuring krijgen van de omgeving om die stap te wagen? Of,
11: Nou, in mijn geval niet echt. Nee. Want uiteindelijk besluit ik wel altijd alles zelf. En ik heb ook niet de bevestiging nodig dat ik een goede keuze maak. Dus dat is heel fijn. Dus ik sta wel altijd achter mijn besluit. Maar meer om te horen of zij toch nog andere invalshoeken hebben waar ik niet aan heb gedacht. Ja. Dus zij stellen dan bijvoorbeeld een vraag waarvan ik denk, hey, dat is interessant. Daar ga ik dan zelf wel weer even over nadenken. En niet dat zij dan voor mij het antwoord moeten geven. Meer het triggeren van weer een nieuw soort vraag. Of een nieuwe invalshoek om over na te denken.
10: Yes, goed. Nou, uiteindelijk. Het heeft je gebracht bij Capgemini.
11: Ja.
10: En dan ben je hard gegroeid. Terwijl je naar eigen zeggen. Ja, met van alles nog wat bezig bent. Hoorden we net ook al. Behalve je volgende loopbaanstap. Hoe kom je dan toch verder? Vraag ik mij af. Dat straks. You show me a pay stub for $72,000 on it. I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night.
13: I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time.
14: De scène van je leven.
10: Want het is tijd voor de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Joh, welke scène uit welke film of serie is je bijgebleven? Welke resoneert? De gedachte erachter is. Ik heb ooit een coach horen zeggen. Joh, ik laat al mijn coachees naar een film kijken. En de scène waar ze op aanslaan zegt mij wat hun thema's zijn. Dus nou ja, ik hoop dat die truc ook in deze show weer werkt. Vandaar de scène van je leven. Wat heb je, uit welke film heb je iets meegenomen?
11: Ja, de film waar, die ik het meest gezien heb in mijn leven. Dat is Kingdom of Heaven. Dat was toch wel een beetje in de tienertijd dat alle films van Orlando Bloom werden bekeken.
10: Kijk, mooi. En ja. Kingdom of Heaven, ik kende hem niet. Nee. Maar het is, waar gaat het over?
11: Het gaat over kruisvaarders. Ja. Het gaat over verschillende volkeren. Oorlog tussen verschillende volkeren.
10: Dat is niet een heel erg gezellig feminien thema, zou ik zeggen.
11: Nee, dat klopt. Maar ik ben wel altijd heel erg geïntegreerd door historie. Ja. En eigenlijk het feit dat mensen gelijk zijn, maar toch heel vaak niet gelijk gezien worden. Hmm. Dus discriminatie, ongelijkheid, kansgelijkheid, dat vind ik heel interessant. Dat fascineert me waar dat door ontstaat. En vooral ook wat je eraan kunt doen. Maar dat komt ook in die film terug. Dus daar ben ik met name op aangeslagen. Ja. Van hey, interessant hoe dat werkt. Hoe groepen toch op de een of andere manier best samen kunnen leven, maar het zo ook weer kan omslaan. Er hoeft voor iets te gebeuren. En één leider duwt mensen een andere kant op, om het zo maar te zeggen.
10: Ja, ja. Precies. Oké, dus dat is de Kingdom of Heaven. Veel oorlog en Orlando Bloom. Maakt ook een hoop goed. We gaan luisteren en kijken, als je live kijkt via businesswise.nl, naar een fragment waarin iemand geridderd wordt.
11: Ja.
10: En dat klinkt zo.
15: Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath.
10: Ja, Liam Neeson hoorden we. En ja, er werd natuurlijk niet zomaar iemand gereden. Dat was gewoon Orlando Bloom. Ja. Maar goed, sprak deze scène meteen tot de verbeelding toen je hem zag?
11: Ja, ik vind dat, ik heb het film inmiddels eens vaker gezien. Dat bleef echt een beetje in mijn hoofd hangen. Dus vandaar ook dat ik hem uitgekozen heb vanwege de boodschap die erin zit.
10: En wat is de boodschap voor jou?
11: Nou ja, heel anders dan je misschien verwacht van een leider. Van nou, je moet dominant zijn en je laten zien wie de baas is. Maar veel, veel zachter juist. In die zin toch misschien het feminine wel een beetje juist. Het is belangrijk om eerlijk te zijn. Je moet opkomen voor de zwakkeren. En dat vind ik juist wel een mooie boodschap. Dat je daarin ook al het verschil kan maken. Juist door daar aandacht voor te hebben als leider.
10: Ja, maar je zegt, want wanneer zag je, hoe oud was je toen je deze film zag?
11: Ja, 15 blijkbaar.
10: 15? En op 15-jarige leeftijd resoneerde dit dan dus al?
11: Ja, ik denk wel op een andere manier dat dit bleef hangen. Meer van gewoon mooie film en dat moment mooi. Dat je met zo'n boodschap iemand op pad stuurt eigenlijk. Dat je afscheid is.
10: Ja.
11: Later pas dat ik ook dacht, goh, die boodschap en wat er werkelijk gezegd wordt, vind ik eigenlijk ook nog wel interessant.
10: Ja. Hoe kan dat in jouw post vatten, zou ik maar zeggen? Heb je dat van huis uit meegekregen?
11: Eerlijk zijn wel. Ja, dat was echt regel nummer 1.
10: Ja? Hoe dan? Hoe zag dat eruit?
11: Nou, liegen is echt verboden.
10: Ja,
11: liegen, dat is echt het allerergste wat je kunt doen. Dus het maakt me niet uit wat je doet, maar wees wel eerlijk. Dus ook als je fout begaat, prima, maar wees er dan eerlijk over. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Dus dat heb ik wel zelf ook meegenomen, dat ik dat belangrijk vind.
10: Maar het opkomen voor zwakkeren en dat soort zaken. Kun je dat bij jezelf verklaren? Waarom dat nou zo'n...
11: Ja, dat vind ik wat lastiger waar dat precies vandaan komt.
10: Ja,
11: ik merk wel dat ik typisch wel geïnteresseerd ben in de verhalen van anderen en het gedrag van anderen. Van waarom maken mensen keuzes die ze maken? Heeft dat inderdaad te maken met hun verleden, dingen die ze hebben meegemaakt? Dat integreert mij gewoon.
10: Ja.
11: Dus dat maakt wel dat ik ook denk, ja, ik heb zelf niet zoveel tegenslag gehad. Dus mij gaan dingen vaak wel makkelijk af.
10: Ja.
11: Maar ja, dat komt ook door de situatie waarin ik ben opgegroeid. Ik had niks te klagen. Ja. Ik heb hoogopgeleide ouders die mij ook lieten studeren. En dat ging eigenlijk allemaal vanzelf bijna. Mm-hmm. Maar niet iedereen begint zo. En daar ben ik wel heel erg bewust van. Dat zo is.
10: Ja, en hoe ben je daar bewust van geworden? Want dat vind ik ook wel... Ik bedoel, want je had ook gewoon lekker frivol door het leven kunnen gaan. En gewoon kunnen denken, ja, ik heb lekker de wind mee. Maar toch ergens iets voel je je schuldig dan over je...
11: Nou, dat niet. Ik vind meer dus dat, nou, de link met de film, dat ik de plicht heb om dan er iets in te doen dat anderen tenminste ook enigszins vergelijkbare kansen krijgen. Dus het is meer het goed doen en toch ergens iets in mij dat ik het fijn vind, dat ik het idee heb dat ik iets beteken en anderen kan helpen en niet alleen maar mezelf denken.
10: Ja. Dat is ook wel zwaar, vind ik. Die verantwoordelijkheid die je dan op je schouders laat.
11: Ja, je moet wel realistische verwachtingen bij jezelf hebben, denk ik inderdaad. Van, ik bedoel, de wereld verbeteren willen meer mensen. Maar je moet misschien met iets reëlere scope beginnen om iets te kunnen veranderen.
10: Maar hoe neem je dit mee in je werk dan?
11: Nou ja, dus bijvoorbeeld de projecten die ik doe. Ik vind dus juist die maatschappelijke thema's die nu spelen. Waar het gaat over groepen die ook best wel negatief in het nieuws zijn. Waar heel veel negatieve politieke aandacht voor is. Ja, dat integreert mij dus wel. En waar dat vandaan komt. Maar ook in het zien hoe je dat misschien kunt ombuigen tot iets mooier.

0: past gewoon niet bij mijn profiel. Dus het komt ook niet op mijn pad. Maar ik heb één keer een uitstapje gemaakt naar een andere organisatie. Meer in de automotive kant. En dat was leuk voor de ervaring om ook te zien. Wel om de bevestiging te krijgen in enigszins voor mezelf. Dat past gewoon minder bij mij. Ja, waar gaat het hier over? Dat gaat over echt totaal andere dingen die toch niet van levensbelang zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Ah ja, dus automotive raakte geen snaar.
0: Nee.
1: Doet het ergste vrezen voor de rubriek de boordradio. Maar goed, ik ga dapper door.
2: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Ja, die kruisridders, moest ik een beetje aan denken. Er zitten ook types die letterlijk en figuurlijk tot ver buiten de comfortzone gingen. Is dat ook op jou van toepassing?
0: Ja, ik vind het wel fijn om een grens op te zoeken en mezelf ook te blijven uitdagen. Dus ik ben er me niet altijd even bewust van zelf dat ik het redelijk comfortabel heb en het goed voor elkaar.
1: Nee, hoe bedoel je?
0: Nou, ik heb ook soms wel nodig dat een collega tegen mij zegt van het lijkt me een goed idee dat jij bijvoorbeeld eens op een podium gaat staan voor heel veel mensen. Dat heb je nog nooit gedaan. Ik ben wel benieuwd of je dat ook zo goed kan.
1: Okay, hoe gaat dat dan?
0: Nou ja, uiteindelijk goed. Maar dan moet me even op voorbereiden. Maar, van, goh, wat vraagt diegene nou van mij? Wat vind ik daarvan? Ga ik dit doen? Op zich is mijn lijn altijd wel ja zeggen. Dus als je mij iets vraagt, heb je best wel grote kans dat ik ja zeg. Ook als ik het nog nooit heb gedaan. Omdat ik denk, nou, dat is dan ook weer een leerervaring. En als het niet al te gek is wat ik gevraagd word, vind ik dat alleen maar leuk. Ja. En dan vervolgens wel even gaan denken, oké, ik zei ja. En wat betekent dat? En hoe ga ik dat dan doen?
1: Ja, maar je hebt het dus nodig dat iemand anders zegt tegen jou van, joh, hey. Dit is jouw... Iemand schopt jou dus als het ware een beetje uit de comfort.
0: Ja, want ik ben niet zo vanzelf mijn vinger opsteken. Het hangt er een beetje vanaf waar het om gaat. Maar,
1: hoezo niet?
0: Nou, omdat ik dan toch... Ik denk dat ik het wel best goed voor elkaar heb en leuke dingen aan het doen ben. Van ja, waarom zou ik dan weer iets anders gaan doen of een ander pad inslaan? Want dit is ook hartstikke leuk. Dus bijvoorbeeld de volgende promotiestap. Van nou Eva, ik denk dat eigenlijk jij al wel weer klaar bent voor de volgende stap. Dan kunnen de targets wel weer even omhoog. En dan word jij ook weer uitgedaagd om daar dan aan te gaan voldoen. Ja. En dan denk ik, oh ja, is dat zo? Zat ik het zo comfortabel dan? Ik had eigenlijk net het idee dat ik het wel weer onder controle had. En nou, inderdaad, lekker voor elkaar op het juiste niveau. Dus dat is het wel fijn als anderen soms zeggen, ja, even, dat is zo. Maar nu moet je dan weer naar de volgende stap.
1: Ja, maar dit vind ik zo atypisch dan. Hè? Ik bedoel, de mensen die ik hier spreek, heel veel zeggen, joh, je moet echt buiten die comfortzone, daar zitten groeien, dat moet je actief opzoeken. Dus dan heb ik inmiddels geconcludeerd, dat is een recept voor verder komen in je carrière. Maar ik sta dus nu tegenover iemand die zegt van, ja, ik heb dat hem, ik bedoel, ja, ik doe natuurlijk mijn werk goed.
0: Ja.
1: Maar ik zoek die comfort niet. Iemand anders moet mij erop attenderen van, joh, hey, het wordt tijd voor de next level.
0: Ja. Ja, het is niet altijd zo expliciet. Dus het is niet dat iemand per se letterlijk moet vragen, Eva, heb je al nagedacht over die volgende stap? Ja. Lijkt me wel tijd. Maar het kan ook iets anders zijn van, je bent nu bij deze, met dit domein bezig. En hoe zie je dan de verdere toekomst? Dat ik door dat soort vragen ook getriggerd word door na te denken van, oh ja, misschien wordt het eens tijd om daar even over na te denken.
1: Maar ergens klinkt het dan ook weer niet heel ambitieus of zo.
0: Nou ja, dat is wel grappig. Want op zich, ik zou mezelf inderdaad niet als... Ambitieus zou ik nooit als een karaktereigenschap van mezelf noemen. Nee. Want ja, ik vind het wel leuk om op een bepaalde positie te zitten vanwege de kansen die dat biedt. En de invloed die je dan hebt.
1: Ja.
0: Maar niet als een soort persoonlijke motivatie van het beste wat ik kan bereiken is zo hoog mogelijk ergens in een organisatie komen.
1: Want die mensen zijn natuurlijk wel, sterker nog, in grote getalen aanwezig, vermoed ik.
0: Zeker.
1: Die plannen hebben. Die zeggen van ik moet dan daar en daar staan. En op mijn zoveelste jaar moet ik die positie hebben. Wat vind je daarvan dan?
0: Nou, als het voor hen werkt, vind ik dat prima. Het zegt denk ik wel over iets over het type persoon.
1: Is dat de juiste motivatie wat jou betreft?
0: Nou, ik heb wel de hoop dat dat de motivatie inhoudelijk om ergens impact te maken, om ergens aan bij te dragen, uiteindelijk je verder brengt en gelukkiger maakt. Dan, ik denk dat als je je vasthoudt aan een bepaalde status en een bepaalde titel, dat het je ook heel erg kan teleurstellen als dat niet lukt. En dat heb ik gelukkig niet.
1: Nee.
0: Ik ben vooral blij met de kansen die ik krijg en de impact die ik kan maken door projecten te doen met het team samen. Veel meer dan dat ik denk, wauw, ik heb het echt ver geschopt nu op de ladder binnen de organisatie.
1: Dat doet jou niks?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat is denk ik ook waarom ik soms een trigger van anderen nodig heb. Dat ik niet zelf denk van, oh ja, nou oké, die ladder. En waar moet ik dan nu naartoe?
1: Het is ook nooit dat je denkt van, nou, stiekem toch opa een beetje trots gemaakt. Mag je hier nog meekijken? Want ik neem aan dat hij inmiddels...
0: Inmiddels is hij er niet meer.
1: Of je ouders of zo. Maar dat zo werkt dat niet in jouw hoofd.
0: Nee. En die zijn ook gewoon, die gunnen mij natuurlijk ook gewoon een leuke banen. En die vinden het al bijzonder hoe passievol ik eigenlijk over mijn werk praat. Ja. Dus dat ik in mijn vrije tijd nog vrijwillig ga vertellen over hoe leuk mijn werk is. Daarvan is het al, oh, nou, je vindt je werk wel echt heel leuk, hè?
1: Spot jij het bij, als je met mensen samenwerkt? Dan heb je dus de carrière-tijgers die zitten om ergens te komen, bij wijze van spreken. Heb je dat

0: heb je dat door?
1: Ja.
0: Kun je
1: in mijn werk is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar gedrag van mensen. Niet alleen van collega's, maar juist ook wel bij organisaties waar ik wel of niet projecten ga doen. Mm-hmm. Dus dan wil ik ook graag achterhalen wat hen motiveert. Ja. En daar kan je dan natuurlijk wel achterkomen van ja, wat mij eigenlijk drijft is gewoon dat ik een bepaalde stap wil maken. Een bepaalde functie wil krijgen.
0: Ik zou denken, die moet je eruit filteren. Die moeten weg. Dat zijn niet de mensen waar je de oorlog mee rent. Nou, maar hoe kijk je? Maar ja, wat denk je? Hoe kijk jij dat eigenlijk?
1: Ik denk wel dat het een organisatie verder helpt als mensen er zitten met intrinsieke motivatie voor de impact die ze maken, op wat voor manier dan ook, dan de carrière stap die ze dan kunnen maken. Ja, ik denk niet dat de organisatie per se meegebaat is, nee.
0: Maar. Tegelijkertijd heb ik het idee zelf dat als je wat berekenender bent, kom je snel verder. Maar jij bent dat dus niet, zeg jezelf.
1: Nee.
0: Oeh, de flying fuck. Kom je dan toch verder? Want ik bedoel, waarom overkomt het jou dan dat je dus kennelijk elke keer wel weer... Ja, hoe zeg je dat? Uitgenodigd wordt om die volgende stap te maken bijna.
1: Ja, dus dat zit wel in het onderhouden van relaties. Dus een netwerk opbouwen. Kijk, ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik een netwerker ben. Nee. Terwijl ik dat eigenlijk wel ben.
0: Ja, en van jongens af aan al?
1: Ja, eigenlijk wel. En op even nu ben ik heel erg bezig met... Oh ja, ik hoor dat die dat zegt. Maar ik onthoud ook heel goed wat mensen gezegd hebben. Dus ik heb daar ook snel linkjes tussen wat mensen gezegd hebben. Dus als de ene mij vertelt van... Ik zou graag iets gaan doen bij een grote organisatie. En ik kom de volgende keer iemand tegen die daar werkt. Dan ga ik die twee aan elkaar verbinden. Ja. Dan zeg ik, jij wilde daar werken. Nou, kijk eens, ik heb een ingang. Misschien moet je dus eens kennis maken. En dat heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. Ook tijdens mijn studie met... Oh, ik ken wel iemand die daar werkt. Wil jij daar iets doen? Nou, dan help ik je wel even aan die ingang. Dat doe ik nog steeds. Dat is nu eigenlijk gewoon een belangrijk onderdeel van mijn werk.
0: Toen je begon bij Capgemini, is dat dan een van de dingen waar je zegt, dat ga ik bewust doen, dat ga ik inzetten?
1: Ja en nee. Tuurlijk weet je van het begin dat het belangrijk is om een netwerk te hebben. Mm-hmm. Maar het is niet dat een missie op zich werd dat ik dacht, nou LinkedIn, ik moet zoveel mogelijk connecties hebben. Wie ga ik allemaal benaderen en zorgen dat ik mijn netwerk uitbreid? Dat ging wel gaandeweg tijdens projecten, dat ik gewoon goed ben in het onderhouden van contacten. Dus zo breid je eigenlijk in die zin een soort van automatisch netwerk uit. Inmiddels heb ik geleerd dat helemaal niet zo standaard is en dat het helemaal niet iets is wat iedereen doet. Iedereen die je gesproken hebt toevoegen op LinkedIn en connecties mee onderhouden.
0: Hey, wat zijn dan dingen, voor degene die zeggen, want er zijn genoeg mensen die ook zeggen, netwerken.
1: Ja.
0: Hoe doe je, wat is jouw recept?
1: Ik denk dat sommige mensen netwerken zien als het onderhouden van connecties die ze niet per se leuk vinden. Dat doe ik niet. Dus het zijn wel mensen die ik oprecht leuk vind.
0: Ook hierin niet berekenend dus?
1: Nee. Juist bewust wel soms me afvragen. Volgens mij had ik geen klik met deze persoon. Dat is vast wederzijds. Ga ik dan ook niet meer investeren? Ik wil graag connecties hebben met mensen waar ik een oprechte relatie mee opbouw. En niet met mensen die dan misschien op een positie zitten waar ik ooit een keer iets aan kan hebben. Dat ze daar zitten.
0: Wat is voor jou, want hoe bepaal je dat? Of zal het iemand, je zegt je moet een klik voelen. Wanneer heb je een klik?
1: Nou, ik kom soms hele, even als voorbeeld. Vorig jaar liep ik op een congres. Dat was een groot zorgcongres. Er zijn dan mensen vanuit allerlei verschillende zorgorganisaties. Toen kwam ik gewoon bij een stand iemand tegen die ik aansprak van, sta jij ook bij deze stand? Doe je iets met dit programma waar we dan bij stonden? Nou, die vertelde gewoon een verhaal over wat ze deed. Zei, ben je eigenlijk al verder bij de andere stands geweest? Nee, nog niet. Oh, kom, dan lopen we samen een rondje. Voor je wist, waren we half uur verder aan het kletsen over ons werk en wat we deden. Toen zeiden van, laten we contact onderhouden. Nou, daar ben ik een paar weken geleden nog mee gaan lunchen inmiddels al een aantal keer. Ja. Dat we gewoon een hele leuke klik hebben, gewoon qua persoon.
0: Dus je zegt sowieso, ik sta open en ik kijk met iemand, want hoe netwerk je? Jij zegt, ten eerste verbind je met mensen met wie een klik voelt. Jij gaat geen energie steken in iemand waarvan je denkt van nee.
1: Nee, zou ik niet doen. Nee.
0: Zit wel op een hoge positie, kan superhandig zijn, maar nee. Niet.
1: Nee, maar er zitten gelukkig altijd meerdere mensen met invloed in een organisatie. Ja. Dus je hoeft misschien ook niet die ene persoon te hebben.
0: Ja, je ontzegt je, want ik wou net denken, je ontzegt je dan toch ook dingen eigenlijk. Als je de hoogste baas met wie het niet klikt of weet ik veel wat, ik noem even een hypothetisch voorbeeld.
1: Ja.
0: Het is wel de hoogste baas.
1: Ja. Nou ja, er zitten ook andere mensen in de organisatie. Ja? Of dus misschien wat anders met invloed op die hoogste baas. Ja? Waar je wel een klik mee hebt.
0: Want hoe werkt, want je zegt, hoe werkt dat in jouw hoofd dan? Scan jij dan zo'n organisatie? Bijvoorbeeld ook je intern. En heb je de poppetjes uitgetekend? Weet je dan wie is wie? En hoe gaat dat? Vertel.
1: Voor projecten is dat soms wel nodig om inderdaad letterlijk de poppetjes uit te tekenen. Van wie zijn onze stakeholders in het project? Wie heeft hier belang bij? Sommige besluiten die er genomen moeten worden voor grote programma's komen ook op alle tafels terecht binnen een organisatie. Dus dan is het eigenlijk ook niet slim als je niet weet wie er dan aan tafel zitten en wat hen beweegt. Dus dan is het inderdaad echt het tekenen van de organisatie. Wie zit er daar en daar informatie over ophalen.
0: Ja. Ja. Het klinkt wel, want ik zit erover na te denken. Alsof je het... Ja, hoe zeg je dat? Het is je van nature kennelijk allemaal gegeven. Of zijn er ook echt wel momenten geweest dat je dacht van... joh, ik heb hier nu... Dit is door schade en schande heb ik dit geleerd.
1: Nou, ik leer natuurlijk wel eens dat niet altijd alles werkt. Ik bedoel, soms denk ik inderdaad ook van... Oh ja, misschien moet ik toch die CXO even benaderen. Want dat is wel handig. Die ken ik nog niet. Je weet maar nooit of we een klik gaan hebben. Hè? Dat mensen die niet kent, daar kan je dan niet van weten... of het wel of niet een interessante relatie zou kunnen zijn. Dus dan heb ik een kennismakergesprek. Ja. En dan denk ik na een half uur... Oeh, dit ging wel heel stroef. Volgens mij hebben wij echt niks gemeen in geen enkel opzicht.
0: Is dat dan maakbaar? Of is dat dan gewoon, moet je dat afschrijven?
1: Nee, ja, dan schrijf ik dat dus af. Ja. Dan denk ik, nou ja, oké, met deze persoon geen klik. Dus ik richt me weer op de andere mensen waar ik wel een klik mee heb.
0: Maar heb je iemand, is er iemand in je loopbaan geweest waar je zegt, van, daar heb ik nou veel van geleerd. Dat is echt, die heeft me een paar inzichten gegeven. Daar doe ik mijn voordeel mee.
1: Nou, wel verschillende mensen. Ja. Dus een belangrijk voorbeeld is wel, denk ik, heel benaderbaar zijn en open. Dus alles delen waar je zelf ook tegenaan loopt.
0: Wie gaf je dat voorbeeld?
1: Mijn eerste manager die ik had bij Capgemini. Ja. Daar heb ik ook nog steeds contact mee. Maar die was zelf heel open. Deelde alles ook over privé. En toen, daardoor ging ik me wel afvragen van, nou ja, hoort dat zo? Hè? Ja. Verhouding leidinggevende en consultant. Wat vind ik daarvan? Is dat professioneel om te doen? Wat deel je wel, wat deel je niet? Maar ik merkte eigenlijk dat ik dat juist een hele fijne manier veel samenwerken. Hm. Dat je niet in die, nou ja, toch ergens hiërarchie blijft van de organisatie. Maar veel meer gewoon op een persoonlijk niveau een connectie hebt. Ja. En van daaruit samenwerkt. In plaats van, jij bent mijn baas en ik moet oppassen wat ik zeg. Ja. Bij wijze van, ja.
0: Is dat, dus je zag dat voorbeeld. Je denkt van, hey, dat kan dus blijkbaar.
1: Ja.
0: En vond je dat spannend om dat dan ook zelf te gaan doen?
1: Nou, wat ik vooral dan in eerste instantie dacht is, zitten andere mensen hierop te wachten? Als je dat heet het. Kijk, ik vond dat heel leuk dat mijn manager dat deed en alles deelde. Maar misschien, kijk, alle mensen zijn anders. Dus niet iedereen vindt het leuk als zijn manager helemaal leeg loopt over zijn privéleven en wat er allemaal gebeurt. Ja. Dus dat was wel wat ik in eerste instantie dacht van, nou, dat moet je toch even ervaren. Van, werkt dit inderdaad? Dat voor mij werkt, betekent niet dat voor met een gesprekspartner dan.
0: Maar heb je wel eens gemerkt, gewoon concreet voorbeeld, die zegt van, dat toen heeft dat echt het verschil gemaakt in de samenwerking bijvoorbeeld. Het feit dat ik me openstelde op die manier, zorgde ervoor dat dingen gingen stromen.
1: Zeker, ja, zeker. Want veel meer, ik krijg heel snel terug dat mensen veel meer je vertrouwen. Ja. Dus ik denk ook dat het zeker iets in zit van dat je iemand sneller vertrouwt als je meer over diegene weet. Dus als er iemand alleen zijn naam zegt en wat hij doet en dan jou allemaal persoonlijke vragen gaat stellen. Ja. Van, wat is jouw ambitie? Wat wil jij? Dan denk je zo, nou heftig. Ja, die gaat ineens me helemaal ondervragen. Waar komt dat vandaan? Ja. Terwijl als we eerst een kwartier bij wijze van even kennis hebben gemaakt van, wie ben jij? Wat drijft jou? Waar wil je naartoe? Ja. En ik stel dan dezelfde vragen. Dan denk je daar ineens heel anders over. Ja, dus denk je, oh ja, ze is oprecht geïnteresseerd in mij. Ze stelt die vraag vanuit interesse. En niet, ik draai een soort lijstje af.
0: Ja, dus ik haal in ieder geval. Dus je weet je, want netwerken belangrijk. Ja, je houdt bewust relaties met mensen met wie je een klik hebt. Ja. Maar in dat contact, wat doe je dan dus?
1: Ja, toch wel veel die persoonlijke kant ook benadrukken. Dus echt geïnteresseerde vragen stellen in de persoon. En dat is niet om, zeg maar, als een soort kunstje. Maar echt omdat ik dat interessant vind. Dus ik zoom in op dingen die ik interessant vind. Ja. Dus het kan zijn wat diegene precies voor werk doet. Maar ook juist de carrière daarvoor. Hm. Mensen die carrière switches hebben gemaakt. Van, waarom ben je ineens hier terecht?
0: Dat zie je om je heen ook wel eens mensen dat dus niet doen.
1: Ja, zeker. Die denken gewoon, ik heb een inhoudelijke opdracht. Ik kom hier voor een project X. En ik ga project X afdraaien.
0: En welk verschil maakt het dat jij dit dus wel doet? Wat merk je?
1: Nou, sowieso die langere termijn verbinding en de relatie die je opbouwt. Want als je alleen maar op de inhoud inzoomt, dan is het heel lastig om die relatie, nadat je de inhoud hebt afgerond, nog te onderhouden. Ja. Want jullie hele verbinding ging over de inhoud en niet over de persoon. Ja. Dus dat is wel een belangrijk verschil wat ik zie.
0: Dus ik concludeer even, hè, bij Capgemini, als je verder wil komen, intrinsiek gedreven. Is
1: heel
0: dat
1: belangrijk.
0: Ja, is dat serieus?
1: Ja.
0: Je komt uiteindelijk verder dan de berekenende types.
1: Ja, zeker. Ja. En je creëert ook zelf kansen. Dat roepen we altijd bij het begin als mensen starten. En die denken dan, nou ja, dat moet ik dan maar even zien hoe dat precies werkt. Dat zelf kansen creëren. Ja. Maar als je uitspreekt wat je wil en je komt met goede ideeën en bent proactief. Dan heb je, er is echt heel veel mogelijk.
0: Juist.
1: Maar dat moet je dan wel doen. En dat moet je wel uitspreken. Dus dat is dan wel een belangrijke les. Ja.
0: Maar dus ook netwerken in de zin van verbinden en relaties kunnen bouwen.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we dan alle succesfactoren van succesvol worden binnen een consultantsorganisatie gehad?
1: Ja, denk het wel. Ja, dat verbinden is heel belangrijk. En weten ook zowel binnen je organisatie als daarbuiten. Dus hè, dat is twee kanten. Ja.
0: Juist. Kunnen we door naar de Boordradio.
2: De Boordradio.
0: Ja, de boordradio. De rubriek waar ik mij meer en meer alleen vond staan. Want hij is dus uit mijn Formule 1 interesse ontsproten. Maar ja, ik durf het bijna niet meer te vragen. Kijk je van Formule 1?
1: Ik kijk Drive to Survive.
0: Drive to Survive.
1: Dat gaat over het gedrag van de Formule 1.
0: Ja, ja. Ik reken het goed.
1: Ja.
0: Ja, dan hoef ik je niet meer uit te leggen, maar misschien de luisteraar wel. De boordradio, als je Formule 1, die coureurs worden gesouffleerd door hun race engineers vanaf de pitwall. Je krijgt dus als het ware tips en adviezen. En dat is een beetje de analogie die we gekozen hebben voor deze rubriek. Namelijk, als het zou kunnen, welk advies zou jij je jongeren zelf dan willen toefluisteren via de boordradio met OA? En dan is het verzoek even voor het Drive to Survive effect om even de microfoon te omklemmen en er even diep in te spreken, zodat we echt een beetje dat radiogeluid krijgen. Eva, wat is jouw?
2: Spreek jezelf meer uit in wat je wilt bereiken.
0: Check. Zoals je net al aangaf natuurlijk eigenlijk. Maar dat had je liever eerder willen weten, begrijp ik.
1: Ja, want ik denk typisch zijn mensen niet zo goed in hulp vragen. Dus je denkt al heel snel dat ze alles zelf moeten oplossen als ze ergens tegenaan lopen.
0: Jij ook? Daar,
1: ja, ik ook toch in eerste instantie wel. Of niet dat je de eerste reflectie is als je ergens tegenaan loopt. Ook ga meteen even iemand vragen om mij te helpen. Dat je toch wel denkt, nou moet ik toch even kijken of ik dat zelf eerst kan oplossen. Even eerst zelf over nadenken.
0: Dan praten we dus over de jongere variant van jezelf.
1: Ja, mezelf 10 jaar geleden.
0: Ja, waar moet ik dan aan denken? In wat voor situaties zat je dan?
1: Nou, dan had ik een project en dan dacht ik, wat is nou eigenlijk mijn opdracht? Klopt deze opdracht wel? Want er wordt mij gevraagd om iets op een rijtje te zetten. Maar volgens mij is dat helemaal niet de vraag. Is dat helemaal niet wat hier aan de hand is?
0: Mm-hmm.
1: Ligt dat nou aan mij of niet? Nou ja, dan is het dus fijn als je dat bespreekt met iemand.
0: Waarom durf je dat dan niet in eerste instantie?
1: Nou ja, dan toch, als je nog niet zoveel ervaring hebt, dan denk je toch, misschien mis ik iets. Misschien moet ik nog iemand anders spreken en ligt het aan mij dat ik niet zie wat de vraag is.
0: Ik zou dit moeten weten.
1: Ja, ik dit misschien wel. Nou, dan komt misschien ook wel bij kijken die consultant die ergens komt en daar betaald voor wordt om iets op te lossen.
0: Ja,
1: hè?
0: Mensen
1: betalen jou om dit op te lossen. Dus blijkbaar is er een probleem dat jij op moet lossen. Ja. Ja.
0: En is dat als ik dit nu vraag, val ik door de mand.
1: Ja, dat is een beetje raar. Dat iemand die wij gevraagd hebben om iets op te lossen, die mij komt vragen, is dit dan wel, is dit eigenlijk wel de goede opdracht?
0: Dus je zegt, a priori heb je dan zoiets van, ik moet dit toch zelf weten, ik moet het allemaal kunnen, ik word hier dik voor betaald. Maar daar liep je dus blijkbaar in vast.
1: Nou ja, soms dus inderdaad, ik zeker dacht begin van, wat is nou precies de opdracht? Of ergens halverwege dacht, volgens mij gaan we de verkeerde kant op. Ja. En inmiddels heb ik geleerd, doordat ook juist die kritische vragen te stellen, je alleen maar verder komt, dat juist een opdrachtgever ook denkt, je hebt gelijk Eva, want de vraag klopt ook niet. Dus inmiddels heb ik gemerkt dat als ik dat gevoel krijg van, er klopt hier iets niet, dat een reden heeft, namelijk dat klopt ook niet.
0: Ja, hoe kun je het gevoel krijgen, het klopt niet? Dus kun je me meenemen in zo'n situatie?
1: Nou ja, dus dat je in eerste instantie bepaalde vraag krijgt. Dus zeg even organisatie inrichting, we willen een bepaald onderdeel willen wij gaan veranderen. En eigenlijk van verschillende kanten terug krijg je, maar dat is eigenlijk de vraag niet. De vraag is eigenlijk iets anders. En iedereen daar eigenlijk andere versies van heeft voor wat nou precies de vraag is.
0: Dus je hebt een opdrachtgever die zegt, nou, die organisatie moet anders.
1: Ja.
0: Dus dat is het beeld wat geschetst wordt. En dan ga je aan de slag, ga je zo'n organisatie in en dan krijg je van allerlei signalen van, nou, dat zo wordt dat niet ervaren hier.
1: Nee, dus er is eigenlijk een ander probleem. Ja. Ze zeggen dat A het probleem is, maar Z is eigenlijk het probleem.
0: Ja.
1: Dus je zoomt in op het verkeerde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe breek je dat dan open? Want het lijkt me gevoelig.
1: Dat is dus het leuke wel aan externe zijn. Dat je dat dus dan gewoon kunt doen zonder belang. En dat is dan natuurlijk anders. Stel je voor dat jij dat gaat doen vanuit de eigen organisatie. Je gaat tegen jouw leidinggevende of de leidinggevende van jouw leidinggevende zeggen. Mm-hmm. Jij hebt mij een opdracht gegeven, maar die klopt niet.
0: Ja,
1: dan krijg je een heel andere situatie dan als ik dat ga zeggen vanuit mijn externe rol. En ga zeggen, hey, ik ben adviseur en ik zie nu gewoon dat dit aan de hand is. We moeten daar een andere aanpak in kiezen.
0: Dus wat is het dan nu waarvan je zegt, van, dat doe ik nu. En dat is natuurlijk nu, voelt dat heel veilig en normaal. Ja. Maar dat vond ik ooit spannend. Wat is dat dan dus? Waarvan je zegt,
1: die kritische vragen gewoon stellen. Ja. En ook de hulp bij collega's de hulpvraag als je tegenaan loopt van, heb jij dat ook ooit gehad en hoe ging je daarbij om?
0: Ja.
1: Mensen vinden het alleen maar leuk om je te helpen. En in de projectsetting juist die kritische vraag stellen. Want eigenlijk weet ik inmiddels, zeggen ze ook, daar betalen we juist voor.
0: Ja.
1: Wij willen juist dat jij met een blik van buiten en een kritische blik bij ons terugkomt.
0: Ja, durf te vragen.
1: Ja, durf
0: zelfs
1: te vragen.
0: De domme vragen.
1: Ja, er zijn geen domme vragen.
0: Kijk eens aan, mooi. Ik zie voor mezelf misschien ook nog wel een perspectiefje als consultant ooit. Wie weet?
1: Ja, nou wie weet, ja.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij BusinessWise en New Business Radio.
0: Ik ben nou even benieuwd, we hadden het niet in de boordradio, maar in scène van je leven, film. Gelijkheid.
1: Ja.
0: Of in ieder geval kansen, gelijke kansen. Vind je belangrijk. Word je daar ook wel eens in je werk mee geconfronteerd?
1: Ja, op verschillende manieren. Dus ben je natuurlijk ook altijd binnen, ook bij consultiebureaus, allerlei interne dingen waar, waarvan je kan afvragen of het proces helemaal eerlijk is, of iedereen gelijke kansen krijgt. Dat is ook een thema. Ik zit bijvoorbeeld in de D&I Task Force, waar we toch kijken naar, er gaan wat meer vrouwen weg dan mannen. Waar komt dat nou door? Ligt dat echt gewoon aan de levensfase en niet direct aan het werk en ons opdrachtgever of ons werkgeverschap?
0: Dat zag jij gebeuren.
1: Ja, ik zag op een gegeven moment dat ik dacht, valt me nu wel op dat er een aantal vrouwelijke managers achter elkaar weggaan. Dat vind ik toch opvallend. Daar ga ik eens even achteraan. Van waar ligt dat nou precies?
0: Waar wordt dat door getriggerd dan?
1: Nou ja, puur dus dat ik die mensen ken en denk, jij zegt dat hij weggaat. 3 weken later zegt de volgende dat hij weggaat. Dan denk ik wel, deze mensen ken ik toevallig. Dus ik zie een stukje misschien van het grote geheel. Nu ben ik benieuwd naar het geheel. Zijn er nog meer?
0: Ja, want ze gingen ook niet weg met een blij gezicht, begrijp ik.
1: Nou ja, op zich, gelukkig gaan bij ons heel veel mensen wel positief weg. In de zin van dat we met een vriendelijke relatie uit elkaar gaan. Maar omdat ze een andere stap in hun leven wilden. Het consultancy niet meer paste.
0: Ja. Maar wat wordt er dan in jou getriggerd? Nieuwsgierigheid in eerste instantie?
1: In eerste instantie nieuwsgierigheid.
0: Ja, precies.
1: Dus ik zie iets gebeuren. Ik signaleer iets.
0: Ja.
1: Ik word getriggerd doordat dat het geval is. En dan denk ik, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: Daar wil ik meer van weten.
0: En wat bleek er aan de hand?
1: Nou, bleek inderdaad wel dat er iets meer wegging. Dus dat we ook, uiteindelijk hebben we daar een D&I Task Force dus ook opgezet.
0: Diversity and Inclusion.
1: Diversity and Inclusion, ja.
0: Want zat daar het probleem?
1: Het zat een deels in onbekendheid van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Dus het is toch een bepaald beeld bij als je verder doorgroeit binnen onze organisatie, wat dat vraagt. Aan work-life balance, hoeveel uren je moet besteden.
0: Ja.
1: Dat het steeds ingewikkelder wordt om dat te combineren met privé en zeker met een jong gezin. Terwijl er eigenlijk best wel veel mogelijk is. Maar ook dat moet je dan wel bespreekbaar maken.
0: Ja.
1: Dus er waren ook best wel veel impliciete aannames over wat wel en niet mogelijk was. Dus daar hebben we eerst veel meer op ingezet. En ook veel actiever delen. Ja. Je mag bijvoorbeeld minder uren werken. Je mag 32 uur werken. Ja, de perceptie was dat mag niet. Ja.
0: Maar dat klinkt een beetje, dus een relatief makkelijk op te lossen probleem.
1: Ja, deels. Uiteindelijk is dat altijd helaas geen enkel probleem zo simpel.
0: Zien, want je noemt jezelf ook als activistisch.
1: Collega's zeiden dat tegen mij als een waarschuwing. Let op dat je geen activist wordt. Want ik heb soms wel de neiging als ik zo'n thema zie. Ja, dit is dan even een voorbeeld.
0: Ja.
1: Dat ik me daar heel even vast wil bijten. Ja. Dan denk ik, is een probleem en ik ga dit oplossen.
0: Wat zou ik dan zien als ik daar als fly on the wall?
1: Dan ga ik dus mezelf en anderen op mobiliseren. Dus dan denk ik, ik zie dit probleem. We moeten dit oplossen. Wie zou dit nog meer een probleem vinden?
0: Mm-hmm.
1: Dus ga ik andere vrouwelijke seniors zoeken in de organisatie die het probleem ook zien.
0: Mm-hmm.
1: En ons verenigen in die zin. Om te kijken hoe we dat wat meer kunnen aankaarten. Ook bij onze leidinggevende.
0: Ja. Waar moet je dan oppassen? Want iemand zegt tegen je, pas op dat je geen activist wordt. Waar schuilt dan het gevaar?
1: Nou, dus het wel kiezen van wanneer je dat doet en hoe vaak je dat doet. Kijk, dit is een voorbeeld en dit heeft allemaal heel goed uitgepakt. Maar er zijn natuurlijk toch 10 dingen te verzinnen die misschien wel wat beter zouden kunnen. Misschien moeten we fair trade koffie hebben, ik noem maar iets geks.
0: Ja.
1: Ja, pas op dat je niet van alle 10 dingen die je misschien zou kunnen verbeteren, dan degene wordt die zijn vinger opsteekt.
0: Ja, ja, want?
1: Dan krijg je een bepaald imago.
0: Oh ja. Wat voor imago?
1: Degene die altijd beter weet hoe het allemaal intern beter kan. Ja. Een beetje op de stoel van het bestuur gaat zitten.
0: Ja. Het zijn wel 2 dingen die je... Want je enerzijds ben je dus... Je bent heel, relatiegericht, netwerk, et cetera. En tegelijkertijd heb je dit in je. En dat staat op gespannen voet met elkaar. Denk ik dan. Kan.
1: Ja, dus precies. Daar zit denk ik de balans.
0: Ja.
1: Dat ik dat alleen moet doen op het moment dat een gedeeld probleem is. Hè? Dus ik moet oppassen van wat is mijn persoonlijke issue en wat is een issue waar anderen ook mee geholpen zijn als we daar een probleem van maken. Dus de afweging wanneer we iets problematiseren, dat ik daar dan wel de relaties voor kan gebruiken.
0: Is wel eens wel eens doorgeslagen?
1: Nee, ik denk dat ik op tijd gewaarschuwd ben van sommige dingen moet je gewoon laten gaan.
0: Ja. Waar ging dat over?
1: Salaris. Salaris is ook altijd een interessant thema. Ja.
0: Over hoe vrouwen en mannen beloond worden dan bedoel je?
1: Nee, salarisverhogingen en de formules daarachter en de transparantie en dat soort zaken.
0: Dan is toch het rechtvaardigheidsgevoel in je of zo, of in ieder geval jouw gevoel van wat fair is, wordt dusdanig getriggerd dat je dreigt jezelf te verliezen, begrijp je?
1: Ja, dat ik me te erg in vastbijt. Terwijl sommige dingen zijn gewoon zo. Je kan niet alles veranderen. Dat heb ik inmiddels ook wel ingezien. Ja, je moet ook een beetje choose your battles. Ja,
0: maar hoe voelt het dan op het moment dat je dreigt door te slaan? Wat voel je dan?
1: Nou, dan voel ik me wel heel even afgeremd inderdaad. Of heel, heel hard aan mijn jasje getrokken van wacht even. Dat ik dan wel denk, hoezo wacht even? En nog wel een beetje in die passie zit van ik wil iets veranderen. Ja. Dit is belangrijk. Ja. En als ik even de dag afkoel, dat ik het dan weer in perspectief kan plaatsen. En ja, ja. Oh ja, oké, okay, ik snap wat je zegt. Okay. Inmiddels weet ik ook dat als collega's dat zeggen, ze dat echt met de beste bedoelingen voor mij doen.
0: Ja.
1: Dus het ook terecht is dat ze dat zeggen. Dus daarmee ook fijn dat ik die relaties heb. Ik moet zeggen, even stop.
0: Ja, dat klinkt ook wel. Je hebt dus ook toch wel een beetje, want ik bedoel, je komt heel frivol en lucht en dan zit je allemaal mee, et cetera. Ja. Maar je hebt dus ook wel iets heet gebakerds in je.
1: Op momenten, ja, ja, ja. Als ik echt denk van dit klopt niet, dit vind ik belangrijk en dat kan in elke context gebeuren, dan ga ik daar...
0: Maar voelt het ook niet als jezelf verloochenen op het moment dat je dan jezelf dan toch laat afremmen, terwijl jij er zo gepassioneerd mee bezig bent?
1: Nee, want het zijn dan niet dingen die echt raken aan de essentie van mijn zijn of wat ik echt belangrijk vind. Dus bijvoorbeeld eerlijkheid, had het eerder over dat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik zou nooit liegen. Of zelfs als iemand dat zou vragen van nou, vertel dat maar even niet. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ja. Dus het zijn nooit dat soort dingen. Het zijn niet dingen die echt de essentie van wat ik belangrijk vind raken.
0: Het is gewoon niet heel handig eigenschap om zo... Een prachtige film ook over gemaakt. Liar, liar, geloof ik. Hè? Want soms moet je natuurlijk ook af en toe een beetje... Je moet het politieke spel soms ook een beetje handig spelen, toch?
1: Ja, of dingen iets mooier maken. Maar ja, er is wel een verschil tussen het iets mooier maken... of expres iets achterwege laten... of expres het net iets anders vertellen dan het dan hoe het werkelijk zit. Dat doe ik niet. Nee.
0: En kost het je wat?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk uiteindelijk, geloof ik echt, dat eerlijkheid het langste duurt. En dat juist dus als je de goede relaties hebt, het alleen maar beter is als je soms eerlijk zegt, weet je, jij stelt mij een vraag, maar dat is gewoon niet de juiste vraag.
0: Ja.
1: Dat je daar verder mee komt dan doen alsof dat wel de goede vraag is. Ja.
0: Zeg je, want ik bedoel, je bent zwaar intrinsiek gemotiveerd in een commerciële organisatie.
1: Ja. Dat heb ik ook wel eens teruggehoord. Ik ben lid geweest van een politieke jongerenpartij.
0: Ja.
1: Toen gingen we een rondje doen waar iedereen werkte.
0: Ja.
1: En iedereen behalve ik werkte voor de overheid, in dienst van de overheid. En toen kreeg ik dat ook wel terug van een, een van de politici die toen spraken. Van, jij hebt je ziel verkocht aan de commerciële.
0: Ja, ja, ja.
1: Letterlijk werd dat gezegd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik wel, wauw, oké, wat vind ik hiervan?
0: Ja.
1: Ik had bijna de neiging om voor mezelf op te komen. Zo van, nee, dat is echt niet zo.
0: Toen kwam dat binnen dan?
1: Nou, ik vond het wel een belediging.
0: Je wordt als fout bestempeld.
1: Ja, eigenlijk wel. Een heel rijtje mensen die zichzelf voorstellen van... Jij zit goed, jij werkt voor de publieke zaak. Wat doe jij? Jij werkt soort van voor de publieke zaak, maar vanuit een commercieel perspectief.
0: Dan komen we toch weer terug op de verleiders, zou ik maar zeggen. Beetje dat frame.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja. Nou, daar heb ik op dat moment niks mee gedaan. Want dat was niet echt de tijd en plek om daar iets mee te doen.
0: Nee.
1: Maar het heeft wel ook iets in me aangewakkerd dat ik daardoor wel nog meer... Ik ben het dus niet vergeten.
0: Nee.
1: Dat ik nog wel meer een neiging heb om te laten zien van... Nee, het is juist goed dat externe soms bepaalde projecten oppakken binnen overheid. Je moet je wel één afvragen of elk project het juiste project is om door externe te laten doen. En dat vind ik alleen maar gezond om je af te vragen.
0: Nee, precies. Dan heb ik toch even dat moment vind ik wel interessant. Want inderdaad, iedereen... Het is bijna... Ben je ook binnen jouw commerciële organisatie, ben je dan de uitzondering?
1: Nee, wij als ik op een gegeven moment doen best wel veel projecten voor de publieke sector. 40% van Invent.
0: Maar kun je je activisme en je intrinsieke motivatie wel genoeg kwijt?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want er is toch altijd zoiets, ik bedoel, er zijn toch ook sommige dingen gewoon handig om te doen en commercieel, et cetera. Dat staat toch op gespannen voet met elkaar? Inhoud en toegevoegde waarde enerzijds en commercie.
1: Nou, ik vind dat wel eigenlijk wel meevallen. Want er zijn zoveel uitdagingen maatschappelijk gezien. En het is niet zo dat ik een uitdaging daaruit kan pikken en daar een project op kan doen. Maar het is niet zo, zeg maar, dat ik dingen dat het commercieel handig is om ergens ja tegen te zeggen. Terwijl ik dat eigenlijk niks vind. Ik kan best sturen. Eigenlijk heb ik in die zin ook wel weer de luxe dat ik sinds ik gestart ben eigenlijk altijd heb kunnen sturen op welk project ik werkte. Ja. Dus ik heb nooit een project gedaan.
0: Maar zou je niet veel fijner je ding kunnen doen binnen die overheid? Waar je dan met alle mede-intrinsiek gemotiveerde mensen... Of denk je van nee, liever niet?
1: Nee, om meerdere redenen. Maar een reden is dus dat je niet meer de toegevoegde waarde hebt van verschillende organisaties zien. En de lessen die je bij de ene leert bij de andere toepast. Dus mijn ultieme doel is dat ik een rol speel nog in veel meer overheden laten samenwerken. Dus niet binnen één overheidsorganisatie, maar over de overheidsorganisaties heen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik dat een keer bereik, dan ben ik helemaal tevreden.
0: Ja. Maar je zegt ook mijn intrinsieke, want ik heb echt een intrinsieke motivatie. Maar dan kan ik het beste verwezenlijken in de commerciële sector. En leg uit.
1: Ja, toch omdat je meer de snelheid, meer ruimte om dus iets te vinden. Hè? Dus wat ik net zei over die kritische vragen stellen.
0: Ja.
1: Het is echt veel makkelijker in de positie van een externe om kritische vragen te stellen dan als je in de positie zit van interne medewerker.
0: Ja.
1: Dat zou ik heel erg missen.
0: Hm.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft hoeft, weet ik veel, directeur-generaal XYZ, we hoeven jou niet te bellen.
1: Misschien ooit. Ik zeg niet nooit, maar niet in de nabije toekomst.
0: Heb je een droom?
1: Nou, nee. Want ik heb geen plan. Nee. Dus,
0: nee. Nog steeds
1: nu
0: niet.
1: Het is een verrassing. Nou, ooit riep ik dat ik staatssecretaris wilde worden. Daar ben ik wel van afgestapt inmiddels. Ja. Maar wat dan wel? Geen idee.
0: Nee, nee. Dus je zegt wat dat betreft geen plan. Nee. Je doet nu wat je doet. En je...
1: Ik vind dit hartstikke leuk. Dus ik vraag me nu niet af of ik iets anders zou moeten doen. En zolang ik het leuk vind, dan is dit mijn pad. Ja. Ja,
0: wanneer zou het moment kunnen zijn dat je denkt van nee, nu gaat het wringen?
1: Nou ja, dan misschien dus als er bepaalde maatschappelijke opgaven zijn waar ik graag een rol zou spelen en dan niet die kans zou krijgen. Om wat voor reden dan ook.
0: Ja.
1: Dat zou misschien een moment zijn dat ik dan zou denken, nou, dan als het dan nodig is om daarvoor bijvoorbeeld intern binnen een overheidsorganisatie te gaan werken, misschien dat ik dat dan zou doen.
0: Ja. Toch, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat om je heen niet iedereen even intrinsiek gemotiveerd is. Is dat is iets waar je wel eens op leeg loopt?
1: Nou, ik vind het wel jammer dat niet iedereen zijn werk zo leuk vindt zoals ik. Ik zou iedereen gunnen dat hij zijn werk zo leuk vindt zoals ik.
0: Waarom hebben we het nog een keer als eindschot? Waarom is jouw werk zo fantastisch?
1: Omdat ik echt iets bijdraag aan maatschappelijke thema's. En de ruimte heb ook om dat te doen op een manier die bij mij past. Ja. Juist.
0: Mooi. En die intrinsieke motivatie brengt je uiteindelijk verder dan berekenend zijn, neem ik mee uit dit gesprek. Fijn, mooi. Dankjewel dat je bij me was. Eva Lo van Steenbergen. Vergeet niet je te abonneren op de Move on Up podcast. En ik zou het ook ongelooflijk waarderen als je een goede beoordeling achterlaat. En waardeer je deze content? Vond je dit een fijn gesprek? Geef me dan een aantal sterren, want daarmee help je ons verder. En dan kunnen nog meer mensen genieten van deze show. En ben of ken jij nou een corporate talent? Iemand die weet je, tussen de 30 en de 40 is. Waar je zegt, van, ja, die heeft een goed verhaal. Die moet op dat podium. Hè, werkt bij een grote organisatie. Stuur mij, Gerben van Driel, via LinkedIn dan even een berichtje. Want dan kan ik diegene een podium geven als mijn stem het houdt. Volgende week, dames en heren. Emil Chankaya, ooit ING-bankier, maar nu aerodynamica-specialist in de Formule 1. Jawel, we gaan het meemaken. Maar tot die tijd zeg ik Eva Lo van Steenbergen, director zorg in de publieke sector bij Capgemini. Veel dank dat je bij me was. En veel succes.
1: Ja, dankjewel.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
5: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
6: Ja, welkom bij People Work Technology hier op New Business Radio. De digitale wereld staat onder druk. Hacks volgen elkaar sneller op dan ooit en AI verandert cybersecurity in een razend tempo. En organisaties proberen ondertussen grip te houden op een werkelijkheid die iedere week complexer wordt. Daarom staat deze uitzending volledig in het teken van de staat van cybersecurity. In het eerste uur praten we met Erik de Jong van Tesorion over no-fluff security, crisismanagement tijdens hacks en de vraag of Nederlands de cyberstrijd langzaam aan het verliezen is. En daarna duiken we met Davy Lodder van Tork en in de wereld van AI en SOX in tweede uur en de mentale uitputting van security analisten. Kan AI cybersecurity sneller maken, slimmer maken of creëren we vooral weer een nieuwe chaos? En in het laatste blok praten we met Patrick Tijk en Marfiano Toynioi van CBA IT over de toekomst van IT-organisaties en waarom de volgende generatie IT-professionals nu belangrijker is dan ooit. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van cybersecurity.
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
6: Ja, en het is vrijdag en dan is het tijd om de digitale week maar weer eens even af te trappen. Of in ieder geval het weekend. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit een man die zelfs een wifi-storing persoonlijk neemt. Mijn vaste en jullie vaste tech-sidekick HP van Tilburg. Van Tilburg, welkom jongen.
7: Was die nieuw, die wifi-storing?
6: Ja, bij jou altijd natuurlijk.
7: Een leuke introductie, die ken ik nog niet.
6: Nee, die...
7: Of ik de wifi-storing persoonlijk neem, nou dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel vervelend als de wifi het niet doet. Ik denk iedereen.
6: Ja, worden we allemaal lastig.
7: De mensen in Iran en Rusland weten er alles van.
6: Nou, top. Hey, zullen we gewoon naar het nieuwtje gaan?
7: Hoezo, top.
6: Daar gaan we. Ja, dit zijn de onderwerpen waarmee we Bordes en Van Tilburg deze uitzending aftrappen. ASML waarschuwt dat Europa technologisch terrein verliest. De cloudmarkt schiet door de $500 miljard heen. Zorgbestuurders worden persoonlijk aansprakelijk voor cybersecurity falen. En Europa sleept Nederland voor de rechter vanwege de beroerde bescherming van vitale sectoren. Kortom, digitale afhankelijkheid, exploderende cyberrisico's en een overheid die achter de feiten aanloopt. Ja, Van Tilburg, daar gaan we. Je bent er stil van, hè?
7: Ja, ik laat het even inzakken. De overheid die achter de feiten aanloopt. Okay. Ik vind het zo'n statement. Ik bedoel, kan het iets genuanceerder?
6: Nee. Daar heb ik geen zin in.
7: Waarom niet?
6: Het is vrijdagmiddag, kom op.
7: Hey, altijd maar die overheid bestje.
6: Okay, we gaan bovenaan. Laat me over weer. ASML Topman luidt de noodklok. Slechts 1% van onze omzet komt uit Europa, zegt hij. Dus aan de ene kant hebben we allemaal keuvel over soevereiniteit. En we moeten het allemaal zelf doen. En dan gaan we maar 1% van ASML. Het is toch ons kroonjuweel, als het niet alle kroonjuwelen zijn die we hebben.
7: Nou, zo, hou op. Alle kroonjuwelen die we hebben.
6: Maar Europa bespreekt dus maar 1%. Dus maar 1% van de omzet van ASML komt uit Europa. Dat zegt toch iets?
7: Ja, dat zegt dat de grootste chipfabriek van de wereld, van het tweetje, eentje staat heel, heel groot in Taiwan en de andere in Korea. En daar gaan de machines van ASML naartoe. Dus het is een redelijk duopolie. Het is een monopolie als het gaat om degene die de machines maakt. En het is een duopolie als het gaat om degene die chips maakt.
6: Wat ik dan niet snap, want als dat Christophe Fouguet, het is de CEO van ASML. Ja, die maakt dan zo'n hele scherpe waarschuwing. Doet hij overigens trouwens op LinkedIn gewoon. Dat we dan, dat hekelt dan een beetje die achterstand die we creëren. En ondanks dat ze een recordomzet hebben van 32 miljard in 2025, vloeide er slechts 1% daarvan terug naar de eigen regio, naar EMEA. Dus er is niemand in Europa die
7: of
6: besluit om een. Nee, ja, maar er is niemand in Europa die besluit om een chipmachine te kopen.
7: Ja, het heeft blijkbaar te maken met een technologische achterstand die de fabrikanten hebben. Uiteindelijk heb je ook maar drie merken chips. Hè. Ik bedoel, dus Nvidia, AMD en Intel, die echt toe doen. Dus deze markt is inderdaad afhankelijk van een klein aantal spelers over de hele globe. Maar in Amerika en Europa zijn ze wel degelijk bezig om plans te bouwen, om chips, machines van ASML aan het werk te krijgen. Maar dat is blijkbaar nog niet zo eenvoudig. Al zou je zeggen, richt gewoon in de regio Eindhoven en zet een paar machines neer en gaan ze daar maken.
6: Nou, ik denk
7: maar dat zo eenvoudig is het dus niet.
6: Nee, misschien moeten we een crowdfund-actie doen met z'n tweeën en dan gaan wij gewoon een chipfabriek beginnen.
7: Hey, maar er wordt natuurlijk wel over nagedacht. Je ziet natuurlijk dat een aantal Nederlandse overheid vorige keer over gehad.
6: Ja, maar is dat
7: naar
6: een
7: Europese spelers
6: van
7: gaan voor cloud. Naar Lidl Cloud onder andere. Dus daarmee zit je een beweging op gang die uiteindelijk ook wel gaat leiden tot fabrikanten in Europa.
6: Ja, maar het is een beetje misschien het probleem van Europa. Dat we
7: wordt ook niet in Amerika geproduceerd, by the way. Hè? Doel, die chips, die worden ook in Amerika worden geen ASML-machines neergezet. Amper of niet. Dus het is niet alleen in Europa. En ik vind de oproep van deze CEO wel mooi. Maar ja, het is wel ook gewoon roepen wat je zelf hebt gecreëerd uiteindelijk.
6: Ja.
7: Denk ik.
6: Oké.
7: Okay. Ik denk dat er wel iets in beweging is gesteld. Vraag het nog een keer over 5 jaar aan hem.
6: Ja, dat is te laat, vind ik. Hey, maar als we het dan toch over geld hebben, die vind jij al wel leuk. Je spart er altijd mee dat je dan economie gestudeerd hebt.
7: Mm-hmm.
6: De cloudmarkt doorbreekt de 500 miljard dollar grens.
7: Ja. Wat? Waar?
6: Waar in de wereld?
7: Oh, ja, ik vind er niet zoveel.
6: Weet je een beetje over hoe de marktaandelen zit van die cloud providers wereldwijd? Mag de bovenste drie? Wie is de grootste?
7: Ja, dit zijn de drie gewoon hele grote spelers. Dat is toch Microsoft, AWS en Google. Die zijn de drie grootste.
6: Ja, de volgorde is niet helemaal goed.
7: Nee.
6: Maar je hebt ze wel alle drie geraden.
7: Ja, dat was niet zo heel moeilijk, toch?
6: Nee.
7: Heb je nog moeilijke vragen vandaag? Of is...
6: Nou ja, Amazon heeft 28% marktaandeel in Q1 2026.
7: Ja.
6: Microsoft Azure 21% en Google Cloud overslaat maar 14%.
7: Ja, nou ja, van 500 miljard is toch nog een leuk bedrag, toch?
6: En wat dit mooie artikel in Dutch IT Leaders dan weer niet vertelt, is waar dan die andere procenten zitten. Dat vind ik dan weer jammer.
7: Ja, nou ja, we hebben vorige week wat mensen in de uitzending gehad die 2 weken geleden die wat cloud doen in Nederland voor 2,4 miljard, hoorde ik ze zeggen, ze dat meestal ook op de hyperscalers zijn. Maar als je, het klinkt wel heel veel 500 miljard, maar ons bruto nationaal product is 1000 miljard en de omzet van Shell, ga meteen zeggen, laat mensen dat raden, is 350 miljard en de afgelopen kwartaal is daar geloof ik weer 1,4 miljard winst bij gekomen. Dus alleen Shell alleen al is bijna even groot als de hele wereldwijde cloud omzet. Dus dat geeft me aan dat echte geld gaat niet om in IT. Het echte geld gaat om in brandstof.
6: Ja, zeker met de prijzen nu. Ik heb als op het moment dat ik moet tanken, moet ik eerst de hypotheekverstrekker gaan bellen tegenwoordig.
7: Ja, maar IT is gewoon te goedkoop voor wat dan? Ik bedoel. Ja,
6: Oké, maar even dus dit, die dominantie is dus wel vooral VS vooral dominant. Met name Azië en Europa groeien hard. Maar 37% van de cloudmarkt, de groei komt daarvan uit de Amerikaanse markt.
7: Ja.
6: Dat is het grootste gedeelte.
7: Nee, uit de Amerikaanse vendors, toch?
6: Nee, ook in de markt.
7: Ah, oké. Okay. Ja.
6: Stuur je die artikeltjes toch? Moet je even lezen. Dan ben je weer stil vandaag.
7: Ben je maar niet stil?
6: Nee, dat valt wel mee. Maar 500 miljard, dat is wel behoorlijke bedragen, toch? Ondanks dat jij vindt dat het bij de Shell meer is. Is het wel heel wat.
7: Nou ja, je moet het een beetje in perspectief zien. Dat probeer ik te zeggen. Je moet kijken hoeveel geld er in omloop is. En wat dan die markt is. Het klinkt veel. Maar als jij geen idee hebt wat de benchmark is van het geld. Dan weet je niet wat het is.
6: Ja, dat is ook wel weer waar.
7: Ja toch? Oh, dat is wel weer waar.
6: Ja, dan heb je toch weer gelijk. Nou, vooruit. Hey, ander bericht. Gaan we straks nog een beetje op door. We hebben nog steeds geen NIS 2. Het duurt ook allemaal veel te lang. Maar de Tweede Kamer heeft wel een nieuwe cybersecurity-wet aangenomen. En die stellen extra eisen en persoonlijke aansprakelijkheid voor zorgbestuurders. Nou hebben we net die leuke hek met chips op gehad. Ga ik het straks al met Erik de Jong van Tesorian over hebben. Die komt vast een keertje voorbij, denk ik. Maar ze worden nu ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het zijn wetvoorstellen in de cyberbeveiligingswet. En de wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Afgekort door de ambtenaren als WWKE. Letten we even op. Maar er wordt dus wel de verantwoordelijkheid wordt gewoon per persoon gelegd. Hè? Niet bij de organisatie. Kan je er niet achter verschuilen.
7: Met zo'n hele kern van de NIS 2 wetgeving. Dat je het neerlegt bij de eigenaren van een organisatie. Dat is denk ik toch. Als je zegt de organisatie is verantwoordelijk. Is dat voelt nog minder eng voor jou. Dan als jij als Herman de Vries verantwoordelijk bent. Voor degene die in jouw organisatie.
6: Ja, maar denk je dat die bestuurders in de zorg dat al begrijpen? Dat ze dat die boodschap al ontvangen hebben? Want meestal haal ze een beetje schouders op. En denken ze nou het zal wel.
7: Ja, Danny, dat durf ik niet te zeggen. Je moet er een paar interviewen aan vragen of het tot een doordring. Ik denk wel dat dankzij, en dat tussen aanhalingstekens uiteraard, de shiny hunters van deze wereld, er wel bewustwording in de bestuurskamers heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden.
6: Ja.
7: Nou ja, en als het dan nog niet was, en dan is het er nu wel. En in combinatie met de NIS-2-wetgeving weet ik in ieder geval uit de gesprekken die ik voer met mensen, dat het wel redelijk op de agenda van de MT staat.
6: Dat hij er wel is.
7: Ja.
6: Maar ja, toch. Dat zeg je allemaal weer zo leuk. Ander bericht uit de Telegraaf deze week. Ook zo'n beetje zo stilletjes voorbij getrokken aan iedereen. Nederland door Europa voor de rechter gesleept om lakse houding. Dat staat, hè. Bescherming vitale sectoren zwaar ondermaats. Nou, dat gaat. Hè, de Europese Commissie vindt dat er onvoldoende werk is gemaakt van de bescherming van belangrijke sectoren. Energie. En daar hoort dus ook digitale veiligheid bij. In dat hele verhaal. Dat gaat niet over mannetjes voor de deur met een geweer op hun buik. En we worden nu gewoon voor de rechter gedaagd. We hebben het gewoon niet op orde.
7: Ja, welke rechter dan?
6: De Europese rechter.
7: Waar zit die in Brussel of zo ergens?
6: Ik weet niet waar die zit. Dat maakt me niet zoveel uit.
7: Ja, ik weet niet. Ik vind het zo'n rare gewaarwording dat we ons aangesloten hebben bij een grote Europese continentale organisatie. Die gaat ons land voor de rechter slepen dan. En wat voor straf krijgen we dan? Van wie moeten we dan euro's overmaken aan de Brussel? Ja,
6: het risico wel, maar laten we even terug naar wat voor straf we krijgen. Dat weten we nooit. En voor je het weet kan je in cassatie, het duurt allemaal heel erg lang.
7: Ik vind het heel raar.
6: Nee, ja, het is heel raar, maar het is wel een feit. Het blijkbaar is er dus iets waardoor er over de staat wordt gezegd. Jullie doen gewoon niet genoeg Nederland. Je hebt het gewoon niet op orde.
7: Ja, er was ook een Amerikaanse president die riep tegen Europa. Jullie doen niet genoeg aan defensieuitgaven, weet je nog?
6: Ja, maar aan de ene kant roept het kabinet juist organisaties op om werk te maken van een verhoogde weerbaarheid. En dan word je dan vervolgens zelf door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd. Ik vind dat gek.
7: Misschien voor de volgende gast zo meteen. Maar de kernvraag is voor organisaties, maar ook voor overheden en grote organisaties. Van hoeveel doe jij aan beveiligingen en onder druk van de aanvallen afgelopen maanden en de NIS-2-wetgeving zie je bewustwording plaatsvinden. Dus het komt op de agenda van de bestuurskamers. Maar het komt ook in de agenda van onze ministerraad blijkbaar. En uiteindelijk moet je weten, wat doe je? Maar wat is nou het goede doen? Is dat heel veel geld uitgeven? Is dat of een cultuurverandering? Ik bedoel, de NAVO-norm is 5% van een BBP aan defensie. Nou, is dan de NAVO, de cybersecurity-norm 5% van je omzet in security uitgeven? Of is dat een ander bedrag? Dus die moet wel ergens kunnen staven aan realiteit. En vind maar dit soort opmerkingen van, het is allemaal zo ontzettend subjectief. Van wat doen we? We doen niet genoeg. Als Nederland. Ja. Hoe gaat deze rechter in Brussel, die dan waarschijnlijk ballenverstand heeft van security, dit dan staven? Wat voor uitspraak gaat hij dan
6: dat
7: doen?
6: Is weer een aanname die jij doet. Nou, laten we dan zeg maar, jouw angst voor de Europese Commissie dan maar even...
7: Ik heb daar geen angst voor. Ik vind het een rare systeem.
6: Het feit is dat er kritiek is. Maar misschien is het wel heel goed om daar straks met Erik Erik Jong van Tesorian over te hebben. Want die heeft daar, voor mij ligt daar zijn expertise. Welkom Erik.
8: Hey, goedemiddag.
6: Ja, regelgeving, cloudafhankelijkheid, cyberaanval, het lost toch allemaal achter elkaar op. Misschien kunnen we het hier straks ook even over hebben. Maar ja, als we het dan toch over nieuwsfeitjes hadden, was er één die nog wat bij mij was liggen vanochtend. Die kwam binnen. De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met de software van Canvas losgekoppeld.
8: Ja.
6: Jammer kunnen al die studenten gewoon niet meer bij hun spulletjes. Is dat nou een slimme actie die ze gedaan hebben om het los te koppelen?
8: Ja, dat moet ik inschatten. Ik kan me dat vanuit hun optiek best wel voorstellen. Omdat je afhankelijk bent van een leverancier waar je eigenlijk geen controle over hebt. En waar je niet zo goed weet wat daar aan de hand is en wat er gebeurt. Dus je zal een afweging moeten maken tot wat als we het uitzetten of afkoppelen. Wat heeft het voor impact op onze bedrijfsvoering? Het tromzicht van onze studenten. Ja. Versus wat zijn eventuele risico's. En daar hebben ze deze keuze in gemaakt. Dus daar kan ik wel moeilijk wat zeggen. Maar ik kan me dat wel voorstellen.
6: Ik kan het wel voorstellen.
8: Heel goed voorstellen. Je hebt uiteindelijk zijn ze afhankelijk van Instructure. Waar ze geen controle over hebben, die met die aanval zit en daar in crisismode is.
6: Nou top, laten we het daar na de break over hebben. Leuk. Over jouw no-fluff security. Dat en alle dingen die bij het doet mij terug naar mijn tech-compaan, de man van de wifi. AP van Tilburg, dankjewel voor jouw
7: graag gedaan. Succes.
6: Mening en geprobeerd om er toch nog een beetje nuance in te brengen vandaag.
7: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling, of wel?
6: Dankjewel.
0: Yo. New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
5: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.

0: Afraid of the Dark Chef Special.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en de hoofdgast van vandaag, ja, die noemt zichzelf graag Mr. No Fluff Security. Houdt niet van buzzwords, geen paniekvoetbal. En ook geen dure powerpoints volgens mij.
2: Nee, klopt.
0: Wel vol van cyberrookgordijnen. Gewoon eerlijk even kijken naar wat er gebeurt toch bij organisaties, Erik.
3: Klopt helemaal.
0: Ja, Erik de Jong, Tessorion. Jij zit dagelijks aan tafel bij organisaties die geraakt zijn door cyberaanvallen.
3: Ook wel vooraf, hè?
0: Ook vooraf.
3: Ja,
0: ook
3: op moment geraakt willen worden.
0: Natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel een moment waarop de spanning maximaal is en informatie ontbreken en de beslissing hele grote gevolgen hebben.
3: Ja, zeker weten. Ja, ik zeg tegen mensen die incident response doen dat ze heel verwend worden. Want het is een van de weinige rollen in security waar de klant altijd naar je luistert. Ja. En dat is een beetje cynisch klinkt, dat maar zo waar. Het doet er echt toe.
0: Afgelopen weken weer heel veel grote hacks gezien. Veel datalekken. Ja. Vandaag nog. Allemaal aanvallen die komen. Het loopt de spuigaten uit. De vraag is of we vooral verkeerd kijken naar cybersecurity. Maar je weet het, Erik. Ik start altijd met drie ja-nee-vragen.
3: Ja, leuk.
0: Ja, gaan we doen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker weten.
0: Loopt het aantal cyberincidenten in Nederland momenteel echt uit de hand?
3: Nee.
0: Zijn de meeste organisaties nog steeds structureel naïef als het gaat om digitale weerbaarheid?
3: Ja.
0: Is reputatieschade tegenwoordig gevaarlijker dan de hack zelf?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Dat wordt heel vaak gezegd, dat die reputatieschade heel groot kan zijn. Maar dat valt ons wel mee.
3: Ik vind dat het heel erg meevalt. Ja.
0: Ja?
3: Over een jaar is iedereen Odido vergeten, zeg maar. Ja, dus, maar ja,
0: dat, is, dat hopen ze bij Odido.
3: Dat hopen ze bij Odido ook. Nee, maar het is wel zo. En zeker omdat ten eerste vind ik het slecht idee om dat te laten weerkaatsen op een reputatie. Ja. Want je bent het slachtoffer van een hack. Even los van of je er wat aan had kunnen doen of meer aan had kunnen doen. Maar de realiteit is wel gewoon dat die dingen wegzakken. De halfwaardetijd van een hack is gewoon niet zo erg lang.
0: Dit is een mooie halfwaardetijd van een hack.
3: Ja, de halfwaardetijd van dat is een beetje een bruggetje naar de nucleaire afval.
0: Ja, ja. Ja, daar kom ik straks nog op terug. Ja. Hey, maar,
3: dus ik vind dat niet. Ik vind dat het heel belangrijk is dat je goed communiceert. Dat je kan je reputatie wel beschadigen tijdens een incident. Maar ik denk dat niet het grootste risico is.
0: Dan is er zo'n hack. Even dat crisismanagement tijdens zo'n hack. Hè? De techniek is niet altijd het grootste probleem tijdens een incident.
3: Nee, nou ja, heel veel van de antwoorden op de vragen die je hebt komen wel uit de techniek. Hoe zijn aanvallen binnengekomen? Hoe lang zitten ze al binnen? Wat voor informatie hebben ze gezien? Hebben ze eventueel geëxfiltreerd? Dat zijn vragen die je hebt als slachtoffer waar eigenlijk het antwoord uit de techniek moet komen, uit techniek onderzoek. Maar het managen van de crisis gaat heel erg over, oké, hoe managen wij onze stakeholders? Hoe informeren we het publiek, onze klanten, onze partners?
0: Is dat wat er misgaat in het begin van zo'n hack?
3: Wat bedoel je met dat?
0: Dat ze bezig zijn met niet met dat stuk communicatie, maar dat wat er omheen zit.
3: Kan. Maar de neiging is natuurlijk wel erg om intern gericht gaan zijn. Om te focussen. En dat is goed. Maar meerdere dingen kan je tegelijkertijd doen. Dus je kan tegelijkertijd onderzoek laten uitvoeren. En de focus houden op hoe gaan we terug naar de bedrijfsvoering. Back to business as usual. En hoe communiceren we tijdig met onze stakeholders. Dat moet je allemaal managen.
0: Maar wie raakt er dan als eerste in paniek? Is dat de IT-afdeling? Is dat de CISO? Is dat de directie? Is de afdeling communicatie?
3: Over het algemeen weinig echte paniek.
0: Ja, valt wel mee.
3: Ja, dat valt wel mee. Vind ik wel. Want uiteindelijk heb je heel veel mensen die gewoon slim zijn, snappen hoe de wereld in elkaar zit en die worden misschien wel verrast door het feit dat ze op deze manier geraakt zijn. Maar dan over het algemeen is mijn ervaring bij organisaties, komt er ook wel een soort van, oké, we hebben één focus op dit moment, al het andere valt weg en de focus is het incident managen, de crisis managen. Dus de paniek valt, vind ik, over het algemeen mee.
0: Maar hoe communiceer je dan op zo'n moment zonder in juridische problemen te komen? Je ziet aan de ene kant, even Odido, daar werd helemaal niks. Dat werd even stilgehouden. Ja. Nu hadden we gisteren, dat was heel iets anders, maar er was een brand bij Norsea datacenters in Almere. In de technische ruimte, niet in de serverruimte. Die waren wel direct op LinkedIn, op hun site, berichten naar buiten om te vertellen wat er aan de hand was en wat ze aan het doen waren en wat ze wel wisten.
3: Ja, klopt. Ik zou willen dat elke organisatie dat met cyberincidenten ook zo doet. Maar ik denk dat de dynamiek anders is, omdat bij een brand, dat is toch een incident, wat een calamiteit die wat meer lineair verloopt.
0: Ja.
3: Je hebt geen tegenstander die zegt, nou, dan gaat de brand nu per ongeluk deze kant op ineens. Die brand heeft geen eigen wil. En ik denk dat mensen bij een brand minder snel geneigd zijn om te zeggen, oké, maar je had je zaken niet goed te worden. En dat is toch wat de eerste reactie vaak bij incident is. Even los van of het wel of niet terecht is. Dat daar zit wel dat aspect aan.
0: Maar jij noemde dat, ik heb jou de term stealing thunder.
3: Ja, ja, ja. eigenlijk dat is een term die komt uit de crisiscommunicatiehoek. Ja? En dat houdt eigenlijk in dat als jij met een crisis te maken hebt, dan doe je er echt goed aan om als eerste naar buiten te komen met een bericht. En dat wat er in dat bericht staat, dat is even niet zo relevant voor nu, maar het is wel belangrijk dat je als eerste de stap zet om te gaan communiceren. En dat heet dan Stealing Thunder. Met name is dat de wind uit de zeilen halen van anderen die anders eerst gaan communiceren met allemaal dingen die conjectures zijn, hypotheses, roddels.
0: En weet je, als je niet goed communiceert, dan gaat het niet van, ik zat gisteren te kijken, dit is even weer de brand, maar ja, in feite het kan natuurlijk een beetje als een brand werken.
3: Klopt.
0: Daar was die brand. Vervolgens daar werd wel bekendgemaakt, het zat in de technische ruimte, mm-hmm. Dus dat deden ze eigenlijk heel erg goed. En vervolgens zie ik dan 112 Nederland 's avonds. En toen was er iemand op tv en die begon te zeggen, ja, we weten niet of de data beschadigd is. Ik denk, vriend, heb je niet geluisterd dan?
3: Oh, interessant. Ja, nou ja, goed, kijk, dit is wel wat er gebeurt. Mensen gaan natuurlijk, je gaat niet voorkomen dat mensen willen weten wat er aan de hand is. Ja. En dat wil niet zeggen dat je altijd maar 100% daaraan moet gaan voldoen als organisatie, want het is je eigen incident. Dan moet je managen op de manier die jij wil. Maar als je niks naar buiten brengt, dan gaan er gewoon hypotheses ontstaan. Dan gaan mensen dingen verzinnen die ook wel niet waar kunnen zijn. Dus daarom is het belangrijk om snel iets van communicatie te doen en daarin iets te laten weten wat er aan de hand is, wat je eraan aan het doen bent.
0: Maar dan zie je in sommige gevallen dat de juridische afdeling of juristen die zijn ingehuurd zeggen, nee, niks zeggen, want er kunnen juridische problemen komen. Dus aan de ene kant wil je het klopt voor je merk doen en aan de andere kant heb je dan die juristen die helemaal op safe gaan.
3: Ja, daar valt natuurlijk wel een middenweg in te vinden, want ik denk ook wel, het is niet zo heel slim om al die vuile was naar buiten te gaan hangen natuurlijk tijdens een incident. Dat klopt. Ik denk dat niemand daar heel groot voorstander van is. En dat heeft ook niet zoveel zin. Daar bereik je niets van mee. Maar wat belangrijk

0: belangrijkste aspecten, zeg maar. Ja.
1: Maar daar zie je, want we hebben nu heel veel heksen. Je zegt, ja, er zijn niet meer, het loopt niet uit de hand. Maar het lijken voor iedereen in bedrijfsleven, maar ook persoonlijk, lijkt er een soort stroom van heksen zijn. En ja. Dan als je, mijn vrouw zit naast me op de bank en dan hoort ze, oh, ik ben ook weer gehackt bij rituals. En die krijgt ook zo'n soort, jij hebt zo'n algemeen mailtje meer waar je ook verder niks mee kan.
0: Nou, daar gaan we het ook nog over hebben, want daar vind ik ook nog wel van alles van. Maar kijk, het is sommige mensen, als je vraagt, loopt het uit de hand? De moeilijkheid is altijd, hebben we te maken met 4 maanden waarin toevallig een piek meemaken? Ja. Het kan namelijk best zijn. En ik zou me echt niks verbazen als de rest van het jaar rustiger is. Hangt een beetje vanaf wat China anders doet. Hangt er vanaf waar ze actief zijn, waar de slachtoffers zitten. Toevallig hebben wij nu in Nederland best wel een opeenlopend riedeltje van incidenten die ons als Nederlanders, zeg maar even zo, aangaan. Ik ben niet zo snel geneigd om dan te zeggen, oh, het is uit de hand aan het lopen. Als je over de jaren heen de langere trendlijn bekijkt, zie je dat het langzaam omhoog loopt, maar ook met pieken en dalen. Er zijn ook gewoon soms heftigere kwartalen en soms rustigere kwartalen.
1: Maar er was ook iemand die mij zei van, ja, ik hoorde een hoogleraar cybersecurity. Ja. En die zei, ja, nee, het valt allemaal reuze mee. Want als je kijkt naar de hoeveelheid van wat we doen en dingen, ja, dan heb je dit soort incidenten. Maar
0: ook
1: ja,
0: dat.
1: Als je op een heel gevaarlijk kruispunt woont en je ziet steeds auto's op elkaar knallen, dan is niet al het verkeer gevaarlijk.
0: Nee, nou ja, ik denk dat dat een hele mooie analogie is inderdaad. En het is ook een beetje recency bias. Dus hetgene wat recent gebeurd is, dat blijft ons heel erg bij. Waardoor we het gevoel hebben van, oh, ja, het is allemaal heel erg aan het worden. En ik wil ook niet bagatelliseren, die incidenten zijn erg. Maar er gebeurt ook heel veel niet. En het kan ook zo weer een paar kwartaal rustiger worden.
1: Maar je zei daarvoor ook nog even iets, en daar wil ik ook nog wat over zeggen. Dat ging over die...
0: Ja, dat gaat over, kijk... Dat gaat over het informeren van betrokkenen. Dus je hebt er is een datalek. En dan moet je, het is een wettelijke verplichting vanuit de AVG, moet je de betrokkenen informeren. Moet je ze ook een handelingsperspectief bieden. Dus je moet ze vertellen wat ze moeten gaan doen. Maar eigenlijk leven we in 2026 en elke burger in Nederland zweeft al heel veel informatie op internet rond. Of omdat je het zelf hebt gegeven. Of omdat het bij een eerdere hack al naar buiten is gelekt. Je geboortedatum, je e-mailadres, je adres, je telefoonnummer. En ik denk dat het een verkeerd iets is om na de hack van Odido met z'n allen te gaan zeggen, je moet nu extra op gaan letten op phishing. Ik snap dat niet helemaal, omdat bovenop die onwijze berg data die er al is, komt dat erbij. We moeten altijd opletten op phishing.
1: Ja, maar even, want het is ook het verschil tussen geven. Want even je telefoonnummer en je adres en je naam. Vroeger hadden we iets dat heette het telefoonboek. Mm. Dat kreeg iedereen 1 keer per jaar op de mat gemikt. En er stonden telefooncellen in het land. En er stonden alle boeken van heel Nederland in. Daar kon je iedereen opzoeken. Tenzij je een geheim nummer had.
0: Ja, klopt. Kijk, dus en dat
1: hoe
0: is
1: geheim is die informatie? Waarom is dat nou plotseling dan belangrijk nu?
0: Er zit natuurlijk bij veel van die data lijken ook informatie die niet publiek zou moeten zijn. Hè? Dus kopieën van paspoorten. Nou, bij Odido waren het de aantekeningen op persoonlijke basis bij accounts. Dus daar moeten we ook weer niet te lichtzinnig over zijn. Maar wat ik moeilijk aan het advies vind van let op phishing. Dat ik denk, dat is niet ineens een aanleiding van een individueel datalek dat je meer moet gaan opletten. Ik vind eigenlijk, elke burger in Nederland moet altijd alert zijn. Elke mail die je krijgt, gelukkig 999 van de 1000 zijn legitiem, dus het valt allemaal mee. Ja. Maar elke mail die je krijgt waar iemand zich voordoet als je, weet ik veel, als het de RDW of zo, of als je de huisarts, kan informatie bevatten die uit een lek komt en ze doen zich voor als iemand anders. Ja. Dat is een basis ding wat elke burger zou moeten weten. En daarom irriteert het mij. We kunnen niet zo heel veel beter advies geven dan let op.
1: Maar even in de sector, in security wordt er heel veel gesproken over zero trust.
0: Ja.
1: Maar misschien moeten we zelf als gebruiker ook gewoon denken zero trust. Eerst maar eens even uitzoeken of het klopt.
0: Nou, ik ben een groot voorstander van vertrouwen eigenlijk. Ja. Ik zeg, ik doe heel veel op basis van vertrouwen. Zaken doen is vertrouwen. Dus ik ben eigenlijk er niet groot voorstander van om vertrouwen uit het raam te gooien. Dat zeg je ook niet. Maar zero trust wel. Weet met wie je te maken hebt. Aanvallers, het gaat erom dat ze doen zich voor als een ander. Ja. Dus weet, en dat is overigens ook heel veel van de manieren waarop shiny hunters te werk gaan. Zij doen zich voor als een IT-afdeling. Dus zowel als voor mij als burger thuis geldt het. Iemand die mij benadert via de telefoon en via e-mail. Moet ik eigenlijk weten, is diegene wel degene die zegt dat hij is? En dat geldt voor mij ook als medewerker van een bedrijf.
1: Nou doen we dit, hè? We dwijzen een beetje af naar de consument en naar ons persoonlijk, omdat we dat meemaken. Maar wij werken ook ergens en er zijn mensen in organisaties en bedrijven. En die hebben daar...
0: En daar geldt precies hetzelfde.
1: Die hebben precies dezelfde problemen en dezelfde last natuurlijk.
0: Precies hetzelfde. Dus eigenlijk is het niet, los van of je zero trust noemt, is het wel zo dat helaas elke mens in, op aarde zich moet realiseren dat langs digitale wijze

0: komen er dingen op je af die gewoon niet echt zijn. Mensen doen zich voor als een ander. Dat wordt met AI natuurlijk, is het alleen maar erger aan het worden. Want je kan stemmen van een ander nadoen. Je kan beeldenis van een ander nadoen. Dus, maar, en dat is eigenlijk de basis die iedereen zou moeten weten. Dat is, en ja, dus om daar heel specifiek over te gaan. Waarschuwen na een datalek voelt als ja, wat schraal. Want ja. Ja, eigenlijk moeten we die basishouding...
1: Maar dat is even naar buiten. Dan heb je ook intern in de organisatie. Mm-hmm. Heel voorbeeld, heel nabij. Iemand krijgt een mail van de directeur.
0: Ja.
1: Vraag iets doen, die denkt een hele rare vraag. Loop naar de directeur, zegt Linda,
0: ik weet van niks.
1: Heb je dit gevraagd?
0: Ja.
1: Linda zegt, ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Nou, dan zal er wel wat aan de hand zijn. Roepen de IT-afdeling en de IT'er zegt ja, nou ja, kan gebeuren.
0: Ja, maar dat is ook zo. Maar als je het niet op tijd achterkomt, dan kan je, als je paté bent...
1: Zo moet je daar helemaal niet om gaan.
0: Nee. Nou goed, als ik presentaties geef voor bijvoorbeeld medewerkers van organisaties, dan heb ik het heel erg over dit. Security gaat over, weet je met wie je te maken hebt? En als aanvaller is het, kan ik zo goed mogelijk doen alsof ik een ander ben.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk het hele trucje. Los van dat er technische manieren zijn in te breken, is dit waar we als mens iets mee moeten.
1: Je merkt ook dat er zeker als op zakelijke vlak, dat dit ook wel een soort supply chain bijna is. Hè? Want zijn leveranciers, klanten en alles loopt door dat netwerk. En die hebben allemaal met elkaar contact, ja. Die hebben verbindenissen. Ja.
0: Dit is een van de belangrijkste aspecten waar wij onze klanten mee helpen. Met het vaststellen van de identiteiten, met het controleren van mogen mensen alleen wat ze mogen. Heb je niet te maken met gegevens waar criminelen mee in proberen te loggen. Ja. Dat is echt een van de belangrijkste aspecten.
1: Lopen we niet het risico dat er ook bij de politie is er rondom de moord op Lisa hebben een aantal agenten hebben gekeken in dossiers. Dat hebben ze gedaan vanuit hun vakgebied. Om te kijken, kunnen we helpen? Kunnen we dat doen? En vervolgens kregen ze een soort draai om hun oren publiekelijk. Had je niet mogen doen en het is een datalek en helemaal niet. Terwijl het blijft ook wel zo'n soort moeilijk scheidsveld natuurlijk dus in binnen organisaties.
0: Ja, dit is eigenlijk een false positive zou je kunnen noemen. Iemand denkt dat het niet heeft geklopt en het klopt uiteindelijk wel. Dus dat kan ook. Dat klopt, maar ik denk dat het grotere probleem is over het algemeen dat mensen te veel rechten hebben. Ik snap de gedachtenlijn daarachter wel, hoewel het onterecht was in dit geval. Maar een van de redenen waarom natuurlijk aanvallers als Shiny Hunters, die dan even nu heel erg in het spotlight staan, overigens al echt volgens mij 10 jaar bezig zijn, maar die kunnen doen wat ze doen doordat ze toegangsgegevens krijgen van iemand en daarmee heel veel data uit kunnen slurpen. Die dus via één account bereikbaar is. Ja, daar moet je ook wat mee.
1: Dat ze gewoon niet bij hadden moeten komen.
0: Los van het feit dat er misschien ook heel veel data in zit die al lang niet meer bewaard moeten worden natuurlijk.
1: En voor de vaste luisteraar, je bent een vaste gast hier.
0: Ja.
1: Vriend van de show noem ik je altijd. Je hebt hier vorige keer gezegd dat je eigenlijk wel een beetje klaar was met dit vak.
0: Ja, dat klopt ja.
1: Omdat niemand leek te luisteren. En dan heb je een heel verhaal verteld over de tandarts. Je ook maar gewoon elke dag opnieuw gaatjes vulde. Dat is bij mij ontzettend blijven hangen. Maar dan zei je, als je al bereik je maar een paar mensen per dag, dan heeft het toch zin. Is dat nog steeds zo? Zit je er nog zo in?
0: Ja, ik zit daar nog steeds zo in inderdaad. Ja, en natuurlijk heb je een groter doel ermee.
1: Ja.
0: Maar de wereld is heel weerbarstig en we gaan dit probleem nooit kwijtraken. Net zoals je bij de politie werkt. Je gaat nooit zeg maar nul inbraken bereiken. Dat lukt gewoon niet. Dus je moet... Elke persoon die je opvoedt en die denkt, oh, maar dan moet ik het inderdaad van die anti-dieftalklauwen installeren, is winst.
1: Ja.
0: En elke organisatie waar ik sta, waar ik bijvoorbeeld een raad van commissarissen kan wijzer kan maken, vind ik winst. Waar ik medewerkers wijzer kan maken, vind ik winst. Ja, absoluut.
1: En ik had het met Van Tilburg in ons aftrapje over de Europese Unie, die ons als Nederlandse staat eventjes wil aanklagen. Nou, dan kun je het hebben over. Wat vind je van zo'n bericht?
0: Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik daarvan moet vinden. Omdat ik eigenlijk denk... Ik vind eigenlijk dat we het in Nederland helemaal niet zo slecht doen. En dat zijn uitspraken waar je altijd meer moet oppassen. Want als je zegt niet slecht doen, dan denken we... Ja, maar zo goed het is nou ook weer niet. Laat ik zeggen, eigenlijk zouden we met z'n allen... als maatschappij op een 9 moeten zitten, denk ik. Qua wat er aan dreiging is en wat je weerbaar hebt. Moeten we misschien op een 9 zitten. Ik denk dat wij misschien best wel op een 7 zitten. En... maar er zijn ook landen om me heen waarvan ik redelijk zeker weet, die zitten op een 5. Weet je, dus als je roept van nou, we doen het redelijk goed, dan moet je niet achterover gaan leunen. Maar dan moet je gewoon doorgaan met het goede ding doen. Het verbaasde mij enerzijds. En dat betekent niet dat we geen werk meer hebben. We moeten nog heel veel doen met z'n allen, want we zitten op een 7. We moeten op een 9. Maar het verbaast me ergens wel. En ik was ook wel benieuwd of er ook andere landen ook voor de rechter gedaagd worden. Misschien weet jij dat. Ik heb dat verder niet uitgesproken.
1: Zullen we zo in de break even dat
0: gaan we het even uitzoeken? Ja, dat vind ik heel interessant. Want, hey.
1: Ja, we hebben veel hacks. Gaat het natuurlijk niet alleen over systemen die plat gaan, maar het gaat ook over al die data die opgeslagen is. Jij noemt dat het nucleaire afval van deze tijd. Ik wil het daar graag na de break even met je over hebben. Ja. Zullen we dat doen?
0: Ja,
1: top.
2: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Best of my love, emotions.
1: People work technology. Op New Business.
0: Oh, die drukte ik iets te vlug weg. Ik was er klaar mee. Ja, op New Business Radio, People Work Technology. Met nog steeds achter de microfoon hier, Erik. De Jong van Tessorion, Mr. No Fluff Security. Hoe kom je uit op die term No Fluff Security gekomen?
2: Ja, er is gewoon een hoop fluff in security. Weet je, gewoon een hoop rookwolken, wat je al zei. Fluff gewoon. Ja, dingen, bangmakerij. Ik heb er echt een onwijs hekel aan.
0: En, ja, maar het wordt heel veel verkocht vanuit bangmakerij. Dat is één.
2: Dat is totaal niet nodig, vind ik.
0: Maar, en het is natuurlijk ook leuk vanuit ICT om allemaal kreten te roepen die niemand begrijpt. Ja. En dan lijkt het net of jij er wel wat van snapt.
2: Ja, klopt. Dat is ook een zwakte bot.
0: Ja.
2: Dat is no fluff. Je kan gewoon heel goed in normale mensentaal uitleggen wat er aan de hand is. Je hoeft helemaal niemand bang te maken. Je kan gewoon vertellen hoe de wereld in elkaar zit. 2026. Daar moet je iets mee. Ja. Dus dat.
0: Hey, bij veel hacks gaat het niet alleen over die stemmen, die platformen. Het gaat ook over jaren opslagen, klantdata, documenten, identiteitsgegevens, aantekeningen. En jij zegt, een oude data is eigenlijk het nucleaire afval van deze tijd.
2: Ja, dat ontploft in je gezicht. Kijk, data heeft ook de neiging om overal naartoe te bewegen in een organisatie. Dus dat was een beetje waar ik vanmorgen op LinkedIn naar hintte. Die tweede wet van de thermodynamica. Dat systemen of...
0: Die begreep ik niet. Even opzoeken, wacht even. Ja, dan gaan we door. Kijk even terug.
2: Als je iets met rust laat, dan gaat over het algemeen de entropie gaat omhoog. Weet je, wordt het chaotischer van. En zo beschouw ik organisaties en beveiligingssystemen ook wel. Als jij als organisatie dingen regelt, dan moet je daar onderhoud aan plegen. Want als jij niks doet, dan brokkelt het automatisch af, zeg maar. Dus weet je, dat gaat over rechtenstructuren in organisaties. Dat gaat over patchen, eigenlijk configuraties. Het houdt nooit op. En als je dus denkt van oké, ik regel het, ik laat het met rust.
0: Ja.
2: Kijk je over 3 jaar, is het helemaal afgebrokkeld en kan een aanvaller gewoon naar binnen lopen. Dus de meeste ICT-omgevingen, infrastructuren, die brokkelen uit zichzelf langzaam af, noem ik dat eventjes. Als een beeldend, dat is ook voor bestuurders een goed beeld. Het heeft onderhoud nodig. Als je er niks aan doet, dan wordt het een chaos. En bijvoorbeeld informatie heeft de neiging om overal naartoe te kruipen. Ja. Mensen die maken even een kopietje van een productiedatabase, dan gaan ze lunchen en dan vergeten ze hem weg te deleten. Weet je? Dus het kruipt overal naartoe. We hebben een mooie anekdote, als ik daar nog even tijd voor mag nemen, is dat we... Het is 15 jaar geleden zo'n incident waarbij een organisatie benaderd werd door een hacker via social media. En die gaf een screenshot van productiedata. En de organisatie, het slachtoffer, die keek ernaar. En dat was wel meteen code rood. Van oké, maar dit is echt data die bij ons vandaan komt. Het waren ook wel wat redelijk gevoelige gegevens. Zo'n screenshot van een deel van een database. En dan is de eerste vraag, oké, is de data van ons? Antwoord ja. De tweede vraag is, waar staat die data? Nou, dat... Blijkt dus, die hoort eigenlijk op A, B en C te staan. Maar we hebben die data uiteindelijk gevonden op een hele andere plek. Waar je hem niet zou verwachten. Die data die kruipt overal naartoe waar het niet gaan kan.
0: Gewoon iemand ergens een kopietje gemaakt.
2: Omdat mensen gewoon hun werk willen doen. En weet je, als dat dan niet op de goede manier gefaciliteerd wordt, dan maken mensen kopietjes, zetten het ergens neer, kapier geruimte, zet ik het daar.
0: Maar dat betekent dat je dus gewoon je IT in basis niet goed hebt.
2: Het is hygiëne, ook wel een beetje discipline.
0: Maar dit is zeg maar uit goedheid. Ik heb ook al accountmanagers meegemaakt de week voordat ze ontslagen wachten, om vervolgens op een USB-stickje even het CRM-pakket te downloaden.
2: Ja, het meeste is wel met goede bedoelingen, denk ik. Over het algemeen dat mensen gewoon dingen proberen, te willen gewoon hun werk doen. Als je niet data verwijdert, ik noem het nucleaire afval, om uiteindelijk heel veel organisaties doen daar echt niks meer mee. Dat is misschien een soort belofte ooit, dat je denkt, ik kan data minen, maar de hoeveelheid organisatie...
0: Maar is dat bijvoorbeeld doet, bij Odido dat ze allerlei gegevens hebben die ze eigenlijk niet meer hadden moeten hebben?
2: Nee, ja, dat is gewoon geen goed idee. Dus dat is eigenlijk een hartstikke slecht idee en dat ontploft dus wel een beetje.
0: Maar daar moet je dus heel erg goed naar kijken, want ik weet... Maar als ik bij jullie kom, moet ik toch ook maar gewoon mijn identiteitsbewijs laten zien.
2: Ja,
0: maar
2: jullie
0: maken daar geen foto van, toch?
2: Nee, voor mij niet. Nee, we controleren op dat moment jouw identiteit.
0: Ben ik dat op dat moment?
2: En dan is hetgene wat we hebben gedaan is voorbij. Dus dan hebben we die data niet meer nodig.
0: Dat is dan
2: van jou, die bewaren we wel 100 jaar.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Ja, want ik ben toch nergens.
2: En we gebruiken het zelf ook, want ik kan overal naar binnen lopen op jouw identiteitsbewijs nemen. Nee, maar dus je
0: lijkt heel erg op
2: voor een bepaald doel. En dan daarna moet je het gewoon verwijderen. Of helemaal niet opslaan. Nog beter inderdaad.
0: Nee, maar daar moet je dus, daar kan iedereen over nadenken. Ja, ik heb toevallig net met een makelaar van doen gehad. En die zei, ja nee, het koopcontract is getekend. Dus ik heb jouw paspoort niet meer. Dat heb ik weggegooid.
2: Ja,
0: heb ik vernietigd.
2: Maar ik denk dat dat ook nog wel eens op plekken anders gebeurt. Dat weten we gewoon. Het is ook makkelijk, hè? Ik had het er net over. Verwijderen van data is ook een beetje eng. Want als het weg is, is het weg. Krijg je nooit meer terug. Weet je? Nee. Dus je kan. Meer of mensen hebben natuurlijk een beetje een hamstermentaliteit. Je weet nooit of je het nog nodig hebt.
0: Maar nu met de hele ontwikkeling van AI, waarvan iedereen dan al die AI-specialisten en iedereen noemt zich tegenwoordig expert. Daar schijn je ook geen opleiding voor nodig te hebben.
2: Expert is geen beschermde term. Hè?
0: Dus, nee. Ik vraag me echt af wat je kan als ik AI-expert. Maar dat is een ander verhaal. Maar daarmee zeggen ze, ja, maar je moet zoveel mogelijk data bewaren, want dan kan je allemaal nog gebruiken en er zit informatie in. Dus ga je het niet meer weggooien.
2: Ja, maar dat is niet helemaal AI. Hè? Dat is natuurlijk hiervoor ook al. Ik bedoel, we doen al, AI is een heel brede term. En we hebben het nu dan over LLM's als het over AI hebben. Machine learning bestaat ook al 20, 30, 40 jaar. Daar is ook altijd van gezegd, hey, als je meer data hebt, kan je het gebruiken om je algoritmes te trainen. En dat is waar. Maar je moet wel, ten eerste, welke data bewaar je dan? En ja, moet je niet op een gegeven moment weggooien. Dat was trouwens ook bij Clinical Diagnosis een vraagstuk op een gegeven moment. Hè. Is al die data wel nodig om de resultaten van een test te kunnen afstemmen met de backend bij Clinical Diagnosis vanuit bevolkingsonderzoek Nederland?
0: Ja, dat is geen bevolkingsonderzoek. Ja, precies. Heb je dit allemaal wel nodig?
2: Heb je dat allemaal wel nodig?
0: Om dat
2: het antwoord is dat nu genuanceerder dan waarschijnlijk niet dat wij kunnen bedenken. Maar ja.
0: Hey, maar als je nou naar die crisisverklaring dan kijkt, klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Hè? We nemen dit incident serieus, er loopt een onderzoek, pas op voor phishing mails. En dat was het dan. Wil kan ze gewoon alleen maar een andere firma. Nou, maar heeft iemand daar nog wat aan?
2: Ik denk het wel. Als je hem authentiek, authentiek communiceert als organisatie, heb je daar zeker wat aan.
0: Ja?
2: Uiteindelijk is niet elke. Kijk, het is inderdaad een beetje boilerplate om te beginnen met uw privacy is belangrijk voor ons. Ik denk als iedereen dat leest, dan weet je al, oké, het is echt heel wel niet. Ja, toch? Ik ben er zelf niet zo'n groot fan van.
0: Ik vind dat wel die firma's die zeggen, wij stellen de klant centraal en beginnen dan de zin met wij.
2: Ja, weet je, dus maar niet. Kijk, uiteindelijk is elk incident wel een individueel incident met individuele betrokkenen die geraakt zijn. En die hebben het recht om geïnformeerd daarover te worden. Dus dat is zelfs een wettelijke verplichting. Dus dat moet je gewoon doen. En ik denk dat je daar ook gewoon op een normale, authentieke manier over kan communiceren. Door gewoon, ik denk dat ook. Mijn stijl is dan wat meer no fluff natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wel uitleggen wat is er gebeurd. Over welke informatie gaat het. Dat is uiteindelijk echt heel belangrijk als je dat weet. Over welke informatie gaat het die eventueel gelekt is. En ik denk toch handelingsperspectief blijft belangrijk. Alleen ik denk dat wij als maatschappij nog wel wat beters moeten bedenken dan let op nieuwe phishing aanvallen.
0: Als je nou één ding mocht veranderen over hoe Nederland met cybersecurity omgaat. Wat zou dat dan zijn?
2: Deze vraag heb je niet van tevoren, maar alle vragen niet.
0: Nou, weet je wat? Parkeren, wacht maar even over na.
2: Ik denk er even over na. Ja, we gaan lekker even door nog.
0: Even door. Je krijgt hem wel terug hoor, straks Erik.
2: Zeker, moet je
0: Hoe kan je nu in zo'n situatie, want jij wordt gebeld, hè? Even in jouw rol en functie, want ik was bij jullie op kantoor geweest in Nieuwegein.
2: Ja.
0: Ontstaat er zo een incident bij de klant.
2: Ja.
0: En mij bellen ze dan zo op vrijdagmiddag een keer.
2: Ja, dat klopt wel. Dat komt eigenlijk omdat in veel gevallen organisaties toch te lang zelf zo'n incident proberen te managen en te onderzoeken. En dan toch vaak op vrijdag erachter komen vanuit het bijna weekend.
0: Waar is dat? Is dat uit schaamte? Is dat uit probeer toch een beetje stil te houden?
2: Ik weet niet of ik het plat kan slaan. Nou, dat niet, want het is dan nog intern. Maar ik denk dat het toch vaak moeilijk plat slaan. Ik denk dat vaak te maken heeft met het feit dat er iemand dat aan het onderzoeken is. Bijvoorbeeld een IT-beheerder. En die toch het gevoel heeft dat hij dat zelf moet kunnen oplossen. Dus
0: durf niet om hulp te vragen.
2: Ja, ik denk dat had ook een beetje met de organisatiecultuur te maken. Maar ik denk dat vaak wel meespeelt. Van ja, als we nog eventjes 3 uurtjes doorkijken, dan weten we het wel. En onderschatten wat er aan de hand kan zijn. Terwijl als je dus, wij zeggen zo vaak, joh, had nou op woensdag gewoon even gebeld. Het kost je niks. Gratis telefoontje. Kan je een half uur gewoon even sparren met een expert. En ja, wij kunnen echt wel op basis van expertise vaak zeggen van oké, dit voelt echt niet goed. Weet je,
0: is wel of niet wat aan de hand?
2: Ja, er is wel of niet wat aan de hand. Of we weten het ook niet. Maar heel vaak kan je aan een symptoom al, we moeten echt nu dit en dat gaan doen.
0: Kijk, ik weet over alle hacks en alle dingen die daar gebeurd zijn. Maar wat ik heel interessant vind, wat gebeurt er in zo'n organisatie? Wat gebeurt er met al die mensen in de organisatie? Want je hebt waarschijnlijk komt de IT-afdeling als eerste dan achter. Of iemand wordt er wakker. Wat gebeurt er in zo'n organisatie? Hoe Want het doet je gewoon pijn. Ik kan me voorstellen, je bij een organisatie werkt en het staat in de krant en het is gehackt. En dan begint iedereen in het weekend op het voetbalveld tegen je aan te keuvelen. Van, hey, jij werkte toch daar. En dan kan jij het moet gewoon pijn doen bij mensen.
2: Het is een bominslag. En er is natuurlijk ook door collega's van ons in het veld ook onderzoek naar gedaan. Naar de psychologische impact van onder andere in dit geval de ransomware incidenten. Het is een bominslag. Want ik zeg dan een beetje gekscherend. Heel veel organisaties leven eigenlijk nog in 2002. En die worden dan ineens... In 2026 worden ze wakker.
0: Gewoon in de tijd van de floppy en dan...
2: Nou ja, er overkomt ze iets waarvan ze eigenlijk nooit hadden bedacht... van dit kan ons overkomen op deze manier, op dit moment, zeg maar. Want we hadden onze zaken wel redelijk goed op orde. Het is een bominslag. Ja. Vaak begint dat wel... Nou, ransomware kan je natuurlijk ook gewoon mee geconfronteerd worden... als gemiddelde medewerker, want alles ligt plat. Het is vaak wel een beetje de dat systeembeheerders aan de slag gaan... om te kijken wat is er aan de hand. Het escaleert naar een directeur of naar een IT-manager. En uiteindelijk worden die mensen bij elkaar geroepen... omdat ze het begint te dagen van... oké, maar dit is echt groter dan wat we aan kunnen op dit moment. Ja, en dan... Ja, ik wil niet zeggen dat het is geen paniek, maar het is trauma, zeg maar. Ja, het is eigenlijk net als je wordt geconfronteerd met iets en je moet er gewoon doorheen. En dus ik denk dat het positieve is, je ziet in dat soort omstandigheden echt wel de weerbaarheid van mensen.
0: Ja. Dus
2: de meeste mensen die staan op en die gaan aan de slag en er wordt goed samengewerkt. Er zijn ook mensen die uitvallen, dat gebeurt ook, of die het niet aankunnen. Maar de meerderheid van de mensen die gaan gewoon.
0: Zou je een verschil kunnen zeggen hoe een organisatie in elkaar steekt voor en na een hack? Zit daar verschil tussen? Zijn het andere organisaties geworden?
2: Ja, maar ik kom daar wel weer terug op mijn halfwaarde tijd van een incident. Want ook binnen organisaties die geraakt zijn door een incident, dat appt uiteindelijk weer weg. En na anderhalf, twee jaar is dat een beetje uit...
0: Is dat voor even diezelfde hoogleraar cybersecurity waar ik het over had. Die zei ook, iedereen focus maar weer op die awareness trainingen. Maar we hebben onderzocht, dat doet helemaal niks.
2: Ja.
0: Is dat ook zo'n halve harde tijd dat ook iets wegzakt?
2: Dat is zeker zo. Ik weet niet of het helemaal niks doet. Kijk, ik sta ook best wel eens op podium met een van onze klanten. Die het slachtoffer zijn geweest van een ransomware aanval een aantal jaar geleden. Dat is Royal Smilde. Die zijn daar ook gewoon heel open over.
0: Ja?
2: Daar ben ik heel trots op. Ondanks niet bij hun werk. En ook intern herhalen zij dit verhaal ook af en toe. Om weer, weet je, dit is waarvoor we het doen. Dit is wat er kan gebeuren. Dus om in te gaan met dat awareness, ik denk dat het wel zin heeft om je medewerkers op de hoogte te brengen van hoe gaan aanvallers te werk? Aanvallers proberen zich voor te doen als een ander. Ik weet niet of phishing training altijd heel veel zin heeft, maar het heeft wel degelijk zin om je financiële afdeling op de hoogte te brengen van het feit dat er iets als CFO-fraude bestaat. Anders dan kunnen ze dat niet eens herkennen. Dus ik ben wel van overtuigd dat het bijbrengen van kennis bij je medewerkers over wat zich in de wereld afspeelt, dat zin heeft.
0: Moet dat ook veel meer tailored dan zijn op de functie die... ik kan een financiële afdeling...
2: Zeker.
0: Met anders dingen dan een research afdeling die waarschijnlijk veel meer te maken heeft met intellectueel eigendom en dat soort zaken. Dat veel meer wat minder algemeen maakt.
2: En als je op een helpdesk werkt, dan die klanten te woord staat, dan ben je helemaal, denk ik, kwetsbaar, omdat je is in je getraind om dienstbaar te zijn.
0: Zo vriendelijk mogelijk.
2: Zo vriendelijk mogelijk. Dus als een aanvaller zich voordoet als X, Y, Z of de IT-afdeling, dan ga je die IT-afdeling vriendelijk helpen. Dus dat is echt een kwetsbaarheid inherent aan de rol die mensen hebben. Dus daar moet je ze, denk ik, over informeren, over dat het kan gebeuren. En je moet ze empoweren om zelf tegen ze te kunnen zeggen, ik ga jou gewoon niet helpen. Doe maar dat niet op deze manier, zeg maar. Hè? Dus dat is echt heel belangrijk. Ja, dus getailored en het heeft wel zin, wat mij betreft. Maar op fenomenen, dus snap wat er gebeurt. Net zoals je oude mensen traint. Als iemand aanbelt met een KPM-pakje, moet je ze niet een pinpas geven of zo.
0: Nee, zeker niet als een politie-polootje aan.
2: Zoiets.
0: En toch gebeurt het heel veel.
2: Ja, en mensen blijven erin trappen. Maar ik denk dat het wel helpt om daar bewustzijn over te verspreiden.
0: Wat zijn nou de slechtste reacties die je de afgelopen maanden hebt gezien?
2: Slechtste reacties? Ik blijf het slecht vinden als er ingehakt wordt op slachtoffers van hacks.
0: Als een soort situatie dat op een gegeven moment is het slachtoffer...
2: Dubbel slachtoffer.
0: Wordt ook nog eens een keer als een soort dader gezien.
2: En ik vind dat, weet je, van de buiten, ik zeg altijd, those who know don't talk, those that talk don't know. Weet je, de mensen die erbij betrokken zijn, zeggen over het algemeen niks. En de mensen die hun mond open trekken, weten gewoon niet wat er aan de hand is. Ik ben zelf ook vrij terughoudend vaak om oordeel te vellen, omdat je dat gewoon niet kan. Ik weet uit ervaring dat bij heel veel incidenten er uiteraard heel veel beter had gekund. Maar het is ook gewoon heel complex om een organisatie goed te verdedigen. Dus dat is de andere kant eraan. Dus ik ga daar heel slecht op als er op slachtoffers in wordt gehackt.
0: gehackt op de gehackte.
2: Dat vind ik gewoon geen good luck. Nee, daar hou ik gewoon echt niet van. En dat is ook niet aan ons. Weet je, daar is een autoriteit persoonsgegevens voor die een onderzoek kan doen. Of politie wordt betrokken om een hacker te pakken. Daar ga ik slecht op.
0: Maar hij ziet natuurlijk dat er toch een aantal mediakanalen zijn die het leuk vinden omdat er wat fout gaat. En daar dan inderdaad maar.
2: Iets wat fout gaat is nieuws. En ja. Iets wat goed gaat is geen nieuws. Dus dat snap ik heel erg goed. En ik vind prima. Natuurlijk moeten we dat in het nieuws brengen. Maar het is wat anders dan ongenuanceerd het slachtoffer aan de schandpaal nagelen.
0: Wie deed dan verrassend goed?
2: Wat qua communicatie bedoel je? Ja? Ik denk, dit is altijd heel makkelijk om heel veel dingen te vinden die toch beter kunnen. Ik vind dat, dit is wel wat langer geleden, maar gemeentes... Maar ook bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht. Die gewoon onderzoeksrapporten 1-op-1 publiceren. Daar heb je echt ballen. En daar heb ik echt heel veel respect voor. En dat zouden veel meer organisaties moeten doen. En ik snap dat publieke organisaties dat eerst doen. Ja. Die hebben onder de rol in de maatschappij. Maar er zijn gemeentes geweest. Het rapport van DigiNotar. Bijna 20 jaar geleden is publiek. Dat vind ik echt... Dat is echt, ja, dat verdient heel veel respect en applaus. Want dat is gewoon, daar help je heel veel andere organisaties mee om daarvan te leren.
0: Daar zouden we echt wel dankbaar voor moeten zijn. Ook gewoon daar lessons learned. Want er wordt heel vaak gezegd, never waste a good crisis. Dat kun je het over het interne hebben en dat iemand het meldt en dat je hem dan niet afstraft, maar een taart geeft.
2: Ja.
0: Maar dit zouden we eigenlijk als BV Nederland met z'n allen gewoon moeten doen.
2: Ja. Ja, en ik heb jou nu eigenlijk laten zeggen wat het antwoord op jouw vraag zelf was.
0: Had je dit voorop gezet, geloof er niks van, Erik. Helemaal niks. Je denkt, hier ben ik onderuit. De vraag, want als je één ding mocht veranderen van hoe Nederland met cybersecurity omgaat, wat zou dat zijn?
2: Nou, maar dit is het wel. Dat we veel meer vieren de organisaties die transparant zijn en andere organisaties helpen om beter te worden. En dat gebeurt ook heel veel achter gesloten deuren. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Er wordt heel veel onderling gedeeld zonder dat je in het publiek dat ziet. Maar een organisatie die gehackt is en een onderzoeksrapport gewoon publiek deelt. Ja, ik vind dat echt fantastisch.
0: Nee, ik weet dat er binnen de banken bekend is als dat gebeurt. Dat niet meteen. Dit is niet als bij de ene bank er wat gebeurt dat de andere bank in het vuistje zit te lachen.
2: Nee,
0: die zoeken met elkaar contact en die werken heel nauw samen.
2: Zorgorganisaties ook. Heel veel sectoren wordt heel nauw samengewerkt met soortgelijke organisaties. En dat is een heel goed ding. Dat is een heel goed ding.
0: We zien een hele movement aan het. We hebben de Open Cloud Alliantie vorige keer hier gehad. Dus allemaal Nederlandse organisaties die samenwerken om dan die cloud neer te zetten. Zouden we bijna niet zo'n soort Open Security Alliantie moeten hebben in Nederland? Van partijen. Om het ook gewoon bij de overheid en dat stomme ding van de Europese Commissie, waar we al vaak over gehad hebben. Ja. Om dat toch weer een beetje gewoon met z'n allen meer wat onder te zetten.
2: Er gebeurt heel veel qua samenwerking. Maar ik denk dat publiek delen wel wat meer mag, zeg maar. En ik snap ook dat private organisaties daar meer moeite mee hebben dan publieke organisaties. En daar zitten gewoon andere belangen. Heb je aandeelhouders, allemaal ingewikkeld. Maar toch, ik zou het echt fantastisch vinden als een Instructure of een Chipsoft gewoon een onderzoeksrapport online gaat gooien. Ja.
0: En toch eens gewoon laten zien wat doen.
2: Absoluut.
0: We gaan ze in de gaten houden. Zullen we dat doen?
2: Ja, zeker.
0: Samen?
2: Doen we.
0: Ontzettend mooi. Ja, een beetje samen. Wat, we hebben nucleair afval. We hebben
2: de tweede wet van de thermodynamica. En we hebben de halfwaarde tijd van incidenten.
0: Ja, en dat niemand echt luistert. Okay. Maar ik hoop dat ze vandaag toch geluisterd hebben. Okay. Zodat jij niet elke dag al die digitale gaatjes hoeft te vullen.
2: Top.
0: En dat we gewoon lekker no fluff security met Erik de Jong van Tesorium.
2: Ja, dit was leuk.
0: Top. Dit was uur 1 van PeopleWork Technology. Helemaal in het teken natuurlijk van de staat van cybersecurity. Maar we zijn er nog lang niet klaar. In uur 2 duiken we in de explosieve combinatie van AI en cybersecurity met Davy Lodder van Torque. Want als security teams massaal overbelast raken, kan AI dan de oplossing zijn? Of automatiseren we straks onze eigen nieuwe chaos? En we praten met Patrick Tijk en Maivana Choinai van CBA IT over de volgende generatie IT professionals. En waarom organisaties na investeren en nu moeten investeren in de toekomst van digitale weerbaarheid. Dus blijf luisteren. People Work Technology is zo weer terug met de staat van cybersecurity.
3: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio. Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weet weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
8: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
13: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, goedemiddag. Welkom weer bij People Work Technology. Hier in het tweede uur dat volledig staat in het teken van de toekomst van cybersecurity. Want terwijl AI zich razendsnel ontwikkelt, security teams overbelast raken en cyberdreigingen blijven groeien, wordt de vraag steeds groter. Houden organisaties dit tempo eigenlijk nog wel bij? Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van cybersecurity.
13: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en bij mij achter de microfoon is geschoven Davy Lodder van Tork. Welkom, Davy. Ja, fijn dat je er bent.
14: Zeker weten.
0: Ja, het is natuurlijk een wereld die aan het veranderen. We hebben het over cybersecurity. Je hebt net meegeluisterd. Ja, en AI moet cybersecurity natuurlijk wel sneller maken. En vooral de werkdruk maken. Maar intussen verdrinken we veel security teams nog steeds in meldingen, dashboards en handmatig werk. Het is tijd om dat maar eens door te prikken met jou samen. Ja, je hebt het over de analyst burn-out. Is het echt een security probleem?
14: Ja, absoluut. Dus cybersecurity organisaties of cybersecurity afdelingen van de organisaties hebben al jarenlang te maken met een hele berg aan alarmpjes of noodmeldingen die gegenereerd worden van allemaal systemen die ze hebben draaien. En het zijn constant mensen die ernaar moeten kijken. Eerder hadden we de Sorion hier te gast. Zij bieden dat als een dienst aan om dat soort alarmpjes te analyseren voor hun klanten. Maar desalniettemin is het voor iedere organisatie, of ze nou uitbesteden of niet, is het gewoon heel veel menselijk werk om continu maar na te kijken wat is er gebeurd, wat is er daadwerkelijk impact, wat is een vals alarm en waar moeten we iets mee.
0: Sorry, het begon iets te lopen wat niet moest lopen.
14: Geen enkel probleem.
0: Davy, dat kan gebeuren. Maar mensen worden een beetje moe. Je krijgt zoveel meldingen dat je ook eigenlijk niet meer weet waarmee je bezig bent.
14: Ja, inderdaad. Dus het bedrijf waar ik voor werk, Tork, we hebben een onderzoek gedaan naar wat is nu een beetje de gemiddelde periode waarin een analist, een onderzoeker van security alerts, werkt binnen een security afdeling. En dat is meestal niet langer dan 18 maanden. En voor iedere organisatie, of het nou een security is of niet, is het aantrekken van het juiste talent en die mensen behouden, is van een zeer groot belang. En voor security afdeling is dat niet anders. Dus je kunt je voorstellen dat je, ja, als je op de afdeling die eigenlijk al die alerts en alle IT-systemen in de gaten moet houden, als je daar continu elke 18 maanden mensen moet gaan vervangen, ja, dat werkt niet.
0: Dat werkt niet, dat gaat niet goed. Nee, want we hebben sowieso een tekort aan dit soort mensen, hè?
14: Een tekort is, nou ja, iets wat we al jaren last van hebben en het zal altijd zo blijven.
0: Waarom?
14: Ik denk dat het volume van alerts en meldingen dat gegenereerd wordt, zeker met AI deze dagen, waarin hackers, aanvallers, cybercriminelen nog makkelijker phishing mailtjes, malware en dat soort dingen kunnen maken. Het neemt alleen maar toe. En meer mensen aannemen op je SOC, een Security Operations Center, gaat niet de oplossing zijn.
0: Waarom niet?
14: Omdat uiteindelijk het vinden van die mensen is al één probleem. Na iedere 18 maanden waar we het net over hadden, gaan dat soort mensen weg.
0: Ja.
14: En ja, als het volume van alerts, alarmpjes, meldingen alleen maar toeneemt, ja, dan zul je dus continu maar meer mensen moeten gaan aannemen die je al lastig kunt vinden en die continu weer weggaan.
0: Binnen 18 maanden gaan ze weg. Is dat omdat ze klaar gaan ze dan hetzelfde werk ergens anders doen? Of wat gaan ze doen dan?
14: Nee, dus zeg maar mensen die een carrière willen beginnen in cybersecurity, en zeker een technische carrière in cybersecurity, die beginnen doorgaans als SOC-analyst, als security-analyst. En dus je komt van school en dan is het eerste baantje wat je aanneemt eigenlijk in de cybersecurity-wereld is SOC-analyst. En wat je dan doet?
0: Ja?
14: Dus je zit ergens op een afdeling van IT of van security. En daar zit je continu al die alarmen te onderzoeken die van allemaal systemen gegenereerd worden. Maar je kunt je voorstellen dat dat werk moet 24/7 doorgaan. Dus sommige van die SOC-analisten die moeten dat werk 's nachts doen.
0: Nou, dat lijkt me ook heel saai.
14: Ja, dus kun je je voorstellen dat je dit gebouw hier, dat je hier 's nachts binnen moet gaan zitten. En je zit achter een computerbeeldscherm. En er staat, weet ik veel, een tabel met 1000 alarmen. Of een dashboard met 1000 alerts waar je naar moet gaan kijken. Nou, en die 1000 alerts begint bij nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. En zo'n notificatie waar je dan...
0: Maar dan krijg je een soort Engelse term, boy cries wolf.
14: Ken ik niet.
0: Oh, ja,
14: help me even.
0: Nou ja, iemand roept de hele tijd, er is een wolf en tegen tijd. En dan niemand reageert meer op een gegeven moment. Er is nooit een wolf, totdat hij een keer roept, er is een wolf.
14: Ja.
0: En dan is het laat.
14: Ja, dat is het ding. Dus het is heel erg vermoeiend voor die analisten om zeg maar continu weer dingen te onderzoeken en 9 van de 10 keer erachter te komen dat het een vals alarm is. En dat putt mensen uit en het is gewoon heel erg saai en vervelend werk.
0: Wat doe je eraan?
14: Automatiseren. En automatiseren is niet iets waar wij als organisatie ineens mee begonnen zijn. Dat is iets wat de markt, de industrie al jaren probeert, sinds een jaar of 10, 11. Security automatisering, er zijn allemaal verschillende technieken en methodes voor bedacht. Degene die tot nu toe bedacht zijn, die beloofden een hele mooie toekomst. Een toekomst waarin die analisten niet zoveel handmatig repetitief werk meer hoefden te doen. Maar in praktijk zien we dat er heel weinig van terecht is gekomen.
0: En waarom is er weinig van terecht gekomen?
14: Omdat ze het automatiseringen te kunnen bewerkstelligen, moet je alsnog de logica van een bepaalde automatisering te kunnen bouwen. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat we hadden het eerder vandaag over phishing mails.
0: Ja.
14: En dat het, of het nou zin heeft of geen zin heeft om mensen phishing training te geven. Nou, phishing mailtjes is een van de meest gebruikelijke manieren van proberen bij een organisatie binnen te komen. En iedere organisatie, zeker de grotere, heeft met honderden of duizenden of soms tienduizenden van dat soort phishing e-mails te maken. Nou, als je een automatisering zou willen maken om iets met phishing e-mails te kunnen doen, dan zou je met de manier van security automatisering in het verleden, zou je dus moeten bepalen, open een bepaald mailtje, kijk of er een gevaarlijk linkje in zit. Zit er een bepaalde bijlage in? Wat vinden externe bronnen van die bijlage of van dat linkje? Heeft de gebruiker daadwerkelijk op dat linkje geklikt? Wat heeft hij toen gezien, et cetera? En de logica voor die automatisering bouwen is heel erg complex. En iedere keer dat er ook maar iets afwijkt of verandert in het proces, dan zie je dat je opnieuw zo'n hele automatisering moet gaan bouwen. Nou, en dat is waar heel veel organisaties tegenaan lopen. Dat je wilt automatiseren, maar je hebt heel veel kennis en kunde nodig. En vooral heel veel tijd om één bepaalde use case of één proces werkend te krijgen.
0: Gaat AI nou helpen? Want voor AI kan natuurlijk een heleboel taken gewoon heel makkelijk oplossen.
14: Nou ja, ik denk eerst even de dikke disclaimer. Ik ben geen AI-expert. Dat is waar we het in de vorige
0: sessie. Ja, daar heb ik me een beetje over opgewonden op LinkedIn op een gegeven moment. Dat iedereen zich maar AI-expert noemt.
14: Weet je, in alle eerlijkheid. Ik krijg van mijn marketingafdeling hier en daar een presentatie toegestuurd. En dan moeten we onszelf presenteren als een AI-sok-platform. AI dit, AI dat. En ik word er zelf ook gewoon moe van. Dat is misschien een beetje Nederlandse nuchterheid.
0: Ja.
14: En AI maakt wel degelijk een verschil. Maar het is niet zo dat AI mensen gaat overnemen of mensen hun werk helemaal gaat vervangen.
0: Maar waar helpt het dan wel?
14: Nou, ik denk vooral om...
0: En dan zeg maar ook in het licht van dat sok en van de oplossing die jullie bij Torc natuurlijk neerzetten.
14: Ja, absoluut. Dus kijk, in het geval van security automatisering, hè, dat is de business waar wij in zitten. Denk ik dat de security teams een van de early adapters zijn, zeg maar, van AI. En dat is ook logisch, want voor use cases in security, zoals bijvoorbeeld het scannen op kwetsbaarheden of het detecteren van andere soorten dreigingen en daarmee omgaan, dat is iets waar AI perfect voor geschikt is.
0: Oké, okay. Maar kan het al beter dan een mens?
14: In heel veel gevallen wel.
0: Ja.
14: Kijk, menselijke creativiteit is niet iets wat AI kan gaan vervangen, natuurlijk.
0: Meen je dat?
14: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, maar we zien allemaal fotootjes die gemaakt worden. We zien filmpjes gemaakt worden. De vraag wordt wel gesteld. Maar de invulling is toch, daar zit heel veel kunstmatige intelligentie in.
14: Ik denk dat het vooral dingen sneller kan doen.
0: Ja?
14: Dat is waarschijnlijk ook waarom AI een betere uitkomst kan bieden voor security teams. Dan nou, historische manieren van dingen automatiseren of dreigingen detecteren.
0: En waar vertrouw je AI dan nog niet op dat vlak?
14: Ik persoonlijk?
0: Ja?
14: Onze klanten? Of wat bedoel je?
0: Nou ja, gewoon in de toepassing, als je het zegt, van het helpt. Het helpt in het kost. Wat zou je het wel en wat zou je het nog niet laten doen?
14: Ja, nou ja, voor mij persoonlijk, ik bedoel, ik ben geen CISO of IT-manager of wat dan ook. Hè. Ik bedoel, ik ben manager van de regio bij het bedrijf waar ik voor werk. Dus ik kan alleen spreken op basis van de ervaringen die ik bij mijn klanten zie. Als ik kijk naar mij persoonlijk, in mijn persoonlijke leven heb ik heel andere toepassingen dan over cybersecurity waar we het vandaag over hebben. Wat wij bij klanten zien, is dat ze meestal het uitvoeren van responsacties, een vervolgstap, dat ze het daarin eng vinden om AI toe te passen. Stel je bijvoorbeeld voor, we hadden het eerder in de eerdere aflevering, het vorige uur, hebben we het gehad over ransomware incidenten en wat voor een bominslag dat kan zijn voor een organisatie. Nou, als je AI laat bepalen dat, hey, er is misschien een gevaarlijk incident gaande en op basis daarvan laat je AI een bepaalde computer van een netwerk afstoten. Nou, dat is op zich nog niet zo erg als het alleen een computer is. Maar als het misschien een server is die heel veel computers bestuurt, domeincontrole bijvoorbeeld,
0: wordt het wel een beetje link.
14: Ja, dat is iets wat je misschien, nou ja, waar je AI niet de controle over wilt geven.
0: Hey, maar nu ga je AI dus zeg maar in makkelijke taken dat opzetten. Loop je dan ook niet beter risico dat AI gaat dan met een junior work in het SOC doen? Hoe leiden we dan nog nieuwe security specialisten op? Want als je niet eerst een beetje leert fietsen,
14: ja,
0: dan ga je nooit de Tour de France rijden.
14: Nee, nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het werk van security analisten, dat het gewoon heel erg gaat veranderen in de toekomst.
0: Ja.
14: Dus zonder goede input ga je nooit goede output krijgen. Of je nou wel AI gebruikt, geen AI gebruikt, dat doet het niet zo toe. Maar ik denk dat heel veel handmatig werk, zoals we net even over phishing mailtje analyseren. Nou, het kopiëren van een URL, van een website en die tegen een andere bron aanhouden om te kijken wat die ervan vindt. Of een bijlage doorsturen naar een andere sandbox, een scanomgeving. Dat is werk wat een mens eerst handmatig deed en honderden keren op een dag. En dat kun je nu automatiseren. Dus hoe gaat het werk van die SOC-analisten, die junior-analisten veranderen? En is er dan nog een toekomst voor hun? Die mensen moeten leren om het systeem te begeleiden om die handmatige, repetitieve taken eigenlijk voor hun te kunnen uitvoeren. En vervolgens ook kunnen controleren of het systeem het juist gedaan heeft. Dus ik denk dat nou ja, mensen in security, of het nou analisten zijn, of SOC-managers, of threat hunters, meer de begeleidende of orchestrerende rol moeten gaan spelen dan nou, het uitvoerende werk hoeven te doen.
0: Nou roept iedere leverancier tegenwoordig al dat iets AI-powered is.
14: Ja.
0: soms krijg je daar een beetje jeuk van.
14: Ja.
0: Maar wanneer weet je, dit is dan echt AI, het is niet gewoon marketing met een chatbotje eroverheen.
14: Nou ja, ik bedoel, het is niet alleen in security natuurlijk. Hè. Mijn iPhone heeft AI en volgens mij heeft mijn WhatsApp AI. En als ik een fotobewerkingsapp wil hebben, dan heeft die AI. En AI zit overal in. En we hebben daar een term voor in onze wereld, noemen we dan AI-washing.
0: Ja.
14: Dat is een beetje een... En ik zit nog niet zo lang bij Decomweb waar ik nu werk. Maar ik heb hiervoor bij een hele grote cybersecurity leverancier gewerkt. Die maakte software voor je e-mailbeveiliging. En die hadden een systeem gebouwd 25 jaar geleden. En daar 25 jaar lang eigenlijk op voortborduurd en op verder ontwikkeld. En ineens was het AI native. Nou ja, dat is een beetje raar natuurlijk, weet je. Want het kan niet in de kern van je software zitten als je het na 25 jaar een keer geïntroduceerd hebt. Ja, dus hoe moet je het kaf van het koren scheiden? Dat is jouw vraag eigenlijk een beetje. Ik denk dat uiteindelijk of er AI in zit of niet. En of de leverancier dat zegt of niet. Dat is uiteindelijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, je wilt een bepaalde uitkomst bereiken. En gaat het systeem je daarbij helpen.
0: Hey, jij zit hier middenin, hè? Wat was voor jou het moment waarvan je dacht van, oké, die AI gaat dit vak, dat sok echt veranderen?
14: Er zijn een aantal van... De bedrijven waar ik mee werk, daarvan zie ik dat dus de retentieperiode, dus hoe lang een analist werkt binnen een bedrijf, dat die significant langer is geworden. Mensen hebben meer plezier in hun werk en we zien ook dat bijvoorbeeld de dienstverleners waar we mee werken, dat ze gemiddeld 3 tot 5 keer meer klanten kunnen behandelen per security analist die ze op het SOC hebben zitten. Nou, en dat is denk ik wel iets heel erg moois om te zien dat... Er komt daadwerkelijk een betere business outcome voor dat soort organisaties. En het helpt mensen daadwerkelijk om meer plezier in hun werk te hebben. Betere uitkomsten te kunnen leveren. Ja, wat wil je nog meer? Maakt daadwerkelijk verschil.
0: Hey, we gaan even naar de break, Davy. Maar ik leg alvast 1 ding bij je neer. Ik wil van jou straks starten met jou met de 2030 prediction box.
14: Okay.
0: Wat gaat er in 2030 gebeuren? Wat is dan helemaal mainstream wat niemand nu nog ziet? En daar mag jij het hebben. En er zit ook nog een vraag tussen. Waarom mislukt 70% van de automatiseringsprojecten?
14: Yes.
0: Dus die gaan we mooi bij jou neerleggen.
14: Ga ik over nadenken.
0: Doen? Oké, okay, top. Tot de andere kant.
15: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: bijna weekend Sacrifice.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, cybersecurity is al lang geen IT-feestje meer, maar het raakt inmiddels iedere boardroom, iedere organisatie en eigenlijk iedere Nederlander. Tijd om dus vooruit te kijken naar Security Day 2026 op 18 juni in Spant in Bussum. Ja, met organisator Peter Rijneveld aan de lijn. Hoi Peter.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Peter van Dutch IT Channel, Dutch IT Leaders, Dutch IT.com. Ja, eigenlijk alles met Dutch IT te maken heeft, toch Peter?
2: Ja, absoluut. En zodoende ook met de Dutch IT Security Day.
0: Ja, die is op 18 juni hier in vlakbij de studio in Bussum. En wat wordt de rode draad van een Security Day dit jaar, Peter?
2: Nou, het gaat om meerdere rode draden. Het gaat uiteraard over AI, het gaat over de ontwikkeling in security, het gaat over governance en soevereiniteit. Maar vooral wat jij ook al zegt, hè, het is voor iedereen, het is allang niet alleen maar een IT-kwestie. Het raakt iedereen en de grootste rode draad is zowel kanaal als MSP reseller, als vendor allemaal bij elkaar brengen, samen met ook de eindgebruikers.
0: Ja, dus ook als je als eindgebruiker luisteraar van dit programma People Work Technology op New Business Radio, je kunt daar gewoon heen.
2: Zeker weten.
0: Hey, waar liggen die organisaties meest van wakker tegen? Wat ik denk, AI, ransomware, menselijk gedrag, zit er allemaal in?
2: Ja, het is een heel breed spectrum. Het heeft inderdaad met AI, hoe snel ontwikkeld, dat kun je wel bijblijven. Een stuk governance blijft heel belangrijk. Soevereiniteit, wanneer doe ik het goed? En nog heel veel meer. Puur ook de tech stack, wat ook een hele belangrijke is. Hè. Wat werkt nou wel en wat werkt niet? Nou, en dat proberen we dus wat duiding in te geven met elkaar op de Security Day.
0: Hey, als je nou een dag geweest bent op de Security Day op 18 juni, wat neem je dan mee naar huis?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, hopelijk ben je vooral geïnspireerd in wat er mogelijk is. Hopelijk heb je wat nieuwe mensen ontmoet die kunnen helpen om jouw security op orde te krijgen. Vooral inzichten in wat wel slim is en wat niet slim is om te doen. Dat vind ik een hele belangrijke.
0: Jullie hebben een mooie naam, hè? Dave Maasland komt, het cybermannetje, zijn bekend. Eugène Tuinman, ik heb twee dames van de NS die gaan vertellen over hoe het daar gaat. We hebben ethical hackers volgens mij on stage.
2: Klopt.
0: Dus dat gaat genoeg.
2: Het wordt fantastisch. Kijk, we hebben een heel gaaf dynamisch plenair programma waar jij, Zijte de Gek, ook een rol in mag spelen. En naast het plenaire programma hebben we een aantal breakout sessies die iets meer verder gaan op governance, op AI en op soevereiniteit. Plus een stukje de NIS 2, wat ook steeds belangrijker wordt voor vooral die eindgebruikers in de MKB-markt. En heel veel gelegenheid tot netwerken.
0: Nou, top. Waar moeten we ons inschrijven, Peter?
2: Dat kan op het DutchITchannel.nl en dan zie je vanzelf wel een link naar de Security Day.
0: Daar komt een banner voor bijna. Top, 18 juni, Dutch Security Day in het Spand in Bussum.
2: Zeker weten.
0: Daar moet je gewoon bij zijn. Nou, top, dankjewel Peter dat je dat even wilde toelichten.
2: Bedankt.
0: We kijken maar snel weer. Dankjewel. Hoi.
2: Fijne uitzending.
0: Ja, en bij mij achter de microfoon zit nog steeds Davy Lodder van... Davy Lodder, hij hing al op. Davy Lodder van Tork. Pieptoon. Lekker ouderwets toch, Davy?
3: Ja, top man.
0: AI moet cybersecurity slimmer maken, sneller maken. Zorgen dat we dat kunnen gaan toepassen. Maar ik wil met jou, en dat had ik je al beloofd, toch even naar de 2030 prediction box. Dus het is 2030. Jij stapt een gemiddeld sok binnen, Davy. Wat zie je dan nog aan mensen, of wordt het volledig gedaan door AI? Droom, vertel wat gebeurt 2030. Ik ga de box voor je open doen. We bewarmen en halen we in 2030 er weer uit.
3: Is die open?
0: Hij is open.
3: Hij is open, oké. Ik denk dat er minder mensen op een sok aan het werk zullen zijn. Maar dat er een betere output zal komen. En los daarvan, denk ik, een nog belangrijkere voorspelling is dat het hele licentiemodel voor security spullen en de prijzing daarvan anders gaat worden aangepast.
0: Dat wordt ook wel tijd ook, hè?
3: Ja, toen ik 12 jaar geleden in deze industrie begon, toen hadden we een licentiemodel waarbij er gekocht wordt op basis van, dan hebben we een perpetual license. Je kocht een licentie met eeuwigdurend gebruiksrecht en dan voor het onderhoud van de software betaalde je een x-bedrag.
0: Ja, meestal 15% of zo.
3: Ja, en nu wordt er dan gelicenseerd op basis van subscription license. Dus je betaalt ieder jaar of iedere maand een x-bedrag. En ik denk dat het meer gaat richting, wat voor waarde biedt AI als ten opzichte van menselijk werk?
0: Nou, het is een flinke verhuisdoos geworden deze 2030 box voor jou. We gaan hem sluiten en we maken hem 2030 weer open. De Davy Lodder van Tork. Zo, die zit dicht. Hey, Davy, waarom mislukt 70% van de automatiseringsprojecten nou?
3: Of het 70% precies is, dat kan ik niet...
0: Nou ja, 69,5 dan.
3: Het zal, min of meer zou het zoiets zijn. Op basis van de ervaring die ik heb in deze wereld is dat... Nou, we hebben het eigenlijk hierover gehad in het vorige half uurtje. De manier hoe security automatisering tot nu toe tot stand gekomen is... is heel veel op basis van het moeten bouwen van logica als een if this then that. Dus je moet voor iedere uitkomst die je wilt krijgen... moet je ook de input kunnen bepalen. En ik denk dat met de hoeveelheid alerts en alarmbelletjes... die mensen vandaag de dag krijgen... is er een wat meer dynamische manier van redeneren van... oké, wat is de juiste stap om te nemen om tot de oplossing van een probleem te komen?
0: Oké. Hey, wat is er nou? Wat maakt deze generatie van AI-tools waar jullie het over hebben... of zoals je dat toepassen, anders dan al die oude playbooks en automatisering... die we al kenden in het SOC? Waarom gaat het nu ineens wel werken?
3: Ik denk juist dat die oude playbooks en automatisering... dat daar dus iets te weinig AI aan te pas is gekomen... Want daarin moest je dus juist precies van tevoren bepalen. Oké, als dit gebeurt, dan wil ik dat deze uitkomst gevolgd daarvan is. Terwijl nu kun je zeggen, oké, als dit gebeurt, dan onderzoek en doe dit, dat, zus of zo. Zeg maar. Dus de AI gaat bepalen wat een logische vervolgstap is. Zal ik je een voorbeeld geven?
0: Nou, lijkt me een goed idee.
3: Ja.
0: Doe dat wel lekker voorbeeld.
3: Laten we ook weer terugvallen op het stukje phishing waar het eerder vandaag over ging. In vorige automatiseringstrajecten was je altijd nog afhankelijk van bijvoorbeeld menselijk werk. Dus heeft iemand op een linkje geklikt, is het gevaarlijk, heeft hij iets doms gedaan of wat dan ook, of iets per ongeluk gedaan. Prima. En daarvoor had je dan een SOC-analyst of iemand van het security team, die moest die gebruiker bellen of een mailtje sturen of een berichtje via Teams. Van hey, wat heb je gedaan? En de output daarvan, dat werd dan

0: tools gebruikt een bedrijf onder andere?
1: Tork heeft een laatste onderzoek ernaar gedaan bij een stuk of 500 CISO's en SOC managers. En daar kwamen we uit op dat een gemiddelde SOC ongeveer 7 verschillende AI tools alleen al heeft.
0: Alleen al over AI tools.
1: En dan hebben ze nog heel veel andere software en spullen daar draaien. Dus je kunt je voorstellen dat als je dan zoveel van die verschillende tools hebt en het werkt nog steeds niet. Ja, hoe kan dat dan? En natuurlijk kan het maar van iets anders. Hè?
0: Maar je automatiseert jezelf dat toch gewoon helemaal vast?
1: Ik denk dat het vooral een kwestie is van als die dingen niet met elkaar geïntegreerd zijn. En je hebt allemaal losse spulletjes hier en daar staan. Ja, dan gaat het nooit goed met elkaar samenwerken. Dan krijg je geen cohesie.
0: Het wordt natuurlijk wel spannend straks als AI ook gewoon beslissingen gaat nemen, hè?
1: Ja, zeker weten. Maar dat doet het nu al in heel veel grote organisaties.
0: Gaat het veel verder dan alleen signaleren?
1: Het gaat veel verder dan alleen signaleren. Dus in die hele AI security automatiseringswereld wordt het nu vooral veel gebruikt om onderzoek te doen naar is een incident vals alarm of is het iets waar we iets mee moeten? Maar de vervolgstap daarin is ook om daadwerkelijk inderdaad een gevolgactie uit te voeren. Dus reset iemand zijn wachtwoord of stoot de computer af van het netwerk of wat dan ook. En wat we zien is dat eigenlijk zoals met iedere nieuwe technologie, bedrijven moeten een beetje vertrouwen krijgen daarin. Dus als ze zien dat iets werkt en ze kunnen ook inzien hoe de AI geredeneerd heeft en tot een beslissing is gekomen en ze hebben daar genoeg vertrouwen in, dan gaan ze steeds belangrijkere dingen eigenlijk durven automatiseren.
0: Hoe gaan die security teams ervan de toekomst, en de toekomst dat kan al over een half jaar zijn, hè? Dat is nu niet meer 10 jaar hier vandaan. Hebben we straks minder mensen nodig of hebben we juist andere mensen nodig? Als ik aan mensen in een SOC denk, die zitten de hele dag achter een scherm. Het zijn een ander soort mensen dan dat ik zelf ben, laat ik het zo dan netjes zeggen.
1: Het is interessant, was het niet van de week in het nieuws dat China nu mensen verboden of bedrijven verboden heeft om medewerkers te vervangen voor AI? Heb je dat gelezen?
0: Nee, heb ik niet gelezen.
1: Oké, dat is blijkbaar een nieuwe wet in China, dat mensen mogen niet ontslagen worden omdat AI hen kan vervangen. En los van of het wettelijk verplicht gaat zijn om mensen wel of niet te mogen moeten behouden. Denk ik dat sowieso. AI gaat mensen niet vervangen, man. Maar ja.
0: Ja, maar het is toch gewoon een soort stuiptrekking. In Engeland hebben ze heel lang een stoker op de dieseltreinen en elektrische treinen gehouden. Omdat die dan op de steenkolentrein nog op zat. En die man nog zijn baan niet verliezen. Ja. Die hebben tot de jaren 60, 70 heeft er nog een extra man op die trein gezeten.
1: Dat is misschien wel heel erg extra.
0: Maar dat is wel een beetje het model waar je nu in zit, toch?
1: Ik denk dat er een samenwerking moet zijn tussen de mens en AI. Dus een AI gaat nooit helemaal mensen vervangen. Maar voor simpele taken, zoals inderdaad een to-do-lijstje maken. Of onderzoek van, is een linkje gevaarlijk of zo. Ja, dat kun je aan AI overlaten. Maar iemand moet dat ding nog steeds gaan begeleiden, toch?
0: Iemand moet er nog steeds wat mee doen.
1: Ja, precies.
0: Maar hoe ziet het eruit, dat SOC dan straks? Zit er een ander soort mensen straks?
1: Ik denk niet per se dat er ander soort mensen zitten. Alleen de mensen die er nu zitten en die AI niet omarmen. En dat is denk ik voor eigenlijk bijna ieder.
0: Dat geldt voor elk vak.
1: Ja, die gaan eruit, weet je. Ik heb een commerciële rol. Als ik AI niet omarm, dan gaat de rest het 10 keer beter doen dan ik. Dus
0: eindelijk al die taalfouten uit die offertes van je.
1: Met betrapt.
0: Ja, dat is gemiddelde verkoper, heeft dyslexie. Ja. Toch?
1: Ik niet, maar ik heb wel andere problemen.
0: Je hebt wel andere problemen. Je kan niet rekenen. Nee, maar dat maakt het wel. Dus dat hele SOC loopt over. Veel te veel alarmen. En we hebben een probleem met mensen die daar niet willen, die niet lang genoeg blijven zitten.
1: Ja.
0: En niet doorgroeien. En het is lastig om mensen te vinden.
1: Ja.
0: En AI moet eigenlijk die druk en dat werk verlagen. En zorgen dat het wat beter is. Maar dan moeten we wel oppassen dat we niet eindigen met nog meer tools.
1: Precies.
0: En nog meer AI tools en nog meer marketing. En dat we straks helemaal geen nieuwe generatie analisten meer hebben.
1: Ja.
0: Want dat is denk ik ook niet de bedoeling van jullie bij Tork.
1: Nee, zeker niet. Ik bedoel, we willen juist de mensen kunnen laten focussen op het werk wat er daadwerkelijk doet. Hè? Dus je kunt je voorstellen, als je een security afdeling hebt, zo'n SOC. En er komt op een dag 1000 van die alerts binnen waar je wat mee doet. En je hebt maar 10 mensen om dingen te gaan bekijken. Ja, 10 mensen kunnen niet 100 onderzoeken op een dag, snap je?
0: Hey, kom je in SOCs en je komt bij mannen en vrouwen die dit gaan gebruiken. Wat is de mooiste opmerking die je het ooit teruggekomen hebt? Ik denk, toen ben je gewoon fluitend weer in de auto weer naar huis gereden.
1: Mijn personeel is weer blij.
0: Dat is eigenlijk waar we het allemaal willen doen, toch?
1: Ja, we willen allemaal meer met minder. En gewoon, uiteindelijk moet werk ook een beetje leuk zijn, toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Het moet wel tot leuk en gezellig zijn.
1: Het gevoel hebben dat je wat nuttigs doet.
0: Top, dankjewel Davy Lodder van Tork. En Tork is overigens met een Q aan het einde.
1: Zeker weten, ja.
0: zoek het op. Wees contact. Hey, kom je weer een keertje terug? Want ik wil wel eens een keer wat van die tools van je zien. Ik ga met je mee naar SOC toe, Davy. Ja, lijkt me leuk.
1: Graag.
0: Ja, top. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Jij ook.
2: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Take a Chance met Sira hier op New Business Radio.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en bij mij achter de microfoon zijn verschenen Patrick Tijk en Maivano Tjoenij van de firma CBA. Benelux zelfs nog. Ja, want de druk op IT-organisaties wordt steeds groter. Klanten verwachten meer security, meer performance en steeds meer regie. Terwijl AI, cloud en vendor lock-in het speelveld juist compleet veranderen. Misschien herken je het. Ja, het is tijd om er toch eens een keertje vooruit te kijken. Dan met Patrick, Managing Director van CBA en Maivano Tjoenij. Welkom Patrick en Maivano.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie allebei hier willen zijn. Mag de microfoon ietsje dicht naar je toe trekken?
3: Yes.
0: Patrick, lekker. Ja, dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Maar ik begin altijd mijn uitzending of mijn gesprekken met drie ja-nee vragen.
3: Oké.
0: Wie gaat ze beantwoorden? Patrick, Maivano.
3: Kom maar door
0: bij Patrick. Daar gaan ze. Even in mijn wereld. Het is ja, het is nee. Twijfel is niet mogelijk. En als het lang duurt, is het nee.
3: Oké. Okay. Yes.
0: Wordt de gemiddelde IT-organisatie momenteel ingehaald door de snelheid van AI?
3: Ja.
0: Zijn bedrijven inmiddels te afhankelijk geworden van Big Tech?
3: Ja.
0: Wordt cybersecurity de komende jaren belangrijker dan functionaliteit?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, dat we allemaal te afhankelijk zijn van Big Tech, dat hebben we al. De hele soevereiniteitsdiscussie, die wordt bijna dagelijks breed uitgemeten.
3: En zeker ook bij ons. Dat zijn een van de belangrijke topics die ik graag wil bespreken. Want je kan als bedrijf natuurlijk gebruik maken van hyperscalers, de Azure's en de Googles van deze wereld. Maar ja, dat is toch te veel afhankelijkheid. En wij hebben daar met onze oplossing vaak een tegengeluid. En
0: echt om weg te schuiven van die Amerikaanse techpartijen.
3: Precies.
0: We hadden net over, ja, die grote jongens, die zitten nog niet eens op 60% overigens van de hele markt. Dus ja. In heel de wereld. Maar dat is wel een beweging die je dagelijks ziet, Patrick.
3: Juist. En wij hebben er echt voor gekozen om eigen datacenters in eigen eigendom te hebben.
0: Ja.
3: Dus het wordt niet gehuurd. Het wordt door ons zelf aangekocht, zelf beheerd. En daardoor hebben wij veel minder afhankelijkheid van de big tech.
0: Jij komt bij Maivano bij die klanten over de vloer.
2: Ja,
0: dat resoneert dat ook, dat zelf doen? Je eigen datacenters, je eigen spullen?
2: Nou, de MSP's, de System Integrators en de resellers die ik spreek voornamelijk, die zeggen, Maivano, we willen toch kijken naar een alternatief.
0: Maar dat is een vraag die ook vanuit hun klanten komt waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. En dat ze zelf niet tevreden zijn met een big tech zoals een Amazon, Microsoft of een GCP. Maar nog te veel losstaande tools hebben. En het juist willen consolideren. En daarom komt de Managed Engine natuurlijk.
0: Nou, zie je dat die klassieke, of de klassieke ja. Managed Service Provider.
2: Ja.
0: En die verkocht vroeger vooral beheer. En daar heet je ook Managed Service Provider. Mm-hmm. Wat vragen organisaties nou van een moderne IT-partner? Wat moeten ze meer kunnen dan dat ze konden?
2: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar stukken security in AI, wat net wordt aangekondigd. Je kan niet zonder. Als je kijkt naar de groei in de MSP-markt is het rond de 12-13% wereldwijd. Maar in Nederland is het 7%. En de vraag is niet hoe, de vraag is wanneer. Het is ook een stukje mindset die de...
0: Ja, maar als ik dat hoorde, iemand zei, ja, dat is een wanneer. En dan denkt iedereen altijd 5 jaar, 10 jaar. Maar daar hebben we het niet over, toch?
2: Nee, dat weet ik.
3: Nee, ook met de regelgeving, met NIS 2 moet je als MSP daar echt een toegevoegde waarde leveren van oké, weten wat er speelt, dat je je klanten kan gaan adviseren en dat versnelt.
0: Ja, want die rol van die MSP, want die eindklant, die bedrijven in Nederland, MKB Nederland, alle bedrijven waar dit land op draait, die zijn daar niet mee bezig. Die zijn bezig met hun eigen vak.
3: Nee, en dat willen ze gewoon graag onderbrengen bij de MSP. Waarom het wil gaan uitvinden als je daar een betrouwbare partner voor kan gaan inschakelen.
0: En daar komen we eigenlijk wel bij de volgende stap. Hè? Er moet in het gesprek gevallen zijn. 2 letters.
2: Ja.
0: 3 keer woordwaarde.
2: Ja.
0: AI.
2: Ja.
0: AI. In jullie geval, er zijn wel meer partijen die roepen AI ops. Maar wat levert AI nou vandaag al concreet op dat IT-beheer?
3: Als je kijkt naar de automatiseringen of het contextuele is bij ons AI eigenlijk niet meer weg te denken. En Managed Engine is een mega grote SaaS provider met ook on-premise oplossingen. Ze hebben 65-tal producten. En het gaat van service management tot met monitoring, endpointbeheer. En als jij een contextuele inzicht wilt hebben in je organisatie, dat je van je medewerkers de identity ten alle tijde wilt weten, wat dat voor invloed heeft op je infrastructuur. En als daar zeg maar veranderingen in plaatsvinden en dat dat misschien te maken heeft met een bepaalde endpoint waarbij de patching niet helemaal up-to-date is. Dit kan allemaal binnen enkele seconden gewoon worden geanalyseerd en doorgegeven worden naar de juiste personen met AI.
0: Dat is dat ook waar de echte winst zit?
3: Absoluut. Je kan gewoon zoveel meer met minder. Alleen al door de contextuele integraties goed op orde te hebben.
0: Hoe krijg je dat ook concreet? Want voor je het weet wordt AI een soort PowerPoint. Wat staat erin? Ik maak nou een grapje van het drie letterwoord. Als het maar eens is het goed. Jij praat met die MSP's. Hoe zorg je dat ze dat dan ook concreet?
2: Nou, de meeste MSP's hebben het eens vaak die ik spreek. Die zijn ermee bezig. Maar die zeggen bijvoorbeeld AI. We hebben geen strategie ervoor. Hoe gaat het implementeren? Hoe hebben we het ingericht op het gebied van data? Ja. En zeg tegen jongens. Je hebt het over AI, maar heb je wel een strategie ervoor? Hoe ga je dat zelf inrichten? En dat manage eens uiteindelijk de tooling is. Dat is natuurlijk het mooiste. Maar uiteindelijk moet je hebben. Past in je business strategie? Hoe pas je er toe? En uiteindelijk, hoe gaan we het positioneren in de markt? En dat is iets wat ik vaak nog te weinig zie. En daar ze vaak ook hulp bij nodig hebben. Dus dat is.
0: Dat is wel wat ervan. Maar Patrick, jij loopt al jaren mee in deze wereld, hè?
3: Toch? Ja, zeker.
0: Heb je het IT-landschap ooit zo snel zien veranderen als nu? Of wanneer dacht je van oké, dit speelveld is nu compleet aan het omdraaien?
3: Nou, dat is het mooie van IT. Ik kan eigenlijk verschillende voorbeelden noemen dat ik precies hetzelfde dacht. Eigenlijk desktops naar laptops, daarna naar mobiele telefoons. Maar ook het gebruik van je browser naar je mobiel. Of. Elke keer zie ik wel fantastische veranderingen. En het internet, ik mag blij wezen dat ik zowel de tijd zonder internet als de tijd met internet heb meegemaakt. En dat zorgt er ook voor dat je goed kan meebewegen met wat er nu verandert. En ik zie dat vandaag de dag eigenlijk weer een nieuwe golf met zich teweeg brengt. Dat je met AI eigenlijk niet meer hetzelfde kan gaan werken als 10 jaar geleden. En dat volgend jaar weer totaal anders kan zijn ten opzichte van vandaag.
0: Maar Fana, wat fascineert jou nou het meeste aan die hele nieuwe generatie IT?
2: Het is net een sneltrein eigenlijk. Zo moet ik het eigenlijk omvatten. Een paar jaar geleden is iedereen, we willen de stap maken naar de cloud. Nu is de stap, we willen wegdenken, hè, van de grote big techs.
0: Ja.
2: En nu zie ik veel MSP's bijvoorbeeld die bijvoorbeeld de stap willen maken van MSP naar MSSP. Dus als ze meer op de security propositie gaan zitten. En dat AI een must is. Het is een building block in je propositie. Als je AI en security omarmt als IT provider, dan groei je niet mee met de markt. En dan loop je eigenlijk achter.
0: Laten we daar na de break eens even over hebben. Over hoe security en performance juist dan naar elkaar toe groeien. Zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Top, zie je zo terug.
2: Dank je.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.

0: altijd lekker. Oude disco hier op New Business Radio. Jocelyn Brown, always there.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Waar ik nog steeds in gesprek ben met CBA, IT, Benelux, Tools. Een heleboel toch, jongens?
2: Zeker.
0: Patrick Dijk en Maifano. Nee, had ik het toch helemaal goed. Maar ja. Anders had ik het toch helemaal. Ik heb toch weer naast. Dat is weer jammer. Je weet het, hè? 2030 Prediction Box. Wat is jouw voorspelling voor 2030? Wat gaat er in jouw veld en beeld veranderen? Als Patrick er nog wat bij wil voegen, dan kan het. Dan proppen we dat ook gewoon in de box. Ik ga de box voor je open doen. En dan is hij aan jou.
2: Oké, ik heb hem. Je hebt geen traditionele managed service providers meer. Maar je hebt er twee. Je hebt de MSSP, dus de managed security providers. En je hebt AI providers. Die worden de focus voor 2030.
0: Top, kunnen ze allemaal hun website aanpassen.
2: Ja.
0: Kan je daarin volgen, Patrick?
3: Jazeker. En ook een algemene opmerking wat ik echt denk voor 2030. Dat de mensen zelf, de medewerkers, zoveel slimmer worden. Dat ze eigenlijk al een soort van security officer worden. Dus uitleggen van, dit is een verschil tussen een phishing link of niet. Dat gaan ze weten. Over dat je hygiëne moet hebben met 2FA, MFA. Dat gaan ze allemaal weten. Want je kan niet achterblijven. Want je hoeft alleen maar je mail te openen. Je wordt aangevallen. Je kan je systemen niet patchen. En je bent gewoon de sjaak.
0: Nou, dan weten we dat in 2030. Dat gelukkig is opgelost. Ik ga de box voor jullie dicht doen, jongens. En dan maak ik hem dan weer open. Hey, Maifano, kom wel voorbij. Je zei het al, de MSSP, de Managed Service Security Provider. Maar security en performance groeien steeds meer naar elkaar toe. Vroeger waren dat echt twee losse werelden van elkaar. Nou lijkt alles toch wel een beetje samen te komen.
2: Ja, goede vraag, Richard. Je zei het al, hè? De MSP's aan het transformeren. Security is geen add-on meer, maar het is echt een toegevoegde waarde in je business propositie. En dat begint echt bij de MSP zelf. Dus ze moeten de mensen in huis hebben. De kennis, de vendoren waarmee ze werken natuurlijk. En wat ik heb, er komt weer de mindset.
0: Ja.
2: Om te willen veranderen van traditionele. Ik ga pakketten verkopen, hè, 3 smaken. Naar echt een adviserende rol naar mijn eindklanten toe. En proactief daarin mee te denken.
0: Is die managed service provider van vandaag, want die heeft al moeite om managed service provider te zijn soms. Is die daar al aan toe? Die stap te maken?
2: Dat denk ik niet.
0: Nee? Wat moet er gebeuren dan?
2: Ja, wat er moet gebeuren is de basis natuurlijk.
0: Ja, daar begint het mee.
2: Toch je stukje business propositie, hè? Je EBITDA, dus je winst.
0: Ja.
2: Wat heb je nu qua propositie, qua dienstverlening? Ga je dat uitverseren? Ga je ermee stoppen? Ga je nog wat diensten toevoegen? Welke mensen ga je daarin opleiden? Heb je al een 3-jarig transformatieplan? Hoe dat aangepakt?
0: Ja.
2: Dus veel MSP's hebben dat niet. Die zijn bezig met van dag tot dag. En die willen zeggen de top 40, 50 van Nederland, die hebben al zo'n propositie staan. En ik denk dat daar voor ons nog heel veel winst te behalen valt als CBA in combinatie met Managed Agency.
0: En dan hebben jullie Benelux in de naam staan, Patrick. Is er een groot verschil tussen het Belgische, Luxemburgse en het Nederlandse gedeelte?
3: Nee. Maar wij zijn de Nederlandse partner met CBA van Managed Agency. In België hebben wij Certalink. Dus daar hebben wij nu voor gekozen van Benelux. Wij kunnen dus ook zowel de klanten in België, Nederland en Luxemburg ook gaan helpen. Maar wij zijn voornamelijk de Nederlandse partner van Managed Product.
0: Maar je ziet een groot verschil tussen zeg maar, de manier waarop Belgische organisaties reageren op de markt. Of wat ze aan het doen zijn. Nederlands of zijn we redelijk gelijk?
3: In het begin wel. Daar vond ik dat wij met Nederland toch wel voorop liepen qua implementatie van nieuwe technieken. Maar ik zie dat de Belgen en zeker ook vanuit de governance gedachte Brussel, dat ze daar echt flinke stappen hebben gemaakt. En ik zie het verschil steeds kleiner worden. Hoe dat momenteel nog steeds waarneembaar is, is dat met de Nederlandse organisaties, die zijn vaker te verleiden voor nieuwe features, nieuwe toepassingen. En dat we in België.
0: Ja, wat gaat er wat langzamer?
3: Juist.
0: Staan we ook al een beetje onbekend, toch?
3: Maar juist ook meer gericht op governance. Dus als je bijvoorbeeld de nieuwe AI-tool wilt gaan implementeren, dat ze daar eerder zullen gaan kijken van ja, maar is dat wel helemaal veilig? Wat vindt onze security officer hier eigenlijk van?
0: En dan organiseren jullie binnenkort, nou ja, binnenkort is 13 mei al, hè, toch?
3: Ja, ja, klopt.
0: De Next Gen IT Summer in het Lauwman Museum in Den Haag. Ja. Sowieso leuk om daar te zijn. Als je gek bent van auto's, moet je daar sowieso heen.
3: Zeker.
0: Dat is even wat houdt de Next Gen IT Summit voor jullie in?
2: Nou, de Next Gen, we gaven het zelf in het begin een beetje aan, hè, de transformatie van de huidige MSP op het gebied van security. En de Next Gen Summit is een ja, mooie dag, inspirerende dag met mooie keynotes zoals Anton Eindhoven, Johan Bakker van MSP Mentor, Ronald Lems van Datri en spreekt van het Managed Engine plus een cybersecurity experience. Het is geen saaie dag. Maar
0: wat ga je doen in cybersecurity experience?
2: Nou, hij wordt opgedeeld in groepen van twee. Ja? En dan ga je real life demo's, experience eigenlijk samen oplossen in een groepje van vier.
0: Gaat echt gewoon zelf hands-on
2: ervaren. Ja, klopt.
3: We hebben een truck voor laten rijden waar we gewoon alle assessments gaan houden. Dus je wordt ook wel flink uitgedaagd.
0: Hey, als bezoekers daarheen willen, hè, wat horen ze daar anders dan dat ze misschien al 100 keer op LinkedIn is voorgehouden en verteld?
2: Wat je al zegt, er zijn heel veel vendoren.
0: Ja?
2: Maar wat Managed Engine denk ik uniek maakt, dat ze echt samen willen werken met elke MSP of elke klant. Dus elke klant, ongeacht de grootte, maturiteit, is voor hun belangrijk.
0: En wat voor soort bezoekers willen jullie tegen? Want aan de ene kant zeg maar de technische achtergrond, commercieel, bedrijfsvoering, voor wie is het?
2: Ik denk echt voor de security engineers, zelfs voor de managing directors zelfs.
0: Ja?
2: Echt de technische mensen, de managers. Dus echt een mix van dynamiek. Misschien zelfs ook salesmensen. Dan denk ik, een nieuw soort inzicht die we wellicht kunnen pitchen bij directie. En wellicht kunnen we daar een propositie voor maken. Dus het is een heel gemixt publiek.
0: Nou zijn die presentaties goed zo'n beetje voorbereid en ingeleverd toch, Patrick? Heb je al wat gezien?
3: Ik heb wel wat gezien.
0: Is er een highlight waarvan je dacht van, maar dit is wel cool? Of spannend of eng?
3: Ja, nou MSP mentor Johan Bakker, dat is toch waarde voor de hele markt. Die spreekt met heel veel verschillende MSP's en heeft een kijkje in de keuken. En die ziet waar de markt naartoe beweegt. Welke strategieën wel winnen en welke niet winnen. Dus ik denk als jij een MSP'er bent en een eigenaar of een managing director of in ieder geval in het management, dan is dat zeker iets wat je mee moet nemen, zodat je dan weet hoe jij als MSP succesvol kan worden in de komende jaren.
2: Ja, dat denk ik ook, Richard. En daarop aan te vullen, Patrick, denk ook Ronald Lems van Datri, een use case waarom hij gekozen heeft voor Managed Engine, wat de toevoegde waarde is vanuit hem, vanuit zijn oogpunt. Dat overtuigt ook bepaalde MSP's om toch te kijken naar wellicht een oplossing op lange
0: termijn. En als je nou je luistert en je werkt bij een MSP, je hebt een MSP, voor wie is de, wat is de, wie hoop je te ontmoeten, Patrick, daar?
3: Nou ja, ik zie veel managing directors zie ik heel graag, want daar kan ik echt op strategie gaan bepalen, ja. Praten. Je ziet dat er heel veel vraag is om verschillende tooling te gaan consolideren. Van Patrick, ik heb 7 verschillende tools. Ik zie dat jullie allemaal vanuit één vendor dat kunnen aanbieden. Plaats ik niet al mijn eieren in één mandje, is dat niet risicovol? Maar daar ga ik juist heel graag het gesprek over aan. Want het beste is dat je een betrouwbare vendor kiest met een goede track record. Privacy first. En dan is dat sterker dan 7 verschillende vendoren te gaan kiezen. Want als daar één rotte ei tussen zit, dan is je hele mandje gewoon niet meer goed.
0: Is dat een beetje de struggle waar de meeste MSP's mee worstelen nu?
3: Dat denk ik wel. Ja. 7 vendoren, 7 keer certificering, 7 keer licentiekosten.
0: 7 keer mensen op cursus.
2: Ja.
3: Ja, en je moet toch je geld verdienen in het aanbieden van je services. En als dat allemaal opgaat aan licentiekosten en training, dan is dat een negatieve impact voor je EBITDA.
0: Jij spreekt heel veel MSP's, Marvano. Hoe krijg je ze wakker geschopt?
2: Hoe krijg ik ze wakker geschopt? meestal vanuit een vertrouwensband.
0: Ja?
2: Vanuit mijn netwerk. Toch. Ja. Ik moet eerst hun kennen natuurlijk. Ik moet het bedrijf kennen. En dan ga ik het gesprek met ze aan. Dus ik heb het niet zozeer over de oplossing, maar eerst over het bedrijf zelf.
0: Het gaat over de bedrijfsvoering, de manier waarop je als...
2: Moet
0: gaan manifesteren.
2: Het is een optie.
0: Het is wel iedereen wil doen. En als ik nou een eindklant ben, en ik luister naar het programma, ik denk, dat is wel mooi, al die MSP's. Wat moet ik zoeken in mijn managed service provider? Welke vraag moet ik gaan stellen, zodat ik wel met een goede club aankom die mij kan helpen?
2: Stel beste MSP. We zouden met elkaar zaken gaan doen. Hoe proactief ben je in het beheren van mij als klant? En de tweede vraag is, hoe ga je om met mijn security? En hoe regel je dat in?
0: Ik lijkt me een hele mooie om af te sluiten, top Patrick, of niet?
3: Jazeker, daar heb ik niks aan toe te voegen.
0: Top, nou dan gaan we dat ook gewoon niet doen. Dan jij, jongen, dankjewel Patrick Tijk en Maifano. Noi, Tij.
2: Tjoenij.
0: CBA. Fijn dat jullie hier vandaag in de studio waren. En als je wil inschrijven, dan kan we denk ik voor jullie site. Wat is dat, CBA?
2: CBA Benelux.
0: CBA Benelux.
2: Evenement heb je in Next.
0: Top. Nou ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze speciale uitzending van People Work Technology over de staat van cybersecurity. Vandaag hoorden we dat cybersecurity al lang niet meer draait om techniek. Het gaat over mensen, besluitvoering, onder druk, AI, mentale belasting, verantwoordelijkheid en vooral de vraag of organisaties nog wel grip hebben op hun digitale werkelijkheid. Ik dank natuurlijk mijn gasten van vandaag. Erik de Jong van Tesorion, Davy Lodde van Torc, Peter Reineveld van Dutch IT met hun Dutch IT event op 18 juni. Maifano Tjoenij en van CBA samen met Patrick Tijk voor hun inzichten en scherpe verhalen. Heb je deze uitzending gemist of wil je die delen of terugluisteren? Check dan gewoon People Work Technology als podcast op Spotify, Apple Podcast natuurlijk, op New Business Radio. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een mooie week geweest en blijf vooral een beetje digitaal wakker. Mijn naam is Richard Bordes. Tot volgende week.
4: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio. Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio. Baby.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. Zes bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. Drie andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden, vraag je dan natuurlijk ook.
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen bent, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na

0: brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
1: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brim nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw- en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
0: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. He, duurzaamheid zegt het al, we zijn voorbereid op de toekomst en daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten en ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is, heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over, toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen en hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen en dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten als bedrijf, nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brim in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties en die zeggen gewoon ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
0: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brim wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brim nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons Brim in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
1: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
0: Zeker.
1: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
0: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht in hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
1: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
0: Dat het zo vaak wordt gedaan.
1: Precies.
0: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. En dat ik denk, nou, dat
1: oude, is toch dus ook vogels. Ja, precies.
0: Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en
1: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
0: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waar

0: aarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
1: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen. Productie van die materialen, wordt dat ook meegenomen?
0: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep. Of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
1: Precies.
0: Maar dat is nog geen. Dat is niet iets wat. Het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijkse basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
1: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
0: Maar daar zie je dat het ook. Dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
1: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
0: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
1: Ja.
0: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar. Voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik, hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
1: Want dat is vaak volgens mij het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden. Hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
0: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan. Als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier. Kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
1: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouwende vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
0: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80 en de 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste.
1: De woningbouwcorporatie.
0: De grootste niet woningcorporatie, maar wel woningverhuurder. Ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
1: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
0: Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
1: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
0: Nee.
1: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
0: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
1: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
0: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
1: eerder halen.
0: Precies. Halen, ja. Ja.
1: Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
0: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
0: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel Rudy van der Helm.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
1: Elke 4e donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
1: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
5: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overname, financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen, dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
1: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
5: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
6: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer leuk, toch?
5: Ja, want we hebben natuurlijk even heel veel alternatieve financieringsvormen al voorbij horen komen. Maar de grootbanken zijn zeker nog een groot onderdeel van zakelijk financieren.
6: Zeker. Als je kijkt naar het volume wat we in zo'n totaliteit doen, denk ik dat we zo'n 70% nog steeds gewoon bij de bank financieren. Dus ja, waarom zouden we daaromheen gaan?
5: En de voordelen daarvan gaan we natuurlijk ook in deze uitzending horen. Ook van Kevin natuurlijk en van de heren zelf. Eventjes gewoon over Credion en wat jullie als adviseur en intermediair ook de afgelopen 3 maanden hebben meegemaakt. Hoe kijken we terug op Q1?
6: Nou ja, tot nu toe is Q1 eigenlijk een beetje voortgegaan vanuit 24. Hè? Dus het groeit, er wordt geïnvesteerd, et cetera. Maar vandaag de dag gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè? Trump is gekomen, die heeft gisteren allerlei prijzen en importtarieven bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
5: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen? Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
6: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus ja, daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
5: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
6: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, nou, dan gaat het ergens effect hebben.
5: Ja.
6: En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
5: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar ja, maatregelen voor moeten treffen, nu al?
6: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ja, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Ja, dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ja, ook exporteren, in de internationale handel zitten. Ja, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
5: Ja. Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt?
6: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment. Maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze ja, anders over investeringen gaan nadenken.
5: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer... kan het mogelijkheden bieden?
6: Ja, ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om ja, in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
5: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt zeker het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
6: Ja, nou, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien ja, wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog ja, bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
5: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
6: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus ja, daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overnametrajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus ja, er gebeurt van alles.
5: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
6: Nee, op dit moment niet.
5: Nee. Financiers-event. Staat ja. voor de deur.
6: Mooi,
5: volgende maand.
6: 14 mei.
5: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is van wie gaan er komen, wie gaan er spreken, wat wordt het onderwerp?
6: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna ja, is er natuurlijk het grote event. Waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
5: Ja.
6: Dus 14 mei gaan we het weer doen.
5: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat een geldbedrag verschilt?
6: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot 1 miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten. En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven 1 miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder 1 miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn daar ook mensen bij betrokken, maar wel op een andere manier.
5: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder 1 miljoen, dat dus niet zo specifiek branche-gerelateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
6: Nee, dat is niet minder risico, maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè? Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Dan heb je veel meer marge. Dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
5: Ja, oké. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
7: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
8: Iedereen praat mee.
7: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur, Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen. Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En, ja. En waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen, zit dat hem in dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven hè, met de financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond kredietverlening.
0: Ja, als we het eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of het landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen hè, de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, we krijgen het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop.
0: Ja.
2: Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank, die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen, waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want dat is een product waar je trots op bent.
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden, zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze lease propositie. Daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, of het nou een truck is of een dumper of een Yellow Good. Je kunt heel snel bij ons terecht. En alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Ja, dus wat dat is gaat het heel voordeel? Snel. Even ook, wat is het, want volgens mij is dat nieuw toch een beetje het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar...
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING, is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus, en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is, is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier die hem kan adviseren op het onderwerp waar hij een vraag heeft.
0: Ja, hoe kijk jij nu aan tegen het MKB Nederland?
2: Het MKB Nederland, dat is een brede vraag. Ik denk over het algemeen, als ik ook kijk naar wat Carlo in zijn introductie zei. We zitten natuurlijk nu in een tijd met alles wat Trump doet. Dat je een hoop onzekerheid in de wereld hebt. Tegelijkertijd zien we dat het MKB in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin het op dit moment gewoon heel goed doet nog.
0: Ja.
2: Dat er op alle fronten groei is. Dat wij als bank ook in de kredietverlening hele gezonde productie zien. Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. En we hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in. Dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen. Maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
0: gezond
2: goed gaat.
0: Is. Gezond is. Gezond. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig. Is het al vrijdagmiddag? Kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen.
2: Voorsprong. Ik denk over, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is Dat is enorm breed. Eigenlijk kan je...
0: Hè, je kunt voor alle vormen financiering...
2: Alle vormen van financiering, maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationale zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig om toch die dienstverlening hè, telkens toch weer een stapje beter te maken. En in de digitale eenheid sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen en zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
0: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan de aan zakelijke intermediairs al even eerder.
2: Ja.
0: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een Bunnik waar alle adviseurs zitten.
2: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van het werken met de intermediair?
2: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financieringsbehoefte hebben. Naast in gesprek met de bank ook met hun intermediair. Hè. Dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. En daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen. En dat we snel kunnen schakelen.
0: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
2: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n financieel adviseur of een accountant, die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
0: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat dat echt nu wel veranderd is, maar toch, er is een hele tijd toch een beetje soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels, of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van, oh ja, we hebben nog met een reststand van dat imago te maken.
2: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots Precies. op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
0: Ja, en bij te blijven.
2: Precies.
0: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
2: Precies.
0: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel voorsprong, zou je kunnen stellen.
3: Zeker.
0: Toch?
3: Zeker.
0: Oké, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion. Uit Alfa aan de Rijn. Blijf luisteren.
4: Dit is New Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabian.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Ja. Inderdaad. Klopt.
0: Gaat goed met je?
2: Zeker. Mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen, in Alphen. Van groothandel, retail, detailhandel, horeca. Handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent...
2: Het hele rajon, het hele gebied voor mijzelf.
0: Ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Zeker. Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credion willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen. Van, goh, hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zou ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad. Terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken. Die bank is gewoon in ons belang.

0: nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus hè, wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt. Of minder aanwezig zijn in de markt, maar dat op een andere manier hebben ingericht. Waar onder andere partijen à la wij, Credion, in de markt voor zijn gesprongen om dat gat in te vullen. En je ziet dat die rol van die bank daar ook al in verandert. Onder andere door het oprichten van een speciale intermediairsdesk. Wij zijn voor die bank van steeds meer van een noodzakelijk belang om bij die ondernemer te komen. En voor ons is het van essentieel belang om een goed contact te hebben binnen de bank. Om uiteindelijk ook gewoon die ondernemer aan de juiste financiering te kunnen helpen.
1: Ja, want hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Is dat er niet dan dubbel op?
0: Nee, want wij versterken uiteindelijk het vraagstuk wat de klant heeft. Dat is uiteindelijk altijd ons vertrekpunt.
1: Ja.
0: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe? En waar heeft die geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder de CIG.
1: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
0: Absoluut.
1: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. En, toch?
0: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden. En niet zo heel ver verleden. Maar er waren er veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel. Of bij de ondernemer op het bedrijf. Van, goh, wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
1: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
0: Op het moment dat, mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is. Stap ik naar ING.
1: Wanneer, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
0: Betaalbaarheid uiteraard.
1: Goed. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van in de eerste instantie, is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
0: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
1: Nou, je kan met alles bij de bank terecht.
0: Bijna alles.
1: Oké.
0: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij
1: wel bij de ING heb ik net gehoord.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past. Of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zal maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
1: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
0: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
1: Ja.
0: Wat de ervaring dan wel leert is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
1: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
0: Onzekerheid.
1: De onzekerheid in de wereld. Ja. Met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
0: Ja, Zeker, er is geen stabiele lijn, zal ik maar zeggen. Je weet niet wat, nou ja, meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
1: En waar heeft dat dan effect op? Op rentepercentages? Of nou ja, de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
0: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En ja, de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect dit gaat hebben op de business.
1: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
0: Je probeert een spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan van, goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ja, ik heb ook geen glazen bol en kan dus ook die toekomst niet voorspellen, helaas.
1: Nee. En als je verder even los van dat kijkt wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat is misschien niet meer 1, 2, 3.
0: Nou ja, je zegt we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen, groeien in ruimte, zomaar zeggen, meer vierkante meters nodig hebben. Maar groei gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren, waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen, ja, qua financieringsbehoeften.
1: Is het leuk nu?
0: Geweldig.
1: Ja, ja. We zitten in een lekkere flow.
0: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ja, ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk, 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
1: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatief financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
0: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf om kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk het gaat erom, hoe gaat de vraag ingevuld worden? En tegen welke kosten? Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
1: En zit daar nog veel concurrerende percentages in?
0: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren. Als zij kunnen financieren. Maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af. Want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
1: Ja, and here to stay. Ja. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. Inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je...
2: Mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens een keer goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in de echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit. Een team waar volle focus is. Financieringen tot 1 miljoen. Volle focus bij ING. Om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding, verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, ja, ja. Vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Hè. Dus de accountant benaderde ons van, goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. Hè. In dit geval het investeren in een nieuwbouw bedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen? Wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant, hè, dus met z'n drieën. Om te horen van wat zijn nou de plannen? Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan met z'n drieën. Feitelijk zeg ik, hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als zo'n aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wat weet ik over de sector? Mocht ik er zelf niet zoveel vanaf weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Dan kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan... neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, wat
0: welke
2: wat
0: bedragen zijn, gaan wat, daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is, is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Valt dat ook? Is dat ook wat valt onder financiële zorgverlening? Of ja, hoe zeg je dat nou? Hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om, een bank is, in de ogen van de ondernemer is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt daaruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Nou kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, oké, hoe ziet het de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt. En hoe het terugbetaald kan worden. Dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, ja, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. Nou, nee, we hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1, 2, niet elke aanvraag is een 1, 2, 3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past zoals jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het nader invullen van de vragen. Maar uiteindelijk willen we graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, ja, we hebben ook een apart team. Zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen. En de zin van, oh, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de site van ING. En die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lezen. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt, bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan normaal
2: of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs. Dus die zeggen, ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet. Of het kost me te veel geld. Of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Wat is dan, los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is. Wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Ja, je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact opnemen. We hebben ook nog heel veel zakelijke adviseurs in het land.
0: Maar welke fouten maken ze? Hebben ze al informatie op tijd of goed in kaart?
2: Nou, het is inderdaad wel.
0: Zijn ze te bravoerig dat ze te veel vragen? Welke ondernemersfout maken ze?
2: Ondernemers die zien altijd kansen. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon, je moet naar de goede kanten en naar de mindere kanten kijken. En daar zul je een cocktail van moeten maken om tot een goed verzoek te komen. En als je dat niet zelf kunt, dan moet je je laten adviseren. Ja. En wij kunnen je daar ook bij helpen.
0: Dus als het online in de eerste instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair, want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
2: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op, in dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten Alphen aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten, zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
1: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
4: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja, nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
4: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
4: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
4: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
4: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bankaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
4: Dat risico is niet zo heel groot. Maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Mm. Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee, heel mooi product. Die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendement op als financier. En zeggen, nou, we stoppen ermee. Nou, dan zit je met zo'n financiering. Die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de stapel koppeling of in de fase waar die ondernemer zich bevindt. Het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank, ja, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
3: Wees creatief en blijf nadenken.
0: Alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
4: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer en adviseur, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Nou, tot zover. Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
4: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
4: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
11: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. Te gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
11: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
12: Ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
11: Ja,
12: Frank. Hè? Dat is inderdaad
11: het is altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
12: Ja, ik sta mij af op jou.
11: Ja, misschien moeten we er gewoon een soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
12: Ja, laten we dat afspreken.
11: Ook als je niet in het boek hebt geschreven. Ja, hoor. Dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch... ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren, die laatste punten en komma's eruit halen, de opmaak, doorlopen, nog een keer doorlopen.
12: Ik weet het. Ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en dus nooit af. Maar dat weet je.
11: Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan
12: het
11: doen?
12: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbindingen struit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje, eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg, ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben we altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Dus ons werk, als je het zo wil formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, ja, deed ertoe, even zo gezegd.
11: Het
12: was
11: voor, en je wist ook voor wie je het deed.
12: Ja, het was, en, was een
11: voor
12: kleine
11: de buurman
12: groep.
11: Of voor je neef.
12: Ja, het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Ze hadden ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het normale tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat maatschappij complexer wordt. Organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600, 1700 na Christus. En daar werd regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
11: Succes.
12: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve, jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. Ja, de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die normale tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe, en dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Zat nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is echt, vind ik wel een schokkend cijfer, 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
11: Ja.
12: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat beschrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. En daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitvinden. Maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, hè, dus de organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Plezier in het werk.
11: Daar gaan we natuurlijk naartoe. Maar we gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, oh jee, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
12: Ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
11: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van, hier kun je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes, je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target. Of je moet zoveel productie draaien of dit en dat. Ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn zeg maar na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
12: Ja, eigenlijk is dat, ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoefte, veiligheid en verbinding. Het is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar, ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè? Dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè? Maar je moet op zoek naar de nieuwe balans waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houdt. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Als iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
11: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. En bij ons gaat het heel veel over het ik.
12: Ja.
11: In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Hè? Dan, ja, die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch wel balanceren van, nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
12: Nou, kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf. En ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En daar werken geloof ik 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kom ik binnen en er was Charles Vinken, is dan nog steeds directeur. Die was daar toen net begonnen en hij zei, ja, dit is hier niet oké. Dus die kwam met een roerige tijd, zo gezegd. Toen heb ik wat over die basisbehoeften, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur, les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen, wat zijn die basisbehoeften. En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij zo'n soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die hij ook is gaan meten. En hij twee hele simpele vragen. Alles wat wij doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na...
11: Want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. Snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
12: Ja.
11: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger. En dan, nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
12: Trots op de organisatie, hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet, of 10-punt schaal 1 is niet, 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie, managementinformatie, even zo gezegd. En hij zei, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd. Heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer.
11: Ja.
12: Maar hij zei tegen de Raad van Commissaris, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig, weten ze waarvoor ze gaan, hè? Dus voelen ze zich verbonden, hè? Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn die grenzen scherp, hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was een moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar je moet jullie om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb dat toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
10: te leggen. Ja.
12: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ARBO.
10: Ja, die gaan we zo doen.
12: Wacht even.
10: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, daar hebben jullie invloed op. Ja. En die kunnen jullie ook helpen, hè? Dus het gaat twee kanten op, dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
12: Ja.
10: Dat is interessant.
12: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidingenveld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo'n adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus, omdat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
10: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort hokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet, kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
12: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Nee. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
10: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
12: Ja, ik weet niet,
10: en je hebt
12: getrouwd bent, maar.
10: En je hebt een en je hebt een partner, dan moet je wel een beetje ook. Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
12: Ja, ja.
10: Dan betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
12: Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat. Ja, ze hebben zeggen vastgelegd en dan weten mensen ook, zo doen wij het hier.
10: En het interessante is, maar ik ga een bruggetje maken voor je, voor straks. Dat in holocracy, ik vind dat ingewikkeld woord om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier. Daar is dat allemaal georganiseerd, wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
12: Ja.
10: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
13: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow.

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel al uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens, te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek, Goodbye Human Resource. Welcome Human Person.

0: autonomie, vrijheid. Ja. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, het moet altijd de voorlopers van deze tijd. Hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè? Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Hè? Dus bijvoorbeeld de Heiligenveld Kliniek doet dat heel sterk. Hè? Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken tot je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met Max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi, hè? Cradle to cradle, die maken speeltoestellen, maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang, dus niet voor eenmalig. Ja. Ga je naar Tony Chocoloni, ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen, dus die waarden zijn niet voor het papier, hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast in de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
1: Ik had hier een keer de HR-directeur van de landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
0: Ja.
1: He, dus heel veel van die regels die jij noemt, die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan of dat mensen de verkeerde dingen doen. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan en wat we aan het doen zijn, maar ze zijn hun eigen belang of belang van de afdeling. Hè, dat zie je toch ook vaak gebeuren, hè, dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet. Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
0: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als je een goede grens aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook, met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, kijk, de directeur Lars, die werkte bij de grote clubs, de multinationals. En die had eigenlijk een beetje genoeg van, tot hij belemmerd werd, waar we het ook over hadden straks, en zijn autonomie. Hij zei, ik wil vrij zijn, en hier ben ik niet vrij. Toen dacht hij, ik weet niet waarom, maar hij zei, toen ben ik in de ABO, want dat was kennelijk hard in de markt, dacht hij. En is hij begonnen. En toen dacht hij, maar als ik vrij wil zijn, dan willen mijn mensen ook vrij zijn. Dus hij is begonnen vanuit dat principe.
1: Briljante gedachte.
0: Ik ga mijn mensen vertrouwen. Dus zo is hij begonnen. En nu zitten ze tegen de 200 man aan, volgens mij 170 mensen ongeveer. En wat hij dus gedaan heeft, hoe lekker zie je, maar als je het een beetje versimpelt, zeg je eigenlijk, ik heb cirkels, teams noemt hij ze gewoon. Ik heb teams en die mensen hebben een rol. Ja, dus de hoofdrol arts. Maar ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris. Je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap.

0: was wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt, even zo zwart-wit, zij zei, alles wat ik op school geleerd heb, heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide, hè, dus old-fashioned HR. We gaan naar de industrie kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waardoor de groep beslissingen kon nemen van, niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over die doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus, ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij richting, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt allang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
0: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel het HR-businesspartner. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
1: Ja.
0: Dat is niks te nadelen.
1: Bouwwerk.
0: Ja, maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je dat voorbeeld van Rut net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned FUBE, even zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheren, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
1: Die krijgen ook andere dingen.
0: Ja, nou, ja, die moeten niet.
1: Maar in het geval van Rut, hè, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
0: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol, hè. Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwegen zij ook om overigens die naam te veranderen. Dat hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem maar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
1: Oké.
0: En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat in de groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant, en dat is,
1: ja, en dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar samen.
0: Ja.
1: En hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat de prestaties beter worden, dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere. Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
0: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken, als je het zo wil, of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noem ik net ook even, de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd. Dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme, loopt af. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn wel al die ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
1: Ja, want dat verandert niet.
0: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
1: Ja.
0: En niet te vergeten, dat beginnen we eigenlijk mee, is eigenlijk de eerste rol, waarin ze eigenlijk zeg maar de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus we hebben nu salaris, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50%, dat zijn de verwachtingen van die informatie gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
1: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, ja, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
0: Ja, en dat
1: want
0: is
1: ze doet ook nog duurzaamheid erbij.
0: Ja, want als je al naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noem er net al een aantal, als je daar naar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies in die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
1: Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Je hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR verantwoordelijk of HR professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. En de systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: Zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Want ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harry Timmermans. Zeg maar een zakelijke vriend van mij. Die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het nog niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht. Die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, dat is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Sterker nog, die voorlopers in de organisaties van deze tijd. Dus organisaties die al bezig zijn. Die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die het al anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dan vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan, die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken. Als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je netwerk binnen de organisatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt, of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering, is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
2: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
2: Ja.
0: Het is toch een beetje, beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, nou, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
2: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
2: Ja, en als je daar, en kijk, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht. Met agenda, set je aansloten, noem maar op. Gewoon puur om tijd te winnen. Om de kwaliteit van De vergadering, autonomie, ben je er echt van, dan ben je er. Ben je er niet van, kom dan ook niet naar de vergadering. Om dat een beetje zo alles te laten inweken. En tegelijkertijd, als je al, wat jij zegt, als er al eens een manager rondloopt, of best is natuurlijk wel de directie. En er komt langs een moment dat je wat kunt laten zien als HR. Kijk, dit zijn we anders aan het doen. Dan ga je datzelfde traject in wat je zelf hebt doorgemaakt met de directie. Niet met het idee, ze doen het niet goed, het moet anders. Want die staan onder druk als het gaat over targets of effecten die ze moeten bereiken. Ga met ze in gesprek, doe hetzelfde. Laat ze een filmpje zien, een boekje lezen. Als ze het niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, daar zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtst zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan de nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En de ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
3: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Mm-hmm. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint. Ja. He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de eerste de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het. Ja. Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen, want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
2: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding jezelf tegen jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus nee. Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B, laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, deel je leiderschap, dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
3: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
2: Ja, ja. Dat wil niet zeggen, kun je wel processtappen inbouwen, maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren en ontdekken eens hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi, ja, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcentje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
3: En heel lang ook al, hè?
2: Ja, die zijn er dus. Ja. Alleen, ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het, of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoefte, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, Ja, dan, I don't know. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoeften vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zo en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als ik kijk naar jullie cijfers van ziekteverzuim, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug. Ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug, omarm hem dan. En dat is wat jij ook zegt. Ja,
3: ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mina, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren, dat vergeten we nog wel, een mens is een dier. Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 tot 100 jaar er nog steeds wel zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
2: Ja, sterker nog, organisaties pakken die ook letterlijk betekenisvol. Autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. Maar we hebben allerlei organisaties, buurtzorg, Mondragon, met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, en ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
3: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar, de geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
2: Ja, daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd, als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat, als je de waarden eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet, hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan, dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
3: Nou, kortom, als je na dit uur, of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik zou lekker naar de boekhandel gaan en is het gewoon vragen. Dat is ook leuk, want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg je, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen, doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
2: Zo is het.
3: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
2: Zo is het. Ja.
3: Alright, Leon, leuk dat je er was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben, maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.
4: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
11: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash. Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
13: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: Vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
3: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
4: Ja.
3: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
4: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken. En,
3: dus daarin, je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
4: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
3: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
4: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
3: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
4: Klopt, ja. Ja.
3: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zindelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen op te lossen.
4: Ja, dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had zelf 2 kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zindelijk kunnen krijgen. In die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke.
3: Dat in een broekje ook, geloof ik, hè? Zo iets dergelijks, toch?
4: Ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
3: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Aan bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
4: Nee. En je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen. Het brengt ook weer een wat negatief aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school. En een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
3: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
4: Ja.
3: En dat kon anders.
4: Ja, ja, ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken.
3: Yeah.
4: Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinlijkheid.
3: Dus dat is een belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp hè, van dit product. En wie is we?
4: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op Drylie zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
3: Ja, en die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
4: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevindingen op van de gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landen uitrollingen gaan laten plaatsvinden.
3: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
4: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
3: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
4: Klopt, klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
3: Maar goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk.
4: Ja.
3: Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
4: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
3: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
4: Ja.
3: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
4: Ja.
3: Kan je daar een voorbeeld van doen?
4: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
3: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
4: Ja, ja, ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er eerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
3: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
4: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
3: Tijdens een theekransje op dinsdagochtend? Mijn dochter.
4: Maar ja, vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
3: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
4: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase, toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
3: Yeah.
4: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
3: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
4: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
3: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
4: Ja.
3: Is er dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
4: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
3: focussen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
4: Ja.
3: Zat het er altijd al in?
4: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. Zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
3: En die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
4: Ja.
3: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
4: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
3: maakt eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
4: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending, je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1, ooit 2 werkdagen, ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. Omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje puur Vlaanderen.
3: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Elke werkdag tussen 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En Joris Somber, 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mijn studio Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Nee, de Frans moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Konden je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. We hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden, maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie in
0: je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten, dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden in het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
2: Klopt, klopt, klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker.

0: weer een plasongelukje geweest.
1: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
0: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
1: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
0: Zeker weten, ja.
1: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt en dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
0: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
1: Nee, want het is ook niet. Ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
0: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
1: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
0: Ja.
1: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
0: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
1: Schön, ja.
0: Zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland. Daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
1: Wat was de vertaling?
0: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja, wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip, de plaswekker adverterende. Zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk. Die daarin ook actief is. En dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
1: Je bent meteen de pineut.
0: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
1: dus
0: in de aanpak.
1: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
0: Ja, ja, zeg je helemaal goed, ja.
1: Wordt een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
0: Ja, ja, ja.
1: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
0: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven. Hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende. Daar te starten.
1: Ja, want
0: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
1: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
0: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte erachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
1: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij free publicity met name.
0: Ja.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, waar het natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
0: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
1: manier. Maar push je online, is dat het belangrijkste?
0: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen, zorgen dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen en weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest, zorgen dat die professionals dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder Insta-accounts, noem maar op.
0: Ja.
1: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
0: Hebben wij veel mee getest inderdaad.

0: Gaat. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern, wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekker training aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar,
1: met name aan de achterkant eigenlijk, als het ware. Dus ja, dat het gelukt is.
0: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
1: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
0: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
1: authentiek bezig blijven.
0: Zijn. Ja.
1: Ga zo meteen verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren, als het ware?
1: Ja, nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn en in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
1: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
1: Ja. Ja, nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat ik voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten, zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
1: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
1: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is, is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs, verschillend over Europa, ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
1: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden en aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
1: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
1: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de high-tech campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
1: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Maar wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
1: Wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen, dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000, 20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook

0: in Eindhoven geproduceerd?
1: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven. Ja. En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
1: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
1: Ja, en je bezit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeften eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
1: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee. En zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
1: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Johan, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
1: Voor mij een 10.
0: Wanneer is jouw werk klaar? Nou,
1: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
1: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
1: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
1: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
1: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
1: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
0: Precies.
1: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
0: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhoze fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
1: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij diegene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daar door elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
0: Ja. En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
1: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klanten uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
0: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
1: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
13: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een plannenpot.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
15: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
13: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
11: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
13: Ja, klopt.
11: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
13: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
11: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
13: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
11: Voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
13: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op een dak hebben, is dat is het heel interessant.
11: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
13: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad, Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's, waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet en echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
11: Wereldkampioen?
13: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
11: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
13: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen en toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bron, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
11: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering. Hoe is die stap dan gegaan?
13: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. En toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden. Met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
11: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
13: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
11: Ja.
13: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
11: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
13: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. En uiteindelijk veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
11: Het financiële voordeel?
13: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiereuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilde kopen.
11: ja, daar doe je het ook voor.
13: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
11: En je had 600 respondenten.
13: Ja.
11: Dus, en 300 mensen gaven al aan van ja, we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
13: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Nou, toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten, hier moeten we voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
16: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
13: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact, zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
11: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
13: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Dus daar hebben we echt heel veel slim en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
11: Slim, wat bedoel je met slim?
13: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
11: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
13: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de plantpot dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de plantpot zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
11: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
13: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de plantpot verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
11: Aan wie verkoopt hij dat?
13: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
11: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
13: Nee, zeker niet. De plantpot doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash-modus bijvoorbeeld wilt. En
11: de cash-modus?
13: Ja, de cash-modus.
11: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash-modus nu al.
13: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de plantpot eigenlijk zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
11: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n plantpot?
13: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
11: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de plantpot?
13: Ja, je betaalt nu voor de plantpot €5.590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de btw. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de btw kan terugkrijgen.
11: Oké, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
13: Klopt.
11: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
13: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En wanneer, dan is ook vaak de energieprijs goedkoper, omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de Planet Pot zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
11: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue. Hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht? Met je...
13: Ja.
11: En op welke manier?
13: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, een keer wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas.
11: Vuurdovend gas?
13: Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan, dan ben je van zekerheid dat de Planet Pot het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP-batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug and play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een Planet Pot in de huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
11: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
13: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. En dan,
11: solar modus?
13: Ja, dan gebruikt de Planet Pot gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de Planet Pot dat jij op vakantie bent en dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
11: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
13: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
11: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
13: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit. om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnen lopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterij worden.
11: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
13: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie voor worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
11: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
13: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat en dan... 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
11: Hoeveel kilowatt slaat die op?
13: Een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
11: 7,6 kilowatt?
13: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
11: Oké. Okay. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
13: Ja, zeker.
11: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
13: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Ze hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn daarover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
17: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
11: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
13: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
11: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
13: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden in Nederland.
11: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
13: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
11: 7.500, oké. Dus daar is een markt te winnen.
13: Ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
11: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
13: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
11: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract en dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
13: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elk uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
11: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
13: Ja, dat is wel echt een opmars. Afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
11: 260.000?
13: Ja.
11: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
13: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
11: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
13: Ja, wij volgens, uit mijn hoofd volgens mij 2004 hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je... Ja, je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
11: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
13: Ja.
11: Dus 70% vervliegt dan.
13: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opstaat. Daar kan je een thuisbatterij heel mooi voor.
11: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
13: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen solderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
11: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
13: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
11: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom. Hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen. Een netcongestie. Netcongestie.
13: Netcongestie.
11: Wat is dat?
13: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
11: Dus eigenlijk piekmomenten?
13: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
11: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè? Door diverse partijen. Hè? Bijvoorbeeld zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
13: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018, dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
11: Hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planetpot?
13: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
11: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
13: Ja, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
11: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
13: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
11: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
13: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we eigenlijk volgend jaar leveren.
11: Hebben jullie eigenlijk een soort target? Een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
13: Ja, van tevoren zaten we te denken. Ja, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
11: Ja, dus 100 in eerste instantie.
13: Ja, in eerste instantie.
11: Hoe hebben jullie de Planetpot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
13: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planetpot zien?
11: Ja.
13: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt en dat waarin hebben uitgelegd over onze thuisbatterij, het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
11: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
13: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planetpot te reserveren.
11: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt iets over geschreven zou worden.
13: Ja, exact.
11: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
13: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planetpot artikel.
11: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
13: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook, ja, Fuck Media, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
11: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
13: Ja, dat heeft ons echt van, ja, eigenlijk van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Ja, dat heeft ons een vliegende start. En ja, ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
11: Kijk, dus ook daadwerkelijk sales gegenereerd?
13: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. Ja, in totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
11: En, 200?
13: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van €1,1 miljoen in orders.
11: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planetpot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
13: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planetpot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. En om te vragen, okay, wie ben jij?
11: Dus naar de kopers.
13: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van, ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan, is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En ja, met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
11: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
13: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
11: En nee, dat, ik ken hem niet, maar en ook en, hard qua knoeten.
13: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
11: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
13: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarden die ons verder kunnen helpen.
11: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
13: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. En met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
11: Wat is een angel investeerder?
13: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
11: Okay, dus helemaal al early stage.
13: Helemaal early stage, ja.
11: Okay, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
13: Ja, we hebben dus nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planetpot. De verkoop van Planetpot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
11: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
13: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plan aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben we ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planetpot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, installeer jij die Planetpot batterij eigenlijk?
11: Oh ja, oh, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
13: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
11: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
13: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
11: Zodat, ja. Gecertificeerd, ja. Is dat belangrijk?
13: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. En dan zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
11: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
13: Ja, zeker.
11: jullie wilden het zelf, hè?
13: Ja, we wilden het zelf.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
13: Ja, net wat je al zei, de markt is is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Dus je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
11: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
13: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
11: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
13: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, nou, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
11: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
13: Ja, zeker. Dat is de reden.
11: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
13: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
11: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
13: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
11: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
13: Ja, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
11: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
13: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
11: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is. Ook voor de luisteraar zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
13: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? En dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijkt van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
11: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
13: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. Ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planet Pop thuisbatterij te doen.
16: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Romslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: vrijdag tussen 12 en 1 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info. Shaping your future. New Business Radio. Oh.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.